Jeruzalem strijden. De rijkdom van alle omwonende volkeren zal verzameld worden. Goud, zilver en een zeer grote hoeveelheid gewaden. Die ramp zal ook de paarden, de muildieren, de kamelen en de ezels treffen. En dezelfde ramp al de andere dieren die zich in die legerkampen bevinden. En alle overlevenden van al de volkeren die tegen Jeruzalem waren opgetrokken, zullen dan ieder jaar naar Jeruzalem gaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, en om het loofhuttefeest te vieren. Maar als er iemand uit de geslachten van de aarde niet naar Jeruzalem gaat om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de machten, dan zal er voor die mensen geen regen vallen. En als het geslacht van de Egyptenaren niet gaat en niet in de stad komt, dan zal ook hen de ramp treffen waarmee de Heer de volkeren slaat, die niet komen om het loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf van Egypte zijn en de straf van al de volkeren die niet komen om het loofhuttefeest te vieren. Die dag zal er op de bellen van de paarden staan, aan de Heer gewijd. De kookpotten in het huis van de Heer zullen even heilig zijn als de plengschalen die voor het altaar staan. Alle kookpotten in Jeruzalem en in Juda zullen aan de Heer van de machten gewijd zijn, zodat iedereen die komt offeren daaruit zal kiezen om erin te koken. En op deze dag zal er geen veehandelaar meer zijn in het huis van de Heer van de machten.

Malachi. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 14. Een uitspraak, een woord van de Heer tot Israël gericht, bij monden van Malachi. Ik heb u lief, zegt de Heer. U vraagt, hoe hebt u uw liefde voor ons dan getoond? Was Esau niet de broer van Jacob? God sprak van de Heer. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau gehaat. Van zijn bergland heb ik een wildernis gemaakt en zijn erfdelen heb ik prijsgegeven aan die jakhalzen van de woestijn. En als Edom zou zeggen, wij zijn wel neergeslagen, maar wij zullen weer opbouwen wat in puin ligt. Zo spreekt de Heer van de machten. Laat hen maar bouwen, ik sloop het weer. Goddeloos land, zal men van hen zeggen. En dat volk waarop de Heer voor eeuwig kwaad is. Met uw eigen ogen zult u het zien. En u zult zeggen, de Heer toont zich groot over het gebied van Israël. De zoon eert zijn vader, de knecht zijn meester. Maar als ik de vader ben, waar is dan de eerbied voor mij? En als ik de meester ben, waar is dan de vrees voor mij? Dat zegt de Heer van de machten tot u, priesters, die mijn naam minachten. En u vraagt dan nog, waardoor minachten wij uw naam? Door op mijn altaar verachtelijk brood te brengen. En als u dan verder vraagt, hoe hebben wij u dan veracht? Door te menen dat de tafel van de Heer geminacht kan worden. Of is het niet erg wanneer men een blind dier brengt om te offeren? En is het niet erg wanneer men een kreupel en een ziek dier brengt? Bied ze uw landvoogd maar eens aan. Zou hij welgevallen in u hebben en u vriendelijk ontvangen? Vraagt de Heer van de machten. Wel nu, probeer de gunst van God maar te winnen. Dan zal hij ons genadig zijn. Want als u handelt zoals nu, zou hij zich dan goedgunstig tonen, zegt de Heer van de machten. Was er onder u maar iemand die de deuren dicht deed, zodat er geen doelloos vuur meer op mijn altaar werd ontstoken? Ik heb geen welgevallen in u, zegt de Heer van de machten, en het offer uit uw handen verheugt mij niet. Werkelijk, van de opkomst van de zon tot aan haar ondergang is mijn naam groot onder de volken. Overal wordt aan mijn naam een wierookoffer en een reine offergave gebracht. Ja, groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heer van de machten. U echter ontheiligt die naam door te zeggen, de tafel van de Heer is verachtelijk en het voedsel dat er vandaan komt is verwerpelijk. En terwijl u zegt, wat een moeite, en er uw neus voor ophaalt, zegt de Heer van de machten, brengt u geroofde, kreupele en zieke dieren om die te offeren. Moet ik daarover verheugd zijn, zegt de Heer. Vervloekte bedrieger, die een mannelijk dier in zijn kudde heeft en die dat wel belooft, maar de Heer toch een minderwaardig offer brengt. Want ik ben een grote koning, zegt de Heer van de machten, en mijn naam wordt gevreesd onder de volken.

Malachi. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 17. Daarom geldt voor u, priesters, dit besluit. Wanneer u niet luistert, en wanneer u zich niet om de glorie van mijn naam bekommert, zegt de Heer van de machten, dan laat ik de vloek over u komen. Dan vervloek ik de zegen die aan u gegeven is, voorwaar. Ik vervloek die, omdat u zich er toch niet om bekommert. Ik zal uw arm krachteloos maken, en ik zal u het afval van uw feestoffers in het gezicht gooien, en daarmee zult u worden weggebracht. Dan zult u weten dat ik dit besluit over u heb laten uitgaan, op grond van mijn verbond met Levi, zegt de Heer van de machten. Mijn verbond met hem betekende leven en vrede, en ik heb hem die gegeven, opdat hij mij zou vrezen en ontzag zou hebben voor mijn naam. De ware leer lag hem in de mond, en over zijn lippen kwam geen ongerechtigheid. In vrede en rechtschapenheid verbleef hij bij mij, en velen heeft hij van het kwade weerhouden. En inderdaad, de lippen van de priester moeten de kennis bewaren en uit zijn mond verwacht men de leer, omdat hij een bode is van de Heer van de machten. U echter bent van de weg afgeweken en u hebt door uw lering velen laten struikelen. U hebt het verbond met Levi teniet gedaan, zegt de Heer van de machten. Daarom zal ik zorgen dat u bij het hele volk verguist en versmaad wordt, omdat u mijn wegen niet hebt bewandeld en in uw lering de mensen naar de ogen hebt gezien. Hebben wij allen niet één vader? Heeft één God ons niet geschapen? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden wij daarmee het verbond van onze vaderen? Juda heeft ontrouw gepleegd. In Israël en Jeruzalem is een gruwelijke daad bedreven. Want door de dochter van een vreemde god te huwen, heeft Juda datgene geschonden wat de Heer is toegeheiligd en wat hem zo dierbaar is. Dat de Heer ieder die voor deze man spreekt of getuigt of aan de Heer van de machten een offer voor hem brengt, uit de tenten van Jacob mag laten verdwijnen. Er is ook nog iets anders dat u doet. Onder gekerm en geklaag overstelpt u het altaar van de Heer met tranen. Omdat hij geen acht meer slaat op uw offergave en niets meer met welgevallen uit uw handen aanneemt. Vraagt u waarom? Omdat de Heer getuige is geweest tussen u en de vrouw van uw jeugd, de vrouw aan wie u ontrouw bent geworden, terwijl ze uw gezellin is, en de vrouw van uw verbond. Heeft hij haar niet voor hem gemaakt als zijn vlees en leven, en wat wil hij anders dan kinderen van God? Draag dus zorg voor uw leven, en wees niet ontrouw aan de vrouw van uw jeugd. Want als een man zijn vrouw uit haat wegzendt, zegt de Heer, de God van Israël, bedekt hij geweld met zijn kleed, zegt de Heer van de machten. Draag dus zorg voor uw leven en wees niet ontrouw. U maakt de Heer moe met uw woorden. U zegt, hoe doen wij dat dan? Doordat u zegt, ieder die kwaad doet, staat bij de Heer in de gunst. Zulke mensen is hij goedgezind. Of, waar blijft de God van het recht?

Malachi, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 24. Zie, ik zend mijn bode om voor mij uit de weg te banen. Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden, de Heer die u zoekt, de bode van het verbond, naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie, hij komt, zegt de Heer van de machten. Maar wie verdraagt de dag van zijn komst? Wie blijft er staande als hij verschijnt? Want hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt. De levieten reinigt en loutert hij, als goud en zilver. Dan zullen zij de Heer weer hun offergave brengen, zoals het hoort. Dan zal het offer van Juda in Jeruzalem de Heer bevallen, evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren. Dan kom ik naar u toe om recht te doen, om als een voortvarend aanklager op te treden tegen de tovenaars, de echtbrekers, de leugenaars, degenen die de dagloner zijn verdiende loon onthouden, die de weduwe en de wees verdrukken, die de vreemdeling opzij dringen, tegen al degenen die mij niet vrezen, zegt de Heer van de machten. Want ik, de Heer, ik ben niet veranderd. Maar u, zonen van Jacob, u weet van geen ophouden. Sinds de dagen van uw vaderen bent u van mijn voorschriften afgeweken en hebt u ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, dan keer ik terug tot u, zegt de Heer van de machten. U vraagt, hoe moeten wij dan terugkeren? Een mens mag God toch niet bestelen? En toch, u besteelt mij. U vraagt, hoe bestelen wij u dan? In de tienden en de verplichte bijdragen? U bent door de vervloeking getroffen, en toch blijft u mij bestelen, heel het volk. Breng de tiende van alles naar het voorraadhuis, zodat er in mijn woning voedsel is. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de machten. Of ik de luiken van de hemel niet voor u openzet, of ik geen zegen over u uitstort, meer dan u kunt opnemen. Dan verjaag ik voor u de veelvraten, zodat die de vruchten van uw akkerland niet meer kunnen vernielen en de vingert op het veld niet onvruchtbaar blijft voor u, zegt de Heer van de machten. Dan zullen alle volken u gelukkig prijzen, omdat u een begenadigd land zult zijn, zegt de Heer van de machten. Uw woorden ergeren mij, zegt de Heer. U vraagt, wat was er in onze gesprekken dan tegen u gericht? U hebt gezegd, het is zinloos God te dienen. Wat winnen wij ermee dat wij zijn geboden onderhouden en voor de Heer van de machten in boetekleren lopen? Het is immers zo dat wij degene die God trotseren, gelukkig prijzen. Degene die kwaad doen, gaat het voor de wind. En degene die God op de proef stellen, brengen het er goed af. Toen spraken degene die de Heer vrezen met elkaar. En de Heer heeft geluisterd en het gehoord. En voor zijn aangezicht werd een gedenkschrift opgesteld aangaande hen die de Heer vrezen, hen die zijn naam eerbiedigen. Zij zullen mijn eigendom zijn, zegt de Heer van de machten, op de dag die ik ga maken. Dan zal ik hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart, wanneer die hem dient. Dan zult u opnieuw het verschil zien tussen de rechtvaardige en de boosdoener, tussen degene die God dient en degene die hem niet dient. Want weet wel, hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven,
Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen, steekt hen in brand, zegt de Heer van de machten. De dag die wortel nog tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zal u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan. En u zult de boosdoeners vertrappen. Ze zullen stof onder uw voetzolen zijn. Op de dag die ik ga maken, zegt de Heer van de machten. Denk dus aan de wet van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb voorschriften en bepalingen voor heel Israël heb gegeven. Zie, ik ga u de profeet Elia zenden, voordat de dag van de Heer komt, de grote, vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, en het hart van de zonen naar hun vaders keren, zodat ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 25. Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham was de vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Juda en zijn broers. Juda was de vader van Peres en Zerach en Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron van Aram, Aram van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon. Salmon was de vader van Boas en Rahab was zijn moeder. Boas was de vader van Obed en Rut was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï. Isaï van koning David. David was de vader van Salomo en de vrouw van Uria was zijn moeder. Salomo was de vader van Rehabim, Rehabim van Abia, Abia van Asaf, Asaf van Jozafat, Jozafat van Joram, Joram van Uzia, Uzia van Jotam, Jotam van Achas, Achas van Hiskia, Hiskia van Manasse, Manasse van Amos, Amos van Josia. Josia was de vader van Jechonia en zijn broers ten tijde van de ballingschap in Babylon. Na de ballingschap in Babylon, Jechonia was de vader van Sealtiel, Sealtiel van Zerubabel, Zerubabel van Abiud, Abiud van Eliakim, Eliakim van Azor, Azor van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eliud, Eliud van Eleazar, Eleazar van Matan, Matan van Jacob. Jacob was de vader van Jozef, de man van Maria, uit haar is Jezus geboren, die Messias genoemd wordt. In totaal zijn er dus van Abraham tot David 14 generaties. Van David tot de ballingschap in Babylon 14 generaties. En van de ballingschap in Babylon tot de Messias 14 generaties. De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek ze zwanger te zijn van de Heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hen in een droom een engel van de Heer, die zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de Heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet hem de naam Jezus geven, want hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonde. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monden van de profeet gezegd is. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf hem de naam Jezus.

Het Evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 23. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, ten tijde van koning Herodes, kwamen er uit het oosten magiërs in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want we hebben zijn ster zien opkomen en we zijn gekomen om hem te huldigen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze zeiden hem: in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven bij de profeet: Bethlehem, land van Juda. U bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leider voortkomen, die herder zal zijn van mijn volk Israël. Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Hij stuurde hen naar Bethlehem met de woorden: ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind. Wanneer u het gevonden hebt, laat het me dan weten, dan kan ook ik het gaan huldigen. Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg. Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewone grote vreugde vervuld. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. Ze vielen op hun knieën en huldigden het. Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven hem goud, wierook en mirre als geschenk. En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren om niet naar Herodes terug te keren, namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug. Toen ze de wijk genomen hadden, verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes staat het kind naar het leven. Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte en bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monden van de profeet gezegd is: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Bethlehem en heel de omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monden van de profeet Jeremia gezegd is. In Rama werd een stem gehoord, een hevig gejammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer. Toen Herodes gestorven was, verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer die zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood. Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee en ging naar het land Israël. Toen hij hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning van Judea, was hij bang om daarheen te gaan. In een droom gewaarschuwd, week hij uit naar het gebied van Galilea en vestigde zich in de stad Nazareth, opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeten gezegd is: hij zal Nazoreër genoemd worden.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 17. In die dagen kwam Johannes de Doper in de woestijn van Judea verkondigen: "Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen." Want hij is het over wie door de profeet Jesaja is gesproken: "Een stem roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht." Deze Johannes had een kleed aan van kameelhaar en droeg een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en heel de streek rond de Jordaan naar hem uit. Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan en beleden hun zonde. Toen hij zag dat velen uit de kringen van Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: "Addergebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat u de komende toorn kunt ontlopen? Breng liever vrucht voort waaruit bekering blijkt. En denk maar niet dat u van uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God van deze stenen kinderen kan maken voor Abraham. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Ik doop u in water met het oog op bekering. Maar hij die na mij komt, is krachtiger dan ik. Ik ben te min om hem zijn sandalen te brengen. Hij zal u dopen in Heilige Geest en vuur. De wan heeft hij al in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer opruimen. Zijn graan zal hij verzamelen in zijn schuur, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur." Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde hem tegen te houden. Hij zei: "Ik zou door u gedoopt moeten worden en u komt naar mij?" Jezus gaf hem ten antwoord: "Laat nu maar, want zo behoren we de gerechtigheid volledig te vervullen." Toen liet hij hem begaan. Toen Jezus gedoopt was, kwam hij meteen uit het water. En zie, daar opende zich de hemel voor hem en hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op hem neerkomen. Er kwam een stem uit de hemel die zei: "Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind."

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed met een vers uit het Lucas-evangelie, namelijk hoofdstuk 24, vers 51. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Goede vrienden, beste luisteraars. Hier een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen. Wij zullen u verder voorlezen uit het levensverhaal van de heilige Pierre-Julien Aymard, de apostel van de Eucharistie. En het boek heeft als titel Morgen zal het te laat zijn. En we zijn ondertussen gekomen in het tweede deel van het boek, bij het onderwerp evangelisatie en eerste communiecatechese. In het jaar 1858. Op een dag, toen hij de vele voddenrapers zag die naar zijn catechese kwamen, zei pater Aymard tegen zijn gemeenschap: de congregatie van het Heilig Sacrament heeft het mooiste doel waarnaar een religieuze orde kan streven. Daarom moet zij ook de mooiste zending hebben: het opvoeden van de meest ellendigen en verdorvenen. We konden niets lagers vinden dan de voddenrapers van Parijs. Nu kennen we velen van hen. Het is een prachtige missie. Het herinnert aan de tweede uitnodiging van onze Heer om naar de Eucharistie te komen. De eerste was voor de groten die weigerden. Ze waren meer bezig met hun eigen zaken dan met het feest van de zoon van de koning. Wat zei de koning tot zijn dienaar? Haas je naar de straten en de stegen van de stad en breng de armen, gebrekkigen, blinden en kreupelen hier binnen. En de dienaar zei: Heer,

tot tranen toe geroerd was toen hij op het feest van Maria ten hemel opneming 37 volwassenen hun eerste communie zag doen. Met kerstmis preekte hij en droeg hij de mis op voor 42 jongvolwassenen die in aanwezigheid van hun gezinnen voor de eerste maal de heilige communie deden. Na de plechtigheid was er een lunch, bestaande uit worstjes, pastei, gestoofde appelen, brood en wijn. Om 3 uur ontvingen zij het vormsel en de zegen met het heilige sacrament. Daarna kregen ze hun souvenirs en rozenkrans. Het weer was slecht, met de hele dag sneeuw. Pater Aymar beperkte zijn zorg niet tot louter geestelijke zaken. Hij vond ook nette kleding voor zijn eerste communicanten, zodat ze zich niet zouden schamen als ze naar de kerk zouden gaan. Hij bood hen eten en drinken aan na de lessen. Hij gaf hen zelfs kleine geschenken om hen eraan te herinneren hoe speciaal zij waren en zei dat ze de dag van hun eerste communie niet mochten vergeten. Dit beeld van Pater Aymar, die zorg droeg voor de geestelijke en materiële behoeften van zijn zwervers, zoals sommige rijke dames die de kapel bezochten hen graag noemden, staat in schril contrast met de uitspraken van sommige kerkelijken uit die tijd. In een herderlijke brief schreef de bisschop van Parijs: aan u, armen, brengen wij de hoop van de godsdienst als een prachtige compensatie voor wat het fortuin u ontzegt en als een krachtig motief voor berusting en geduld. In een andere pastorale brief, deze keer van de bisschop van Bayonne, was de boodschap dezelfde. Tot de armen, de behoeftigen, tot allen die zich zorgen maken over het gemis aan levensbehoeften, zegt de godsdienst: waarom zoveel zorgen? Waarom zoveel bezorgdheid? Weet uw hemelse Vader niet wat goed voor u is? Jullie hoeven slechts het ongeluk dat jullie onderdrukt te dragen met berusting, met moed en met dankbaarheid, zelfs met vreugde. Naarmate het programma zich uitbreidde, namen ook de uitgaven toe. Toen hij voor de volwassenen een 3-daagse retraite inleidde, voorafgaand aan hun eerste communie, zag hij zich genoodzaakt een deel van de salarissen te betalen van de arbeiders die het zich niet konden veroorloven vrij te nemen voor een retraite. Hij betaalde ook hun eten tijdens de retraite. Dientengevolge ging Pater Aymar een paar keer per jaar preken in enkele van de meer vooraanstaande kerken van Parijs om financiële hulp te krijgen. Hij was niet te trots om te bedelen voor zijn pastoraat. In zijn correspondentie liet hij zich ook een paar delicate woorden ontvallen om geld te vragen aan zijn vrienden. Hij schaamde zich er niet voor bevriend te raken met de rijken om hen de gelegenheid te geven de armen te helpen en deel te nemen aan zijn pastoraat. Een groot aantal vooraanstaande vrouwen stonden hem bij, zoals de gravin d'Andigné, mevrouw de Fraguière, mevrouw Viriot en mevrouw de la Bouralière. Sommigen waren weduwen die hun geld of tijd gul beschikbaar stelden voor een religieus doel. Een anekdote illustreert de apostolische gevoeligheid van Pater Aymar en hoe hij zich gemakkelijk aanpaste aan de behoeften van de mensen. Op zekere dag kwam een jong echtpaar bij hem op bezoek. Het waren voddenrapers en zij konden hem alleen 's avonds ontmoeten. Terwijl de religieuzen van de gemeenschap al sliepen, bereidde hij hen voor op hun eerste communie. Later zegende hij hun huwelijk in. Op die dag voorzag hij hen

van een maaltijd en diende die zelf op. Hoewel hij bij voorkeur de voddenrapers en de arbeiders begeleidde, negeerde hij niemand die om godsdienstige instructies vroeg. Hij doopte ook een aantal bekeerlingen van andere godsdiensten, zoals protestanten en joden, en bereidde hen ook voor op het ontvangen van de andere sacramenten. Er zijn verhalen in overvloed over de begintijd van de congregatie. Er is het ontroerende verslag van de bekering van een steenhouwer van 18 jaar, die beweerde als een beest te hebben geleefd, tot hij onderricht werd in het geloof en zijn eerste communie ontving. Omdat hij analfabeet was, betaalde hij een collega een stuiver per dag om hem te leren lezen, zodat hij de catechismus kon bestuderen. De dag van zijn eerste communie ging hij naar huis, naar zijn blinde moeder, kuste en omhelsde haar en beloofde haar dat hij zich veel beter zou gedragen nu hij zijn communie had gedaan. Zijn moeder barstte in tranen uit. De zoon vroeg: "Ben je niet blij dat ik mijn heilige communie gedaan heb?" Ze antwoordde: "Ja, dat ben ik zeker. Maar ik zelf heb nooit mijn eerste communie gedaan. Ik ben zo onwaardig." In tranen beloofde de zoon zijn moeder haar de catechismus te leren, die hij zelf net onder de knie had. Elke avond na het werk ging de zoon naar zijn moeder. "Op een dag kwamen ze met z'n tweeën naar mij toe," vertelt pater Aymar. "Ze zei me dat ze voor het eerst wilde biechten. Ze vertelde mij dat ze gehuild had op de dag dat haar zoon zijn eerste communie had gedaan, omdat hij zo gelukkig was, en dat zij ook haar eerste communie wilde doen. Toen het zover was, knielden beiden zij aan zij om de God van alle vertroosting te ontvangen. Ik kan de vreugde niet beschrijven die hen die dag vervulde."

Pater Aymar bracht ook tijd door met het bezoeken van de buurt waar hij woonde. Hij werd ook vaak gezien in een aantal buurten die als onveilig werden beschouwd. Op een keer waagde Aymar, vergezeld van een broeder, zich in een van deze wijken, die Leeuwennest werd genoemd, en waar hij was ontboden om de sacramenten toe te dienen. Zodra ze er aankwamen, begon een groep mensen hen uit te schelden. Plotseling werd hij herkend door een paar jongens die hij had voorbereid op de eerste communie, en zij renden naar hem toe om hem te beschermen. De menigte bedaarde. Aymar ging naar het huis waar hij moest zijn en diende het sacrament van het doopsel toe. De jongens in die buurt zeiden: politieagenten durven hier niet te komen, maar pater Aymar zien we dikwijls. Vele jaren later schreef hij vanuit België aan een vriend dat hij graag zou zien dat dit apostolaat zich zou uitbreiden naar vele wijken van Parijs en tenslotte hier in Brussel. In zijn constituties had pater Aymar geschreven dat het werk van de eerste communie van volwassenen het apostolaat van zijn sociëteit moest zijn. Dames uit Lyon. Kort nadat pater Aymar zich bij pater de Cuers in Parijs had gevestigd, nam hij contact op met enkele vrouwen uit Lyon, met wie hij had samengewerkt toen hij directeur was van de Derde Orde van Maria. De directrice van de vrouwentak van de Derde Orde was Marguerite Guillot, een zeer vrome en bekwame jonge vrouw die met haar drie zussen een verstel- en strijkbedrijf exploiteerde en waarvan zij de financiële administratie deed. Marguerite had pater Aymar uitgekozen als haar geestelijk adviseur en hij op zijn beurt was getroffen door haar diep godsdienstige geest en haar vurige toewijding. Hij wendde zich dan ook tot haar toen hij besefte dat het project van de eerste communie weldra de voorbereiding van jonge meisjes op dit sacrament zou inhouden. Hij had al hulp gekregen van enkele vrouwen die uit Toulon naar Parijs waren gekomen en die al enige tijd deelnamen aan een gebedsgroep voor eucharistische aanbidding onder leiding van de Maristen aldaar. Pater Aymar wilde echter iets oprichten dat directer verband hield met zijn nieuwe congregatie, namelijk een vrouwentak van de congregatie van het Heilige Sacrament. Dat stond hem voor ogen toen hij Marguerite vroeg naar Parijs te komen. Zij arriveerde met haar zus Claudine en vriendin Benoît in mei 1858. Aanvankelijk had pater Aymar beide groepen van vrouwen samengevoegd tot één gemeenschap en gaf hij Marguerite de leiding, ondanks haar aanhoudende bezwaren. Hij had aan Marguerite zijn visie toevertrouwd van één kerk voor priesters en zusters, waar slechts één uitstelling zou zijn voor beide groepen. Dit zou herinneren aan de eerste kerk, waar de apostelen, de discipelen, de heilige vrouwen en Maria samen baden aan de voet van het eerste tabernakel. Gedurende de volgende 6 jaar deelden de vrouwen hun gebedsleven in hun gemeenschappelijke kapel met de priesters en het volk. In de ochtend, na hun persoonlijke gebedstijd, bereiden deze vrouwen jonge meisjes voor op de eerste communie. Zij bleven lekenkleren dragen en werden door de plaatselijke arme bevolking de dames van het Heilige Sacrament genoemd. Enkele jaren later vormde pater Aymar hen tot een religieuze gemeenschap
en verhuisde hen naar Angers. Daar trokken zij een habit aan en gingen verder onder de naam Zusters Dienaressen van het Heilig Sacrament. Volgens Aymar verwees die naam naar het leven van Maria zelf, met de apostelen in het cenakel. De gemeenschap bloeide, ondanks de vele materiële ontberingen en de zware lasten waarmee de nieuwe congregatie werd geconfronteerd. Pater Aymar bleef hen inspireren door zijn veelvuldige retraites en conferenties. Marguerite toonde zich een moedig leidster die veel leed om haar gemeenschap leven in te blazen. Haar geestelijke dochters noemden haar liefkozend Moeder Marguerite. Een puur contemplatief leven kan niet volledig eucharistisch zijn. In Lyon was er een priester, Pater Antoine Chevrier, die zich had toegelegd op een soortgelijk apostolaat. Arme kinderen voorbereiden op de eerste communie. Op een dag vertelde Pater Aymar enthousiast aan Pater de Cuers dat hij een brief van Chevrier had ontvangen. En hij, Aymar, maakte van de gelegenheid gebruik om te benadrukken hoe belangrijk hij dit apostolaat vond. Ik heb zojuist een brief ontvangen van deze heilige priester die ik ken. Ik ben verheugd. Ik hou van het werk van de eerste communie. Het is de vrucht van het eucharistisch feestmaal. Er moet een activiteit verbonden zijn aan de aanbidding. Enige tijd later schreef Pater Aymar opnieuw aan de Cuers om zijn wens uit te leggen om dit werk van de Eerste Communie uit te breiden. Dat zou kunnen door zijn inspanningen te combineren met die van Chevrier, die te kennen had gegeven dat hij zich bij de gemeenschap van het Heilige Sacrament wilde aansluiten. 5 dagen geleden ging ik naar Lyon. Pater Chevrier wilde mij spreken om de situatie en de mensen van dichtbij te bekijken. Ik ben er 24 uur gebleven en heb niemand anders gezien. Ik was zeer onder de indruk van Pater Chevrier, die de congregatie zonder voorbehoud aanvaardt en zich er helemaal aan wil geven. Pater Chevrier heeft een prachtig pastoraat van de Eerste Communie, waarvoor hij zich al een paar jaar inzet. Zijn gebouw is ingericht om arme kinderen te ontvangen. Ze zijn als zijn eigen kinderen. Hij houdt ze 2 of 3 maanden, afhankelijk van hun aanleg en gedrag. Hij doet echt goed werk en het wordt goed ontvangen. Ook wij hebben een pastoraat nodig dat onze eucharistische ijver kan aanwakkeren. Anders verspillen onze aanbidders hun tijd als ze niet bezig zijn. Een louter contemplatief leven kan niet volledig eucharistisch zijn. Een razend vuur heeft een vlam. Hoezeer beide mannen ook probeerden hun krachten te bundelen, het kwam er niet van, omdat de aartsbisschop van Lyon weigerde een van zijn meest gerespecteerde priesters af te staan aan een pasgestichte religieuze gemeenschap die hij nog niet in zijn eigen aartsbisdom had opgenomen. Pater Aymar had ook gehoopt dat zijn nieuwe congregatie zich door dit samengaan in Lyon had kunnen vestigen. Pater Chevrier zelf stichtte vervolgens een congregatie van priesters die zich inzetten voor de armen door onder hen te leven. Hij werd zalig verklaard in 1986.

0: Eerste reis naar Rome. Eind 1858, na 2 jaar ploeteren om te overleven, telde de communiteit in de Rue du Faubourg Saint-Jacques 12 leden, 7 priesters en 5 broeders. Samen hadden zij zich ingespannen om van dit kleine cenakel een oase te maken in de bloeiende en rumoerige hoofdstad van Frankrijk. Pater Aymar en zijn leerlingen gingen door met het pastoraat van de eerste communie aan de minder bedeelden en deden in hun kleine kapel aan aanbidding van het heilige sacrament, waarvoor zij priesters en leken uitnodigen. Pater de Cuers was vooral betrokken bij het bevorderen van de nachtelijke aanbidding, iets wat hij elders al eerder had gedaan in samenwerking met Pater Cohen, een vermaard pianist en Joodse bekeerling. Geroerd door deze kleine apostolische stappen van zijn gemeenschap, besloot Pater Aymar stoutmoedig dat het tijd werd om in Rome een formele erkenning aan te vragen. Zolang hij alleen de goedkeuring had van de aartsbisschop van Parijs, kon zijn groepje zich niet makkelijk uitbreiden naar andere bisdommen. De Cuers keek al naar Marseille als locatie voor een eventuele tweede communiteit. Ook Brussel drong aan op een stichting. In november 1858 had Aymar al een petitie opgesteld om aan de Heilige Vader voor te leggen met het verzoek om officiële goedkeuring. Hiervoor had hij eerst de steun nodig van verscheidene bisschoppen. Zijn verzoek werd met enthousiasme begroet. Hij kon rekenen op de steun van de bisschop van Grenoble, zijn thuisdiocees. De aartsbisschop van Lyon, waar hij vele jaren had gewerkt en waar hij respect genoot. Van monseigneur Wicard van Laval, een oude vriend. Van monseigneur de Mazenod, die hoopte de gemeenschap van het Heilige Sacrament in zijn eigen bisdom te kunnen vestigen. En natuurlijk van de aartsbisschop van Parijs, die verklaarde dat de priesters en broeders van het cenakel de zegen van de kerk verdienden vanwege hun diepe toewijding aan de Eucharistie en hun bewezen apostolische ijver. Gewapend met deze gloedvolle getuigenissen vertrok Pater Aymar naar Rome, waar hij op 8 december aankwam. Hij logeerde in het Franse seminarie. Aan Marguerite Guillot schreef hij: "Hier ben ik in Rome. Ik ben zonder ongelukken en zonder veel pijn aangekomen. Ik ben zelfs niet zeeziek geweest. Ik heb de mis opgedragen bij het graf van de heilige Catharina van Siena in de Dominicaanse kerk Santa Maria Sopra Minerva." Na de Eucharistieviering ging hij direct naar de Sint-Pieter en ging op zijn knieën de basiliek binnen. Hij deelde zijn indrukken in een brief. "Als je de Sint-Pieter binnengaat, word je overweldigd door geloof en toewijding, waardoor je wordt opgetild naar Jezus Christus. Woorden hebben niet de kracht uit te drukken wat je in je hart ervaart. Je bent zo trots katholiek te zijn. Ik vond het geweldig om bij het graf van Petrus te bidden en de mis op te dragen in de crypte die al eeuwenlang door de christenen wordt vereerd." Op 20 december werd Pater Aymar naar Paus Pius IX gebracht. Na hun ontmoeting schreef hij aan een vriend: "Ik heb de Heilige Vader gezien. Hij zegende ons en verleende ons kostbare aflaten. Hij was heel vriendelijk. Hij beloofde mijn verzoekschrift te bekijken en zal ons over 2 weken een antwoord geven. Dus nu moeten we bidden." In de 2 weken die volgden, verdubbelde pater Aymar zijn gebeden. Hij bad vaak in de Sint-Pieter. Over een voorval tijdens een van deze bezoeken vertelde hij eens. Op een dag, het was 5 januari, ging ik naar de Sint-Pieter om te bidden. Het was avond en er waren veel bezoekers. Ik knielde bij een van de pilaren en ging zo op in mijn gebed dat al het lawaai en alle afleiding om mij heen verdwenen. Ik moet vrij lang in deze toestand hebben verkeerd. Toen ik mij weer bewust werd van mijn omgeving, was alles stil. De bezoekers waren vertrokken. Ik draaide mij om weg te gaan, en zag de Heilige Vader, geknield op zijn bedstoel, op korte afstand achter mij. Hij stond op het punt te vertrekken. Hij was binnengekomen met zijn gevolg van de Zwitserse garde. Ik werd snel weggeleid door een van de gardisten, die zich schijnbaar ergerde aan het staren van een priester naar de paus. De volgende dag ontving hij de door de paus ondertekende brieven van lof, een document dat de eerste stap markeert naar de volledige goedkeuring van een religieuze congregatie. Die goedkeuring kan pas worden aangevraagd als een congregatie tenminste 3 religieuze gemeenschappen heeft opgericht. Pater Aymar ging meteen terug naar Parijs. Na een retraite van 1 week legde ieder lid van de nieuwe gemeenschap van het Heilige Sacrament zijn geloften af. Op die dag, woensdag 2 maart 1859, kwamen allen bijeen in de kapel. Na het zingen van het Veni Creator, om de zegen van de Heilige Geest af te roepen, sprak pater Aymar hen toe en plaatste de monstrans met het Heilige Sacrament op het altaar. Vervolgens knielde hij aan het altaar en sprak als eerste aan God zijn geloften uit als religieus van het Heilige Sacrament. De anderen deden daarna op hun beurt hetzelfde. Zo werd het cenakel in de Rue du Faubourg Saint-Jacques het moederhuis van de congregatie van het Heilige Sacrament. De volgende dag vertrok pater de Cuers naar Marseille om een pand te zoeken voor de vestiging van een tweede communiteit. Beste luisteraars, wij zullen hier voor vandaag het voorlezen beëindigen uit het boek Morgen zal het te laat zijn, over het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending in de Maria Maand belichten we een aantal projecten ten voordele van kloosterzusters en geven we ook informatie over bouwhulp. In zijn column in onze nieuwsbrief Echo der Liefde bereidt pater Anton Lesser, de kerkelijk assistent van Kerk in Nood Internationaal, ons voor op het hoogfeest van Pinksteren. Laat ons eerst even naar hem luisteren.
2: Goede vrienden, het boek Nehemia is een juweeltje onder de geschriften van het Oude Testament en bijzonder actueel voor ons de dag van vandaag. In de moeilijke tijden van de opbouw na de vernietiging van Jeruzalem en de Babylonische gevangenschap roept Nehemia tot de mensen: de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Laten we daarom in deze paastijd hart en geest toewijden en ons innig in de Heer verheugen. Zo bereiden we ons in de Maria maand mei voor op Pinksteren en op de komst van de Heilige Geest. Hij zorgt voor verlossing en heil. Hij neemt ons op in de goedheid, schoonheid en heiligheid van God. Jezus zegt over hem: de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, zal jullie alles duidelijk maken. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. De Heilige Geest is de zich wegschenkende en meedelende God. Hij wil zijn intrek nemen in ons, ons hele zijn, ons denken, spreken en doen bezielen en goddelijk maken. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Dan, en enkel en alleen dan, worden de beloften van Jezus werkelijkheid. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij.

0: altijd verblijdend en verheffend. Als hij bijvoorbeeld de waarderende aandacht bewerkstelligt die een sfeer van welwillendheid en van liefde laat ontstaan. Als hij vertrouwen en langmoedigheid bevordert die ruimte scheppen om rustig te groeien en te rijpen. Als hij creativiteit stimuleert en ertoe aanzet om te handelen. Als hij met de mensen nieuwe, heilzame en vruchtbare zaken verwezenlijkt. Als hij ons verheft en machtigt, mooi en aangenaam maakt. Als hij ons creatief en opmerkzaam, sterk en duidelijk, efficiënt en vruchtbaar laat worden. Altijd opnieuw mag ik, mogen wij bij Kerk in Nood in onze ontmoetingen de werking van deze goddelijke zielenbruidegom ervaren en ervan proeven. Soms gebeurt dit in hartverwarmende ontmoetingen met mensen. Soms in de schoonheid en perfecte aansluiting van projecten en initiatieven. Zich openstellen voor de Heilige Geest, zijn gaven en werkwijze. Van zijn vruchten proeven is voor ons een levenselixier dat altijd tot de vreugde in de Heer leidt, die onze kracht is. En in deze zin wens ik allen van harte een genadevol Pinksterfeest. Getekend Pater Anton Lesser, kerkelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal.
1: Na het woordje van Pater Anton Lesser luisteren we naar Geest van Hierboven, een lied dat velen meteen aan Pinksteren doet denken. Het is een gebed om de Heilige Geest, om licht, om kracht en om nieuw begin. In deze bijzondere opname geeft Stef Bos het lied een eigentijdse klank, samen met een jongerenkoor. Jong geloof dat mee ademt, meedraagt en mee antwoordt. Laten we nu luisteren en ons hart even openzetten voor de Geest die leven wekt, troost geeft en ons de weg naar Christus wijst.

0: Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe wordt overal in Latijns-Amerika innig vereerd. Vaak is het de liefde voor haar die de mensen ervan weerhoudt over te stappen naar de alomtegenwoordige sekten. In Tierra Nueva Dos in Guatemala ontstaat er nu een kerk die aan haar gewijd zal zijn. Het aantal katholieken neemt toe in deze plek, die wordt gekenmerkt door werkloosheid, geweld en criminaliteit. Op zondag bezoeken bijna 600 mensen de heilige missen en vele anderen willen zich laten dopen. Tot op heden konden ze echter alleen maar in een veel te kleine en bouwvallige hal bijeenkomen. De gelovigen hebben tombolas georganiseerd en voedsel verkocht om geld in te zamelen voor de nieuwe kerk. Daarnaast werden ook een aantal bouwmaterialen zoals ijzer en cement geschonken. De parochie is al begonnen met de bouw, maar zonder steun zal ze er niet in slagen. Daarom heeft pastoor Freddy Justo Lucena ons om hulp verzocht. Hij schrijft:
1: wij hopen dat we binnenkort over een geschikte kerk voor de liturgische vieringen zullen beschikken, zodat de mensen zich goed voelen in een waardig huis van de Heer en wij ons evangelisatiewerk kunnen voortzetten.
0: Ondertussen bidden de gelovigen tot de Moeder Gods van Guadeloupe om hulp. Zou u de Heilige Maagd willen helpen om hun wens te vervullen? Wij hebben 80.000 euro beloofd om ervoor te zorgen dat er in Tierra Nueva Dos binnenkort een echt huis voor God beschikbaar is. En elke euro telt.
2: Dit is Kerk in Nood.
0: De congregatie van de missionarissen van de onbevlekte maagd Maria en de heilige Catharina van Siena werd in 1914 in Colombia opgericht. Laura Montoya, die in 2013 heilig werd verklaard, voelde als jonge lerares de roeping om in het Colombiaanse oerwoud voor mensen uit inheemse stammen te zorgen en de kinderen les te geven. Samen met 5 vrouwen, waaronder haar eigen moeder, wijdde ze zich aan deze veeleisende taak. In de samenleving stuitte ze hiermee aanvankelijk op grote weerstand en werden er haar vele obstakels in de weg gelegd. Maar al snel sloten zich meer vrouwen bij haar aan die niet terugdeinsden voor het zware leven in het oerwoud, de gevaarlijke tochten per kano en het zware klimaat. Tegenwoordig telt de congregatie ongeveer 550 religieuzen die zich in meer dan 20 landen inzetten voor de waardigheid van kansarmen en gemarginaliseerden. Ze zetten zich in het bijzonder in voor inheemse en van Afrikaanse afkomst zijnde bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika en voor de mensen in afgelegen plattelandsgebieden die ze bijstaan in hun nood.
1: In 2020 kwamen de Lauritas, zoals de zusters naar hun stichter ook wel worden genoemd, naar het bisdom Quiché in Guatemala. Het gaat om een arme landelijke regio die voornamelijk door inheemse volkeren wordt bewoond. De mensen proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat hun gezinnen te onderhouden door middel van kleinschalige landbouw en het vervaardigen van traditioneel weefwerk. Sommigen ontvangen geld van familieleden die op zoek naar betere levensomstandigheden al naar de VS of naar Spanje zijn geëmigreerd. Het gebied werd bijzonder zwaar getroffen door de burgeroorlog die tussen 1960 en 1996 in het Midden-Amerikaanse land woedde en die geldt als het meest brute gewapende conflict van Latijns-Amerika. En tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen daarvan voelbaar.
0: De voormalige bisschop van Quiché had de Lauritas in het bisdom uitgenodigd omdat hij zich zorgen maakte om de jongeren. Het zelfmoordcijfer was namelijk schrikbarend hoog en veel jonge mensen zagen geen zin in hun leven. Tegenwoordig zijn er 3 religieuzen en een jonge aspirante actief in Nepal. Ze zetten zich vooral in voor de jeugdpastoraal en proberen de jongeren hoop te geven op basis van de blijde boodschap van Christus. Daarnaast zorgen ze voor inheemse vrouwen die vaak te lijden hebben onder huiselijk geweld, maar tegelijkertijd het geloof en de cultuur doorgeven in hun gezinnen. Het is een wens van de Lauritas om kansarme mensen te helpen hun waardigheid te herkennen.
1: De zusters verrichten hun waardevolle werk voor Gods loon, maar ook zij moeten in hun levensonderhoud voorzien en voedsel, medicijnen, elektriciteit, water, benzine en andere noodzakelijke zaken betalen. En daarom hebben ze ons om een bijdrage in hun kosten van levensonderhoud gevraagd. We hebben €2.160 toegezegd. Wilt u ertoe bijdragen dat de zusters wat minder zorgen hebben?
0: Na deze twee projecten uit Guatemala blijven we in gebed verbonden met heel Latijns-Amerika, waar Maria onder de titel Onze Lieve Vrouw van Guadalupe diep in het hart van de mensen leeft. Met het oog op 2031, wanneer de kerk de 500ste verjaardag van haar verschijning herdenkt, bereiden gelovigen zich nu al voor om haar te danken en haar eer te brengen. Vanuit haar heiligdom en in verbondenheid met miljoenen pelgrims en luisteraars laten we daarom nu klinken de Hymno a la Virgen de Guadalupe. Een hymne die ons uitnodigt om ons hart toe te vertrouwen aan de Moeder van God.

0: De Maria-maand mei is tegelijkertijd ook de maand waarin Johannes Paulus II, die de moeder Gods bijzonder innig vereerde, werd geboren. In Batory in Albanië is aan deze heilige paus een parochie gewijd. De meeste van de circa 35.000 inwoners zijn van de noordelijke bergregio's van het land naar deze stad gekomen. De meisjes treden jong in het huwelijk en staan in voor het huishouden, terwijl veel jongens de school vroegtijdig verlaten, op straat rondhangen en alcohol drinken. Niet zelden zijn de ouders niet in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen, zodat de kinderen veel te vaak aan hun lot overgelaten worden.
1: De katholieke parochie is de enige plek waar jonge mensen hun tijd zinvol kunnen doorbrengen. In een gebouw naast de kerk kunnen kinderen en jongeren elkaar ontmoeten. Daarnaast vinden er diverse sociale en pastorale activiteiten plaats. Jammer genoeg kan de derde verdieping op dit ogenblik niet gebruikt worden, omdat ze in slechte staat is. Nochtans heeft men die ruimte dringend nodig. We zouden de renovatie en de uitbreiding met €40.000 willen ondersteunen. Het is de bedoeling dat er ook kamers voor gasten worden voorzien, zodat gelovigen uit andere plaatsen eveneens aan de retretes kunnen deelnemen.
0: Uw bijdrage is voor onze missie van doorslaggevend belang,
1: zegt aartsbisschop Arjan Dodai van Tirana Dures. Helpt u mee om licht naar Batory te brengen, zoals de heilige paus Johannes Paulus II zou gewenst hebben?
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: De Republiek Moldavië grenst in het westen aan Roemenië en in het oosten, noorden en zuiden aan Oekraïne. Dit kleine land, dat in 1991 na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie onafhankelijk werd, is een van de armste landen van Europa. Een aanzienlijk deel van de volwassen bevolking brengt steeds weer kortere of langere periodes in het buitenland door om daar geld te verdienen. Kinderen en ouderen blijven dan alleen achter. Helaas keren sommige moeders pas na jaren of helemaal niet meer terug, omdat ze slachtoffer geworden zijn van mensenhandelaars en zo in de gedwongen prostitutie terecht zijn gekomen. Volgens schattingen worden ongeveer 100.000 kinderen getroffen door de arbeidsmigratie van hun ouders, waardoor ze op zichzelf zijn aangewezen of worden opgevangen door hun grootouders die vaak zelf hulp nodig hebben. 22 katholieke zusters en een broeder uit 8 verschillende congregaties zetten zich in voor de armen en verlatenen, de zieken, de ouderen en de kinderen. Zij bieden troost en zorgen voor de opvoeding van de kinderen die op zichzelf zijn aangewezen. Daarnaast zijn zij in de parochies actief in de catechese en verrichten zij ook kosterdiensten, die nodig zijn om de heilige mis mooi en waardig te kunnen vieren en de kerken te onderhouden en te versieren. Bisschop Anton Kosa is zeer dankbaar voor de inzet van de religieuzen. De katholieke kerk in dit Zuidoost-Europese land is echter klein en is dringend aangewezen op hulp uit het buitenland. De economische situatie die door de oorlog in Oekraïne nog verder is verslechterd, heeft de opbrengst uit de collecte namelijk nog verder doen dalen. De slechts 20.000 katholieke gelovigen kunnen meestal slechts het penningske van de weduwe in de collecte doen. We hebben de 23 religieuzen voor dit jaar een toelage van in totaal €23.000 voor hun levensonderhoud beloofd, dus €1.000 per persoon. Zij verrichten hun dienst immers voor Gods loon, terwijl ook zij te lijden hebben onder de sterke prijsstijgingen. Wie wil hen helpen om troost en hoop te blijven brengen aan vele mensen?
0: Bij de collega's van Radio 2 vroeg Siska Schoeters ooit aan priester Carlo wat zijn favoriete liedje was. Priester Carlo moest er niet lang over nadenken. Un uomo venuto da lontano. Een man die van ver is gekomen, van Amadeo Minghi. Amadeo Minghi is bij ons misschien wel minder bekend, maar in Italië is hij heel populair, verklaarde priester Carlo zijn keuze aan Kerknet. Dit lied over paus Johannes Paulus II leerde ik kennen toen ik in Rome studeerde, zo zegt hij. Het was in Italië een echte hit. De titel verwijst naar een zin uit de eerste toespraak die Johannes Paulus II gaf nadat hij was verkozen. De kardinalen hebben een nieuwe bisschop van Rome gekozen. Ze hebben hem geroepen uit een ver land. Karol Wojtyła was de eerste niet-Italiaanse paus in 450 jaar, maar toch hebben de Italianen hem in hun hart gesloten. En dit lied en de populariteit ervan is een heel mooi bewijs.

0: In Oekraïne behoren 54 zusters tot de congregatie van de Heilige Familie. Ze hebben 9 huizen en vervullen verschillende taken. Ze runnen een weeshuis, een retraitehuis en een centrum waar psychologische en spirituele hulp en begeleiding worden aangeboden. Ze zijn actief als catechisten en kosteressen in parochies. Sommigen werken in ziekenhuizen of zorgen voor kinderen met een beperking. 3 zusters geven les aan de Katholieke Universiteit in Lviv. Sinds het uitbreken van de oorlog hebben de zusters bovendien hun huizen opengesteld voor talrijke binnenlandse vluchtelingen. Vooral de sterk gestegen kosten van levensonderhoud vormen een grote uitdaging voor de zusters. Voedsel, energie en brandstof zijn veel duurder geworden. Sommige prijzen zijn verdrievoudigd. Tegelijk kunnen de parochies de zusters nauwelijks nog ondersteunen. En daarom zijn de religieuzen aangewezen op uw hulp. Kunnen de zusters blijven rekenen op uw steun? Zuster Efrosinia Goida, de algemeen overste, schrijft ons.
1: Wij danken God voor u, want uw onwankelbare vrijgevigheid is voor ons door de jaren heen een ware zegen geweest. Dankzij uw voortdurende steun kunnen wij onze missie met toewijding voortzetten, zodat onze zusters hun roeping kunnen naleven. Wij vragen u ons te blijven steunen met uw gulle giften, zodat wij ook in de toekomst onze dienst kunnen voortzetten. Wij blijven in trouw gebed verbonden met u en alle weldoeners. God zegene u.
0: We hebben €54.000 toegezegd, zodat de 54 zusters hun roeping kunnen vervullen en de lijdende mensen in Oekraïne terzijde kunnen staan. Met uw hulp draagt u ertoe bij dat de moedige religieuzen een licht in de duisternis kunnen zijn voor de anderen.
1: Bij Kerk in Nood krijgen wij reacties van weldoeners van over de hele wereld. Woorden die raken, die bemoedigen en die ons eraan herinneren waarom dit werk zo noodzakelijk is.
0: Een weldoenster uit Duitsland schrijft hoe onze verhalen haar soms tot tranen toe bewegen. Ze bidt dagelijks tot de heilige Jozef, dat hij ons mag helpen en nieuwe weldoeners mag sturen. Een ander, die nu in Australië woont, maar afkomstig is uit een land waar christenen vervolgd worden, laat ons weten hoe sterk hij meevoelt met alle die lijden omwille van hun geloof.
1: Mogen God uw werk zegenen.
0: Zo schrijft hij.
1: Ook jonge mensen laten hun hart spreken. Een 17-jarige weldoener uit de Verenigde Staten stuurde ons zijn gift met een bijzondere boodschap. Hij kiest ervoor zijn geld te delen, liever dan het uit te geven aan zinloze spelletjes.
0: Besteed het goed,
1: schrijft hij eenvoudig.
0: Uit Zwitserland ontvingen we een verjaardagsgift, toevertrouwd aan Kerk in Nood, met de wens om de Rooms-Katholieke Kerk in Oekraïne te steunen. Een weldoenster uit Slowakije verwoordt het misschien wel het krachtigst.
1: U bent de verlengde arm van Gods barmhartige liefde voor mensen die vervolgd worden, die leven in oorlog, armoede en ellende.
0: Beste luisteraars, deze stemmen zijn een stille oproep aan ons allemaal. Ook u kunt die verlengde arm zijn. Met een gift helpt u vervolgde en lijdende christenen wereldwijd en geeft u hoop waar de nood het grootst is. Ook u kunt vandaag nog de projecten van Kerk in Nood steunen via de website www.kerkinnood.be. Dank u wel voor uw gebed, uw solidariteit en uw vrijgevigheid.
1: Voor onze projecten richten we ons vaak tot Maria, om ons bij de Heer voor te spreken in gebed. Dat is iets wat velen doen in de maand mei. Danny de Smet maakte daarover een mooi Maria-lied, dat we u graag laten horen.

0: De hosties die tijdens de heilige mis worden omgevormd tot het lichaam van Christus, worden meestal gebakken door contemplatieve religieuzen in stilte en gebed. Deze activiteit past niet alleen perfect bij het kloosterleven, maar levert ook een belangrijke dienst aan de plaatselijke kerk. Want de parochies hebben hosties nodig om de Eucharistie te kunnen vieren, die de bron en het centrum van het kerkelijk leven is. Het bakken en uitsteken van de hosties is daarbij een werk dat veel zorgvuldigheid vereist, want de dunne hosties breken gemakkelijk en moeten precies de juiste consistentie hebben. Technische apparaten helpen daarbij, want anders is het werk erg moeizaam en verloopt het slechts langzaam, zodat de zusters de vraag maar moeilijk kunnen bijhouden.
1: Ook de Clarisse in het aartsbisdom Lilongwe in Malawi in Zuidoost-Afrika willen door het bakken van hosties niet alleen een bijdrage leveren aan hun inkomen, maar ook de plaatselijke kerk helpen. Want het aantal katholieken en daarmee ook de behoefte aan hosties neemt toe. De zusters vragen ons daarom om hulp bij de aanschaf van de benodigde apparatuur. Zuster Maria Chiari Ngambi legt uit.
0: Onze levenswijze is uitsluitend contemplatief. Wij leiden een leven van gebed voor de kerk en voor de hele wereld. Contemplatie en werk vormen de kern van het evangelie. Zo verdienen wij ons levensonderhoud met de arbeid van onze handen en vertrouwen wij op de goddelijke voorzienigheid.
1: Zij vervaardigen onder andere liturgische gewaden, maar de behoefte daaraan is natuurlijk kleiner dan aan hosties, die elke dag in grote aantallen worden verbruikt.
0: Het weinige dat de zusters hebben, delen ze met de armen die aan de poort van hun klooster kloppen. Malawi is sowieso een van de

0: armste landen ter wereld en de prijzen stijgen voortdurend. Aartsbisschop George Desmond Tambala steunt het verzoek van de religieuzen en schrijft ons:
1: dit project is dringend noodzakelijk voor het levensonderhoud van de zusters. Het zal ons aartsbisdom echter ook helpen om over voldoende hosties te beschikken voor de viering van de Eucharistie. Ik hoop en ik bid dat u zult helpen.
0: We hebben €28.500 toegezegd voor de inrichting van de hostiebakkerij. Wilt u de zusters, die voor de hele wereld bidden, helpen om met hun eigen werk duurzaam in uw levensonderhoud te voorzien? São Tomé en Príncipe is dan weer het op één na kleinste land van Afrika. Deze eilandstaat bestaat uit twee hoofdeilanden en ligt voor de westkust van het Afrikaanse continent. Grote delen van de bevolking van dit door crisis geteisterde land, waarvan de economie vooral afhankelijk is van toerisme en landbouw, leven in armoede. Omdat bijna alle goederen geïmporteerd moeten worden, zijn de prijzen erg hoog. 70% van de ongeveer 220.000 inwoners is jonger dan 30 jaar. Het is een uitdaging om hun perspectief te bieden. Het is moeilijk om hen toegang te geven tot goed onderwijs en adequate medische zorg, en om voldoende banen en woonruimte beschikbaar te stellen. De katholieke kerk probeert de mensen hoop te geven. Omdat het land klein is, is er slechts één bisdom. De meerderheid van de bevolking is katholiek, maar sekten en pinksterkerken breiden zich steeds verder uit. Bisschop Manuel Antonio Mendes dos Santos, die inmiddels met pensioen is, legde ons eens uit:
1: dat is niet verwonderlijk, gezien de magisch-animistische cultuur die kenmerkend is voor de bevolking. Vooral jongeren laten zich gemakkelijk meeslepen door de Adventisten, een op de Bijbel gebaseerde gemeenschap, terwijl anderen zich aangetrokken voelen tot religies die boze geesten verdrijven en geluk en succes in het leven beloven.
0: Tijdens zijn ambtsperiode nodigde hij religieuzen uit om naar het land te komen om de evangelisatie te versterken. Zo wist hij onder andere de jonge Braziliaanse congregatie van de Missionarias da Consolação Misericordiosa, de missionarissen van de barmhartige troost, aan te trekken. Deze gemeenschap is aanwezig in de parochie van de Heilige Drie-eenheid die gevestigd is in de stad Trindade. Deze parochie strekt zich uit over een uitgestrekt gebied met verschillende plattelandsgemeenschappen, verspreid over de voormalige cacao- en koffieplantages. De zusters zijn gekomen om mee te werken in de verschillende gebieden van het apostolaat, vooral in de catechese, het jeugdwerk en de begeleiding van gezinnen. Aangezien zij ook beschikken over kennis op het gebied van sociale communicatiemiddelen, zullen ze ook actief zijn bij de diocesane radiozender Radio Jubilar en op het internet. De bisschop schreef ons vol hoop:
1: ik geloof dat zij een zeer belangrijk middel zullen zijn voor de nieuwe evangelisatie van dit volk, dat aan onze pastorale zorg is toevertrouwd.
0: Omdat de zusters echter ook een onderkomen nodig hadden, werd hun een huis aangeboden waar oorspronkelijk paters woonden. Dit huis moet echter dringend worden gerenoveerd. Daarvoor ontbraken echter de middelen. Dankzij uw vrijgevigheid kwam er €18.000 bijeen, zodat de belangrijkste werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Hartelijk dank aan iedereen die heeft geholpen.
1: Na deze getuigenissen uit Afrika keren we ons in gebed naar de Heer zelf, aanwezig in het allerheiligste sacrament. In alle noden en zorgen blijft Hij onze kracht en onze hoop. Laten we nu in stilte en aanbidding even luisteren naar het eeuwenoude eucharistische gezang Tantum Ergo Sacramentum.

0: Armoede en geweld maken het leven voor grote delen van de bevolking in Ecuador zwaar. De sociale ongelijkheid neemt toe. Veel gezinnen zijn uit elkaar gevallen. Wie kan, verlaat het Zuid-Amerikaanse land om elders een toekomstperspectief te vinden. Veel gezinnen hebben hulp nodig. De kerk is voor hen het belangrijkste aanspreekpunt. Vooral religieuzen zijn goede engelen voor veel mensen in nood. In het bisdom San Jacinto zijn 29 religieuzen uit 6 verschillende congregaties actief. Ze begeleiden gezinnen die in moeilijkheden verkeren, staan rouwenden bij, bereiden gelovigen voor op het ontvangen van de sacramenten, zoals het doopsel, de eerste communie, het vormsel en het huwelijk. Ze bieden kinderen en jongeren die te lijden hebben onder geweld een toevluchtsoord, runnen gaarkeukens en helpen de armen met voedsel, medicijnen en andere hulpgoederen. Bisschop Gustavo Adolfo Rosales Escobar kan de inzet van de zusters niet hoog genoeg waarderen.
1: Hun getuigenis, hun catechese, hun huisbezoeken, hun zorg voor zieken en hun dienst in de liturgie zijn van cruciaal belang voor het behoud van het geloof,
0: zegt hij. Vooral op plaatsen waar geen vaste priester is, laten de zusters zien dat de kerk aanwezig is. Helaas zijn er te weinig priesters. De meesten begeleiden 2 of 3 parochies. Op ongeveer 14.000 gelovigen komt slechts 1 priester. Onder de religieuzen van het bisdom bevinden zich ook 2 contemplatieve gemeenschappen. Hun kloosters zijn in zekere zin gebedsoases. Hier komen de gelovigen graag naartoe om rust en stilte te vinden voor het gebed en geestelijke begeleiding. Sommigen brengen er ook graag bezinningsdagen door om zich terug te trekken uit het dagelijks leven en God te zoeken. De algemene economische crisis en de stijgende kosten van levensonderhoud treffen de religieuzen echter hard. Zonder hulp kunnen zij hun missie niet uitvoeren. Daarom hebben wij hen beloofd hen dit jaar met in totaal €9.150 te ondersteunen, zodat zij hun waardevolle dienst kunnen voortzetten.
1: Venezuela maakt al enkele jaren een ongekende crisis door. Ongeveer 80% van de inwoners leeft in armoede. Wie geen familieleden heeft die naar het buitenland zijn geëmigreerd en af en toe geld naar huis kunnen sturen, kan vaak niet eens zijn honger stillen. In het bisdom Carora brengen zusters van het missiewerk van Jezus en Maria hulp en hoop aan de armen. Zo geven ze 40 meisjes die geen ouders meer hebben of in de steek zijn gelaten een nieuwe thuis. Velen hebben in hun gezin te maken gehad met geweld. Daarnaast runnen ze een kleuterschool waar 80 kinderen niet alleen worden gestimuleerd en opgevoed op basis van christelijke waarden, maar ook van maaltijden worden voorzien. Na het weekend zijn velen helemaal verdoofd van de honger, zo vertellen de zusters. Hun gezinnen kunnen zich namelijk niet eens het hoogst nodige veroorloven. Bij de zusters kunnen de kinderen tijdens de week goed eten krijgen.
0: De zusters zorgen bovendien voor zieke en oude mensen, daklozen en behoeftige gezinnen. Bisschop Carlos Enrique Curiel Herrera is dankbaar voor hun waardevolle dienst.
1: De zusters zijn hier al meer dan 50 jaar, doen goed zonder daar iets voor terug te vragen en zorgen voor de behoeftigen. Om de mensen ook materieel te kunnen helpen met voedsel, kleding en medicijnen, moeten de zusters 460 kilometer afleggen naar de Colombiaanse grens, waar ze deze goederen kunnen aanschaffen. Vanwege de economische situatie is het niet mogelijk om ter plaatse voldoende voorraden in te slaan. Ze rijden bovendien naar de meest afgelegen dorpen om ook daar de troost en liefde van Christus te brengen en moeten ook vaak zieken vervoeren. Maar hun oude, versleten auto bezorgde hen steeds meer problemen. Daarom hebben ze een oproep om hulp aan ons gericht en onze weldoeners hebben €30.500 geschonken, zodat de zusters een robuust terreinvoertuig konden aanschaffen. Zuster Yamili schrijft:
0: van harte willen we u bedanken voor de genereuze en snelle steun. Mogen God iedereen blijven zegenen die deze prachtige werken van barmhartigheid mogelijk maakt. Ons charisma luidt: het actieve leven van Jezus op aarde navolgen door werken van barmhartigheid. En dankzij uw hulp kunnen wij de woorden van de Heer met leven vervullen. Dank u dat u het missiewerk van Jezus en Maria ondersteunt en de evangelisatie bevordert, zodat het Rijk van God zich in de wereld verspreidt. Mogen de Heer en de Heilige Maagd alle weldoeners van Kerkinoot overvloedig zegenen. Mogen uw hulp zich vermenigvuldigen, zodat wij allen samen het lijden van de mensen in Venezuela tenminste gedeelte kunnen verlichten.
1: Het volgende lied heet Junto a ti Maria, gezongen door Atenas, een Argentijnse katholieke zangeres die wereldwijd bekend is om haar eigen tijdse lofprijzing en haar diepe devotie tot de Maagd Maria. Met haar muziek raakte ze vele harten en nodigt ze ons uit om dichter bij God te leven.

0: 34 zusters uit 13 verschillende gemeenschappen zorgen in het bisdom Holguin voor oude en zieke mensen, begeleiden gezinnen, troosten eenzame en rouwende mensen en brengen iedereen de blijde boodschap. Bisschop Emilio Aranguen Echeverria is dankbaar voor de waardevolle en onmisbare dienst van deze religieuzen. Hij noemt hen een teken van hoop en vertelt dat de zusters door alle burgers worden gewaardeerd. Hoop is inderdaad wat de mensen in Cuba het hardst nodig hebben. Velen zijn namelijk wanhopig en zien geen toekomst. Midden in een zware economische crisis weten velen niet meer hoe het verder moet. Er is een tekort aan alles en het dagelijks leven is één grote strijd om te overleven. Bovendien weten veel mensen nauwelijks nog iets van het evangelie.
1: De liefdevolle zorg van de zusters is dus hard nodig. Maar ook zij worden zwaar getroffen door de crisis, waardoor ze moeite hebben om de kosten voor energie, brandstof, voedsel, medische zorg en andere levensnoodzakelijke zaken te dekken. Dankzij uw hulp is er 16.000 euro ingezameld, waardoor de religieuzen ook dit jaar weer een teken van hoop konden zijn. Het is een waardevolle bijdrage aan hun levensonderhoud. Namens alle religieuzen schrijven de zusters van de congregatie Maria en Martha ons het volgende.
0: Wij zijn u buitengewoon dankbaar voor uw steun. Vooral omdat u ons niet alleen materieel, maar ook spiritueel helpt. Afstand en tijd spelen geen rol, want het is de liefde die onze zielen verbindt. Wij beloven u het goede dat u voor ons doet terug te geven door middel van onze gebeden. Wij bevelen u aan de beschermende mantel van Maria aan. Voel u nu en voor altijd als deel van onze geestelijke familie. Er zijn geen woorden om onze dankbaarheid uit te drukken. Mogen de Heer u altijd zegenen en uw rijke genade schenken.
2: Dit is het programma Kerk in Nood.
1: Het Karmelitesse klooster van Chachapoyas, de hoofdstad van de regio Amazonas in het noordwesten van Peru, werd in 2015 gesticht. Het is gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef. De verering van het kindje Jezus van Praag is bijzonder typerend voor de Karmelietenorde en wordt tot op de dag van vandaag door Karmelitessen en Karmelieten in ere gehouden. Het liefelijk beeldje van het als koning geklede Jezuskind dateert uit de 16e eeuw en wordt beschouwd als een geschenk van de heilige Teresa van Avila aan de adellijke familie Manrique de Lara. Toen een dochter van deze familie in 1556 met een boheemse edelman trouwde, ontving zij het beeldje als huwelijksgeschenk en nam het mee naar Praag. Haar dochter schonk het lieflijke beeldje in 1628 aan het klooster van de ongeschoeide Karmelieten in Praag. Er wordt overgeleverd dat ze zei:
0: ik schenk jullie het kostbaarste dat ik heb. Koester het en het zal jullie goed gaan.
1: Het Jezuskind bleek inderdaad al snel wonderen te verrichten. En tot op de dag van vandaag getuigen talrijke gelovigen uit de hele wereld dat zij hulp hebben ervaren bij hun verzoeken en noden, waaronder vooral opvallende genezingen, onverwachte kinderzegeningen, bescherming en gevaar en hulp bij schijnbaar uitzichtloze persoonlijke, financiële en juridische zaken. In elk Karmelietenklooster staat een replica van dit genadebeeld. Ook de verering van de heilige Jozef is kenmerkend voor de Karmelietenorde. De heilige Teresa van Avila vertrouwde elk van de door haar gestichte kloosters toe aan de bijzondere voorspraak van deze grote heilige. En ze schreef over hem:
0: ik kan me niet herinneren dat ik hem tot nu toe ooit om iets heb gevraagd dat hij mij niet heeft geschonken.
1: Ze raadde alle gelovigen aan om zich in alle nood tot de heilige Jozef te wenden, omdat ze zelf had ervaren
0: hoeveel genade hij bij God verkrijgt.
1: Het klooster gewijd aan het kindje Jezus van Praag en de heilige Jozef ligt aan de rand van Chachapoyas, in een bescheiden wijk. Veel mensen uit de buurt komen graag naar het klooster om daar de heilige mis bij te wonen. En ze vragen de zusters om hun gebed.
0: Momenteel zijn er 9 zusters met eeuwige geloften en 3 aspiranten. Nog eens 10 jonge vrouwen voelen zich eveneens geroepen en willen tot het klooster toetreden. Wat een reden tot grote vreugde is, vormt tegelijkertijd een uitdaging. Want tot nu toe biedt het gebouw niet genoeg ruimte voor de jonge vrouwen. En ook de wasserij, de hostiebakkerij en andere bijgebouwen zijn tot nu toe provisorisch ondergebracht. Soms staan de apparaten zelfs in de gangen. Daarom moet er een extra gebouw van 2 verdiepingen worden gebouwd. Op de begane grond komt het noviciaat, waar de jonge vrouwen in stilte en gebed hun roeping kunnen onderzoeken en God kunnen zoeken. Op de eerste verdieping komen de bijkeukens. De zusters hebben ons om hulp gevraagd. Er is nog 20.000 euro nodig voor de uitbreiding. Wilt u hen helpen dit project te realiseren, zodat de jonge vrouwen die hun leven aan God willen wijden eindelijk kunnen worden opgenomen?
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we eindigen deze uitzending met Te Amo van de Peruaanse band De Zusters van Sierbas. Te Amo drukt het gevoel uit van iemand die God ontmoet en die hem ook ontmoet via mensen die lijden. Met Kerk in Nood mogen we vandaag die weg mee helpen openen voor mensen in nood. We horen en zien u graag terug de volgende maand in onze uitzending Kerk in Nood.

als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan, als ik het weer probeer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze vrijdag in de zevende week na Pasen. De openingspsalm die kan u vinden op bladzijde 662. Gevolgd door de hymne die u vindt op bladzijde 755. En de psalmen die kan u terugvinden op bladzijde 1070. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Verheven vorst der eeuwigheid, gij die uw kinderen bevrijdt, de zege is aan u, o Heer, de dood ligt aan uw voeten neer. Gij stijgt omhoog in het heelal, waar u de Vader noden zal, te zitten aan zijn rechterhand, te heersen over zee en land. Al wat er in de hemel leeft, wat op de aarde woning heeft, de diepte der verborgenheid, het buigt zich voor uw majesteit. Een beving gaat door tengelen, Heer, het lot der mensen neemt een keer. Het is vlees dat zondigt, vlees dat boet. God is met ons, hij heerst voorgoed. Gij Christus heerst in heerlijkheid, die eeuwig onze vreugde zijt. De wereld leidt in wijze raad en al haar vreugd te boven gaat. Wij roepen uw genade aan, vergeef ons, wees met ons begaan. Laat onze harten zijn verblijd, o Heer, om uw barmhartigheid. Opdat wanneer gij komt in het licht, op wolken zetelt ten gericht, gij ons van alle schuld ontslaat, herstelt in koninklijke staat. U, Jezus, zij de heerlijkheid, die stralend opgevaren zijt, met Vader en met Geest tezaam, zij eeuwig lof uw grote naam. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. Alleluia. Mijn God, kom mij haastig redden. Het water stijgt tot mijn hals. Diep zink ik weg in de modder. Mijn voet vindt geen vaste grond. Ik ga in de golven onder. De stroom sleurt mij weerloos mee. Doodmoe ben ik van het roepen. Rauw en schor is mijn keel. Mijn ogen zijn moe van het turen, terwijl ik uitzie naar God. Zo talrijk als haar op mijn hoofd zijn zij die mij zonder grond haten. Zij die mij kwellen zijn machtig. Zij eisen onrecht van mij. Zou ik terug moeten geven wat ik nooit heb geroofd? Mijn God, gij kent mijn onwijze daden. Mijn zonden zijn niet verborgen voor u. Stel niet door wat mij overkomt hen teleur, die hopen op u, Heer der hemelse machten. Mijn lot mogen hen niet beschaamd doen staan, die u, God van Israël, zoeken. Om u heb ik iedere smaad verdragen, als steeg mij het schaamrood naar het gelaat. Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten, mijn eigen broers kennen mij niet meer. De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd. Op mij kwam de hoon neer van hen die u honen. Ik heb mijn ziel gekastijd met vasten. Ze hebben er mij om bespot. Een boetegewaad deed ik aan als kleding. Zij lachten er mij om uit. Er wordt over mij gepraat in de poorten. De wijndrinkers zingen een spotlied op mij. Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot u. Nu is het de tijd van genade. Verhoor mij, omdat gij barmhartig zijt, en trouw in het hulp verlenen. Red mij uit de modder waarin ik verzink. Bevrijd mij van hen die mij haten. Geef dat ik niet in de diepte verdrink, niet meegevoerd wordt door de stroom. Zorg dat de afgrond mij niet verslindt, de mond van de put niet boven mij dichtslaat. Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen. Sta mij met heel uw barmhartigheid bij. Verberg uw gelaat toch niet voor uw dienaar. Ik voel mij rampzalig, verhoor mij met spoed. Kom nader, mijn God, en verlos mij. Mijn vijanden sluiten mij in. Gij kent mijn beschaming, mijn schande. Gij ziet wat mijn kwellers doen. De smaad heeft mijn hart gebroken. Ondraaglijk is het geschimp. Ik wachtte vergeefs op deernis, op troost, maar ik vond ze niet. Zij deden vergif in mijn voedsel. Zij lesten mijn dorst met azijn. Ik ga gebogen onder mijn smart. God, laat uw hulp mij beschermen. Gods naam zal ik loven in mijn gezang. Hem dankbaar overal prijzen. Dat zal God behagen meer dan een stier, een dier met horens en hoeven. Zie toe, geringen, en wees verheugd. Schept moed, gij allen die God zoekt. God luistert naar wat een arme hem vraagt. Vergeet zijn gevangenen niet. Laat hemel en aarde hem prijzen. De zee met al wat daar leeft. Want God zal Sion verlossen.

Zijn dienaren zullen er wonen, er leven op eigen bezit. Hun kroost zal het land weer erven, Gods naam zal in ere zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doodmoe ben ik van het roepen, terwijl ik uitzie naar God. Alleluia. Nu straalt de hemel en jubelt de aarde. Alleluia. Omdat gij, Christus, verrezen zijt. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Eerst na onze redding vernamen wij dat het eiland Malta heette. De bevolking betoonde zich jegens ons buitengewoon vriendelijk. Omdat het begon te regenen en het koud was, legden zij een groot vuur aan en lieten ons allen daaromheen plaatsnemen. Toen Paulus een hoop doorhout had bijeengeraapt en op het vuur wierp, kwam er ten gevolge van de hitte een adder uit tevoorschijn, die zich in zijn hand vastbeet. Toen de eilandbewoners het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tot elkaar: "Die man is vast en zeker een moordenaar, want zelfs na zijn redding uit de zee wil de gerechtigheid hem niet in leven laten." Maar hij schudde het beest in het vuur en ondervond geen nadelige gevolgen. Zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Toen ze echter na lang wachten zagen dat hem niets bijzonders overkwam, sloeg hun mening om en zeiden ze dat hij een god was. In de nabijheid van die plaats bezat de eerste van het eiland, Publius geheten, een landgoed, waar hij ons opnam en gedurende 3 dagen liefdevol gastvrijheid verleende. De vader van Publius lag juist met koorts in dysenterie te bed. Paulus ging naar hem toe, sprak een gebed, legde hem de handen op en genas hem. Toen dit gebeurd was, kwamen ook de overige zieken van het eiland en werden genezen. Zij bewezen ons dan ook veel eer en bij onze afvaart voorzagen ze ons van al het nodige. Na 3 maanden voeren wij weer weg op een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had. Het droeg de Dioscuren als schegbeeld. Wij legden aan in Syracuse en bleven daar 3 dagen. Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium. Doordat er sanderendaags een zuidenwind opstak, waren we de volgende dag al in Puteoli. Daar troffen wij broeders aan en werden uitgenodigd 7 dagen bij hen te blijven. Ten slotte gingen we dan op Rome aan.

geeft drinken, zal het hun geen kwaad doen. Alleluia. Uit Van den Tempel onzer zielen, van de schrijfster van de evangelische perlen in de 16e eeuw. De apostelen zaten in het huis met gesloten deuren te wachten op de vervulling van de beloften en op de komst van de Heilige Geest. Zo ook de godvruchtige ziel. Zij zal zich altijd in afzondering houden binnen het huis van haar God en met dezelfde beloften te worden vervuld en begiftigd. Altijd in huis blijven betekent altijd God zien, goddelijke dingen smaken en zijn bedoeling zuiver houden in al zijn werken. Wie aldus afgezonder blijft in een gedenken van God, wordt heerlijk door hem verlicht, en wie alle aardse troost versmaden, worden overvloedig door hem getroost. Als men zich alleen houdt in de verborgen afgrond, wordt daar Gods troost aangenaam en heel helder gehoord. En wie zich alleen en verborgen met heel zijn innerlijk aan God vasthoudt, wie de verborgenheid van zijn hart alleen aan hem opdraagt en hem altijd alle zaken toevertrouwt, aan zo'n mens zal God zijn verborgenheid het meest openbaren. Hij zal de ziel in alles nabij zijn en haar trouwe vriend blijven. Want hoe het haar ook gaat, God blijft. Hij is een betrouwbaar bestuurder van de ziel. Augustinus zegt: ik ging hemel en aarde rond en ik vond niets onstandvastigers dan de mensen. Daarom, edele ziel, vertrouw op God, dan staat ge vast. Wie nu zich inkeert naar binnen en aandachtig en standvastig blijft bidden, hij zal door de Heilige Geest overvloedig worden vervuld van alle kostbare genaden. Wanneer de mens zich zo tot God keert en vurig uitziet naar de hoge komst van de Heilige Geest, dan is de edele en liefdevolle Heilige Geest een edel bouwmeester in de ziel. Voor zich en het eigen kracht maakt hij een plaats gereed. Hij wil zelf de stad in de ziel zijn, het huis en de huiseigenaar, om zijn edel bezoek en zijn schatten te ontvangen. Hij trekt de binnende ziel in de onuitsprekelijke afgrond waarin het licht schijnt van het edele wezen van de heilige drievuldigheid. Daar stort de Heilige Geest zich uit met onuitsprekelijke liefde. Hij opent de schat van zijn geheimvolle verborgenheid en overstroomt heel het binnenste van de mens. Op genadevolle wijze vormt hij de mens tot al wat hij zelf van nature is. De Heilige Geest is een zeer diepe bron en stroomt als een wellende vloed door het rijk van de ziel en maakt de dorheid van het hart vruchtbaar. Hij verteert alle roest van de zonde en neemt elke hindernis weg. Door de vlam van zijn brandende minne doorschijnt hij het gemoed met een goddelijke straal en licht, die van de overwinning. Daar geeft de Heilige Geest getuigenis in onze geest dat wij uit genade vrije kinderen van God zijn geworden en huisgenoten, mede-erfgenamen en inwoners van God.

Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Alleluia. Ook ik zal hem beminnen en zal mij aan hem openbaren. Wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Alleluia. En laat ons bidden. God, wij belijden dat Christus bij u is in heerlijkheid en de Verlosser is van alle mensen.

luister naar ons bidden, dat de Heer bij ons blijft tot in de vervulling van de tijden, zoals Hij het ons heeft toegezegd. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het
4: begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van de laatste aflevering van onze mooie pelgrimstocht door de binnenstad van Tienen richting Hakendover. En vorige keer mochten we die bijzondere devotie leren kennen tot de heilige Maurus in de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en hielden we halt bij twee begraafplaatsen. Enerzijds de necropolis in Grimde, waar de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog te rusten zijn gelegd, en anderzijds bijzondere Romeinse restanten, ook in Grimde, dus langs diezelfde heirbaan die we volgen, en die loopt van Keulen tot en met Boulogne-sur-Mer. Daar konden we stilstaan bij dus de bijzondere drie grafheuvels uit de Romeinse tijd. Zij worden de drie tommen genoemd in deze streken. We gaan dus een beetje steviger doortrappen. Nu, heel ver is het niet. Hakendover ligt vlak bij Tienen, maar heeft een hele rijke geschiedenis. Een geschiedenis die we op het spoor gaan komen. Er is ook nog een verbinding trouwens tussen Hakendover en de kapel waar we zo net vandaan komen, de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen. We ontdekken het allemaal samen. Laten we de fiets nemen en we gaan richting Hakendover, de plaats waar de ondertussen beroemde paardenprocessie doorgaat. Iedere

0: Een grote dag voor Akendover is de tweede paasdag. De jaarlijkse processie gaat uit en wie processie zegt, zegt volk. Bedelaars en verminkten geven de bedevaartgangers gelegenheid om aalmoezen uit te delen. Naar Akendover komen ze uit alle hoeken van het land. Uit de Kempen, uit Waals-Brabant en het Naamse, uit Limburg en uit Noord-Brabant. Gezonde, stevige boerenzoons die zo van achter de ploeg zijn gekomen. Vrome vrouwen, stevige arbeiders die door de eeltige vingers een rozenkrans laten glijden. Over de velden trekt de vrome menigte. De vroomheid schrijdt door de natuur. De mens zoekt de schepping op om samen hulde te brengen aan de schepper. Dagelijkse strijd voor het dagelijkse brood, naast Gods vertrouwen en dankbaarheid voor de bovennatuur. En dan komt de processie boven op de heuvel, het hoogste punt van de streek, daar waar de eerste kerk verrees die door de engelen werd afgebroken. En hier houdt ze stil, terwijl de paarden driemaal rond de geknielde schaar trekken. De jonge tarwe wordt geknakt. Het opschietende koren verpletterd, de bodem omgewoeld, het eerste bottende leven gebroken door strompelende voeten en galopperende hoeven.
1: Zo hoorde u een fragmentje uit een reportage uit 1953 over Akendover. En zo zijn we ondertussen aangekomen aan de kerk. De kerk van de goddelijke zaligmaker, zo wordt ze hier genoemd. En het oudste gedeelte van deze kerk, de Romaanse toren, de zuidelijke kruisbeuk, stammen uit de 12e eeuw. Toch zijn er ook tal van aanwijzingen dat er voor die periode er reeds een kerk was te Akendover. In de 9e eeuw waren vele kerken in handen van leken terechtgekomen. Een kerk met een bijhorende parochie werd eerst in vruchtgebruik of beneficium aan een plaatselijke heer gegeven. Dit vruchtgebruik werd al spoedig erfelijk en tenslotte werd het leen als eigendom beschouwd. Vanaf de 11e eeuw kwam daar verandering in. Overal rezen nieuwe kloosters en abdijen en grote bedevaarten met een enorme volkstoeloop kwamen van heinde en ver. De eenvoudige parochie ging daardoor ook nieuwe wegen op. De bisschoppen vaardigden strenge bepalingen uit tegen lekenbezitters van kerken en kerkgoederen. Giften en legaten stroomden zo toe. Vele heren, zowel graven, hertogen, plaatselijke heren, deden schenkingen aan de kloosters. Dit zorgde voor een grote groei van de kloosters en de kapitels. In 1139 werd de kerk voor de eerste keer vermeld in een oorkonde als Ecclesia Integra. Zo'n kerk betaalde volledige bisschoppelijke belastingen. De kerk van Wilmersum, die een Ecclesia Media was, diende slechts de helft van de voornoemde belastingen te betalen. Vermoedelijk werd de kerk van Wilmersum in 1036 aan de kerk van Sint Lambertus afgestaan door de edele heer Radulfus en zijn vrouw Gisla. Het recht om een priester te benoemen in de kerk van Akendover kwam toe aan de abdij van Vlierbeek. In 1248 stond Hendrik III, de hertog van Brabant, de grote tienden af aan de abdij van Vrouwenpark, dat wil zeggen het tiende gedeelte van de voornaamste landbouwproducten, tarwe, koren, haver en gerst. De priester behield de kleine tienden, hooi, wol, schapen, kippen eieren, tot deze in 1443 overgingen op het kapittel van de Sint-Pieterskerk te Leuven. Dit kapittel was verplicht in het onderhoud van de priester te voorzien. De abdij van Park was verplicht de kerk te onderhouden en voorzag in het onderhoud van de koster en leverde in het octaaf van Haken-Doverwijn stro tot gemak van de pelgrims. Naast een pastoor waren in Haken-Dover ook een onderpastoor en verschillende andere priesters, waardoor er dagelijks zowat 5 tot 6 heilige missen konden worden gecelebreerd. Het bestaan hiervan werd dus verzekerd door beneficia. Dat wil zeggen, elk beneficium of leen had een eigen altaar, eigen inkomsten, eigen benodigdheden en was onafhankelijk van het kerkelijk bestuur en de parochiedienst. Dat wijst ook zonder twijfel op het belang van Haken-Dover als

Omstreeks het jaar 690 waren er in Hakendover drie vrome maagden. Die stamden uit het geslacht van de Romeinse keizer Octavianus. Deze drie vrouwen besloten door een goddelijke ingeving een kerk te bouwen voor de goddelijke zaligmaker, voor wie zij een bijzondere verering koesterden. Te Hakendover aangekomen, lieten zij op een plaats, Hooibout geheten, de werken beginnen. Maar 's avonds kwamen engelen en deze braken alles terug af. Hierop kozen de maagden de plek uit die men Steenberg noemt. Wederom braken de engelen 's nachts af wat overdag gebouwd was. Uiteraard waren de maagden nu wel zeer onthoocheld en bedroefd, te meer daar zij dachten een zonde begaan te hebben en God zich van hen had afgewend. Hierom smeekten zij de Heer om vergeving en vroegen God hen een geschikte bouwplaats aan te wijzen. God zond hen een engel die zei: "Maagden, uw verzoek wordt verhoord. Sta op en volg mij naar de plaats die de Heer welgevallig is." Dit gebeurde op de 13e dag na Drie Koningen en er lag een dik pak sneeuw. Op de aangewezen plek echter, in een kring afgespannen met een rode zijden draad, stond alles in bloei en geurden fijne kruiden en bloemen, alle besprenkeld met fijne dauwdruppels. Daarboven stond er op de plaats waar het hoofdaltaar zich nu bevindt een spikdoorn in volle bloei, groen en heerlijk geurend. In de boom zongen vogels een prachtige zang. Een van hen hield in zijn rechterpoot een brief, waarin te lezen stond: "Dit is de plaats door God uitverkoren en door God aan de drie maagden toegewezen om er een kerk te bouwen ter ere van de goddelijke zaligmaker." De engel geleidde de maagden naar deze plaats en sprak: "Deze plaats heeft God uitverkoren. Bouw hier een kerk en stel daarvoor 12 werklieden aan, want God zelf zal de 13e zijn." Gedurende de bouw werden door iedereen steeds 13 werklieden gezien. Bij de maaltijden en de uitbetalingen waren er echter slechts 12 aanwezig. Niemand echter vermoedde of wist wie er ontbrak, omdat steeds leek of ze voltallig waren. God zelf was de 13e werkman. Toen de kerk voltooid was, werd zij door God als volgt gewijd: "Deze plaats wijd ik in mijn naam, zodat ze verder door niemand anders hoeft gewijd te worden." Toen twee bisschoppen de kerk wilden wijden, werd de ene plots blind en de andere lam. Omwille van hun berouw schonk God hen vergiffenis en herstelde hun gezondheid. Hiervoor zeer dankbaar zijn deze bisschoppen grote beschermers van deze kerk geworden. Dit legendarisch verhaal wordt voor het eerst officieel ter schrift gesteld in 1432 door Walter van Binkum, Schildknaap, Thomas Thomas en Nicolaas Zouwels. En deze wonderlijke geschiedenis zorgde ervoor dat mensen hier op Bedevaart kwamen en er zijn hier ook talloze mirakels gebeurd. Vele mensen werden hier in hun gebeden verhoord en dat veroorzaakte natuurlijk een nog grotere toestroom naar Hakendover. In talloze kunstwerken in de kerk kan u deze geschiedenis en het ontstaan van de Bedevaart naar Hakendover bewonderen. Zo onder meer dus het Drie Maagden-retabel, daterend uit de vroege 15e eeuw, maar ook in een glas- en loodraam te vinden in de kerk. Het Drie Maagden-retabel vertelt ons dus die bijzondere legende van Hakendover. Je moet weten, in de tijd van de middeleeuwen waren mensen vaak ongeletterd. Op deze wijze kon men dus op een beeldende manier kennis maken met het stichtingsverhaal van de kerk en de reden waarom dat men hier op Bedevaart kwam.

De beelden en de beeldengroepen in het Drie Maagden retabel dateren van het begin van de 15e eeuw. We moeten denken aan een periode ergens tussen 1400 en 1404. Ze werden vervaardigd in het atelier van de meester van het Drie Maagden retabel van Hakendover. Er zouden minstens 7 verschillende beeldhouwers aan het retabel hebben gewerkt. De beelden werden duidelijk niet door één en dezelfde hand gesneden, gezien de stijl en de verschillende manieren waarop de beelden en de groepen werden afgewerkt. De beelden en de groepen werden gesneden uit notenhout. De retabelbak is jonger dan de beeldjes zelf. Hij dateert van het midden van de 16e eeuw en werd vervaardigd uit eik. Volledig openstaand met de retabelbak is het 6,25 op 2 meter en vertelt dus in 12 scènes. Met de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis erbij zijn het er eigenlijk 13, de bouwlegende. In de rechthoekige retabelkast werden 2 rijen van 13 nissen verdeeld over het middengedeelte en de beide zijluiken uitgewerkt met gotisch metselriewerk. Oorspronkelijk telde het retabel 90 figuren, 25 op de bovenste rij, 65 op de onderste. De buitenzijde van de luiken werden in de 16e eeuw beschilderd met tafereelen uit het leven van Jezus Christus. We weten dat het retabel werd gepolychromeerd voor 1635... en daarna, tot de Franse Revolutie, was het ook verguld. Tot 1785 heeft het retabel in het koor van de kerk gestaan en onder invloed van wat men noemt de barokkisering werd het retabel toen naar een zijaltaar in het noordtransept verplaatst. En als we even kijken naar het retabel, echt heel indrukwekkend, dan zien we eigenlijk 12 taferelen dus waarin die stichtingslegende van de kerk van Hakendover wordt verteld. Op 7 van de 12 taferelen vinden we ook de 3 maagden die dus opdracht hebben gegeven tot de bouw van de kerk. En opvallend is dat de eerste maagd altijd een geldbeurs vasthoudt, eens in de linkerhand dan in de rechterhand. En de kledij van de figuren is ook typisch voor die tijd. De gotische plooienval en de verzorgde haartooi zijn zeer harmonieus uitgewerkt. In het midden van de taferelen trekt de groep van Onze Lieve Vrouw onder het kruis de aandacht.

0: Andere bijzondere kunstwerken die in de kerk van Hakendover terug te vinden zijn, is dus het beeld van de goddelijke zaligmaker. Daterend uit de 16e eeuw. En tijdens de paardenprocessie wordt dit beeld meegedragen. En de dragers van de goddelijke zaligmaker, wel, die vinden dat een heel eervolle taak. Men zou voor minder. En heel vaak is het zelfs doorgegeven van vader op zoon. In het geval van slechte weersomstandigheden wordt een fotoreplica van het beeld meegedragen in de processie. En zo vertelt ook een verhaal dat het beeld op een keer wegens slechte weersomstandigheden niet werd meegedragen in de processie en de dag nadien de mantel van het beeld besmeurd was met modder. Het beeld had de weg zelf afgelegd tijdens de nacht. Een ander gebruik dat men tijdens de devotie rond Hakendover heeft ontwikkeld was dat men 13 keer al biddend rond het beeld van de zaligmaker in de kerk. Een ander kunstwerk is Christus op de koude steen. Het is een beeld dat de marteling van Jezus verbeeldt, geflankeerd door de apostel Johannes en de heilige maagd Maria. Nu, deze informatie, moet ik bekennen, is voornamelijk afkomstig van datgene wat men mij heeft verteld of wat ik heb kunnen lezen over de kerk. Want hoewel ik aan de kerk zelf heb gestaan, was ze helaas reeds gesloten. Maar zoals altijd heeft God misschien wel iets anders in petto. Daarom een beetje proactief belden we naar een dame die verantwoordelijk is voor het te woord staan van de pers in verband met de paardenprocessie. Maar ook zij was helaas niet beschikbaar voor een gesprek. Dan hebben we nog een tal van andere dingen geprobeerd. Men verwees mij dan naar enkele mensen die in de buurt van de kerk wonen om eventueel hen te spreken over de rijke traditie van de paardenprocessie hier in Hakendover. Maar dat was geen groot succes. Tot ik op het laatste adres aankwam. De vriendelijke dame in kwestie moest dringend haar dochter naar de sportafspraak brengen, maar zij was bereid om mij in zeven haasten in de auto te laten stappen en mij een eindje verder te rijden en mij zo tot bij de voordeur van Ann te brengen. En zij heeft ons hartelijk onthaald. Haar man is gedurende zeer veel jaren de voorzitter geweest van het organiserend comité van de paardenprocessie, tot hij recentelijk overleed. We gaan met haar in gesprek over hoe de paardenprocessie deel uitmaakt van het DNA van Hakendover en van haarzelf en haar gezin. En hoe haar ervaringen zijn in het dragen van het Onze Lieve Vrouwbeeld tijdens de processie. Ja, dierbare medepelgrims, we zijn aangekomen aan de kerk in Hakendover. Die was al jammer genoeg gesloten. Net te laat, maar goed, je kunt het niet altijd gepland hebben. En vervolgens heb ik een klein telefoontje gedaan naar een hele vriendelijke mevrouw die verantwoordelijk is om de pers te woord te staan in verband met de bekende paardenprocessie die in Hakendover wordt georganiseerd op paasmaandag. Maar helaas, zij was niet beschikbaar. Enfin, het heeft veel vijven en zessen gekost, maar uiteindelijk heeft iemand zo vriendelijk geweest om mij in zeven haasten in de wagen te duwen en mij richting Ann te brengen. En zij is zo vriendelijk geweest om mij hier een glas fris water, zoals het een pelgrim betaamt, aan te bieden. En we zitten gezellig in de keuken, kijkend naar de mooie tuin hier, Ann. Hè, uw mooie plaats waar u woont, vlakbij de kerk van Hakendover. U heeft een speciale band toch wel met de processie. Dat heeft ook allemaal te maken met uw man, die enige jaren geleden overleden is. Kunt u ons iets vertellen over uzelf en over de wijze waarop dat die paardenprocessie van Hakendover uw leven is ingerold?
1: Ik ben natuurlijk geboren hier, hè? Dus wij hebben van kinds af aan altijd meegelopen in de processie. Ik denk mee met de groepjes vroeger en dan ook bij de fanfare ben ik altijd geweest. Dus ja, en van het een naar het ander Bij het jubileumjaar in 1990 was er een grote evocatie. Met wagens, praalwagens, groepen. En ja, is dat een beetje terug herleefd in feite. En is mijn man begonnen met de organisatie daarvan. Dus ja, dan mijn heel gezin doet mee. Mijn kinderen deden mee, ik deed mee, mijn man deed mee. Een paar jaar daarna ben ik begonnen met het dragen van de lieve vrouw, wat ik nu nog altijd doe. Zo zijn we erin gerold.
0: En het is dus geen toeval, zei ik net ook al aan Anne, dat onze lieve vrouw na vele zoeken u uiteindelijk gekozen heeft om toch iets te vertellen over dat bijzonder gebeuren. Kunt u ons een idee geven? Ja, uw man is daarmee begonnen. Hoe is hij daar eigenlijk mee begonnen? Ik kan me niet voorstellen dat hij op een dag is opgestaan en gezegd van, ja, dat ga ik nu eens doen.
1: Nee, ze zijn hem wel komen zoeken. een priester op leeftijd is hem komen zoeken voor aan dat jubeljaar mee te werken. En ja, het is zo gebleven. En ja, nu doet zijn zoon het al verder, hè.
0: De oudste zoon, is nu ondervoorzitter geworden van het organiserend comité. Ja, we moeten het zeggen, de paardenprocessie en Hakendover, dat is deel van uw bloed en van uw DNA.
1: Ja. Als je hier woont, kan het niet anders of je doet eraan mee, denk ik. En in feite begint het al van Hakendoverwijn, 16 januari. Dat is in feite de start, de aanloop naar Pasen al. Hè. Dus dan gaat de bedevaart al door. Hè. Van 13 keer, van Hakendover naar Grimde, naar de kapel. Dus en dan zijn we al volop bezig met de aanloop. Hè.
0: Dus die bedevaart die wordt vandaag de dag nog altijd gedaan en georganiseerd?
1: Ja. Dit jaar waren er heel veel deelnemers. Ik denk dat er 500 deelnemers waren, als ik het mij nog goed herinner, dit jaar. Dus dat was, het weer zat mee natuurlijk. Hè. Dus, allez, het was heel goed.
0: Allee. Fantastisch. En dat is dus het startschot, zeg maar, voor alle voorbereidingen.
1: Voor ons het startschot, ja. Dan het dorp, je voelt dat aan de mensen al. Hè. Dat is de aanzet naar Pasen.
0: We horen Anne hier spreken over Hakendoverwijn. En om de oorsprong daarvan te ontdekken, moeten we naar de middeleeuwen terugkeren. Er zijn doorgaans twee feestdagen. Eentje die doorging op de dag van de patroonheilige in een kerk en een andere feestdag op de herdenking van de kerkwijding. En daarvan zijn dus de sporen in Hakendover zeer duidelijk. Want Hakendover viert zijn eerste feestdag van het jaar op de zondag na het 13-maal... op Hakendoverwijding, verbasterd tot Hakendoverwijn. En de andere feestdag natuurlijk vindt plaats op paasmaandag. Nu, dat 13-maal is dus de traditie die vandaag de dag nog altijd bestaat, om van de kapel van Sint Maurus, jawel, de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen, waar we vorige aflevering halt hebben gehouden, om zo te voet naar de kerk van Hakendover te wandelen en dit 13 keer. De 13 verwijst uiteraard naar het feit dat God zelf de 13e werker was die de kerk heeft gebouwd. En waarom de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen? Wel, omdat een overlevering vertelt dat de 3 maagden zouden begraven liggen onder de kapel. En daar hebben we al vernomen dat er een verbinding is, zeg maar, tussen de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen en de leproserie, de genezing van lepra. En vandaag de dag wordt het dus nog steeds gedaan, deze bedevaart van de kapel van Onze Lieve Vrouw ten Steen naar Hakendover. En dat 13 keer. We gaan verder luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met Anne. Pasen wordt dan niet alleen een heel mooi feest waar de verrijzenis van Christus wordt gevierd, maar waar dan echt het hoogtepunt komt waar iedereen al die maanden naartoe geleefd heeft.
1: Ja, er komt natuurlijk wel veel werk bij kijken bij het organiseren van die processie. Hè. Je moet op voorhand je groepen allemaal contacteren. Die moeten ook soms al 2 jaar op voorhand vastgelegd worden, die groepen die je contacteert. Dus al de mensen die de deelnemers allemaal contacteren. We moeten kleding gaan huren in Antwerpen, dus dat moet ook allemaal gepast worden voor die mensen. Dus ja, er komt toch wel wat mee. Een beetje naaiwerk, herstelwerk, ja. Iedereen doet er mee. De mensen bevlaggen hun huizen ook altijd bij Pasen, dus ja, het is heel plezant. Heel de gemeenschap doet mee.
0: Ja, dat is duidelijk. Wat kunnen de mensen nu eigenlijk verwachten op die dag dat de paardenprocessie uitgaat?
1: Waarom komen ze naar Hakendover? Ik denk dat het toch nog na Brugge, denk ik, de tweede grootste processie is. Mm-hmm. We kunnen misschien wel denken, het is allemaal processie. Iets van vroeger. Maar ik vind toch dat mensen zoekende zijn en precies zo we dat toch eens willen meemaken. Wat gebeurt daar allemaal in dat dorp? Ja. En het samenkomen, samen naar die een berg trekken, dat het hoogtepunt daar. En dat geeft ook wel een warm gemeenschapsgevoel, vind ik.
0: Uit welke onderdelen bestaat die processie eigenlijk? Als stel dat mensen naar Hakendover komen om het spektakel mee te maken, te zien. Wat kunnen ze allemaal hier zien tijdens die processie?
1: Een groot deel is dus de uitbouw van de legende. Hè? Gaat erin mee. Dan heb je fanfares die meestappen. Dan heb je ook het kerkelijk gedeelte met de beelden van Lieve Vrouw, van de Zaligmaker, de priesters, hè, het zangkoor. Het wereldlijke en ook het geestelijke komt er aan bod. Hè.
0: Dat is niet in elke processie nog het geval in ons land. In sommige processies wordt dat religieuze wat aan de kant geschoven. Ja. Wordt het Heilig Sacrament nog meegedragen?
1: Ja, het Heilig Sacrament wordt meegedragen elk jaar. En elk jaar is dat dus een bisschop. En dat was dit jaar Luc Terlinde.
0: Ja. We hadden de foto's al gezien. Hè. Monsieur Terlinde, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, die meegegaan is in de processie, met tal van priesters ook, en die daarbij aanwezig zijn. U heeft dat van jongs af aan meegekregen. Was het voor uw ouders ook iets te maken met het geloof, of niet zozeer?
1: Ik denk het wel, dat het veel meer nog met hun geloof te maken had. Ik denk dat mensen die het nu doen ook een beetje komen. Zeker paardenprocessie. Die paarden zijn ook in feite een heel belangrijk element, ja, hè, dat erbij hoort. Maar ook de hele entourage rond. Hè. De kermis in het dorp, de gelegenheidscafés in het dorp. Dus het hoort er allemaal een beetje bij. Ik ben erin grootgebracht en ik kan je zeggen, ik heb dat bij mijn ouders altijd gekend. Pas maandag, ja, dat was de dag van het dorp. En bij mijn ouders kwamen ook altijd heel veel mensen eten. Die kwamen zo van overal binnen en buiten. En we zijn en dat was ook de gewoonte en zo. Hè. De mensen kwamen, familie van her en der en van ver. En hier, ik doe het ook nog altijd. Dus mijn familie komt hier ook bij dit jaar 57 mensen hier komen eten. Ze weten dat en ze komen allemaal graag, dus ja.
0: Ja, u noemt de gelegenheidscafés. Wat zijn dat? Kunt u dat even uitleggen?
1: Ja, dat zijn dus mensen die in feite alleen rond de paasdagen een café openen. Ja.
0: Werkelijk?
1: Ja. Dat is ook wel een beetje uniek, hè. Maar vroeger waren het er heel veel, hè. Nu zijn er nog een paar, ja.
0: Waaronder ook Agnes, waar we daarnet hebben aangebeld. Die heeft ook jarenlang zo'n gelegenheidscafé gehouden. Die heeft ook een hele geschiedenis met de paardenprocessie. Uw kinderen die hebben ook die te pakken. Hè, want het is niet voor niets natuurlijk dat uw zoon ondervoorzitter is geworden. Was het altijd zo, heel hun jeugd ook, dat zij meededen in de processie? En hoe heeft hij uiteindelijk besloten om dan toch die opdracht op te nemen?
1: Ja, jawel. Ze zijn er ook ingerold van kinds af aan. Vanuit de lagere school meegegaan in die groep. En dan, ja, later als ze groter waren, een andere taak in de processie. En ja, dan bij het overlijden van mijn man in 23, ja, heeft onze Joris dan maar gezegd, ik zal het maar verder meedoen. Hè. Voor onze papa in feite. Hè.
0: Ja, toch ook mooi hè, als eerbetoon aan zijn vader om de fakkel over te nemen. Dat is toch een hele mooie traditie. U draagt het Maria-beeld. Heeft Maria voor u ergens een rol in uw leven? Ervaart u dat ook ergens als een uitdrukking van uw eigen geloof of niet zozeer?
1: Jawel. Ik heb, mijn mama had een enorme Mariaverering. Mijn mama is in januari gestorven. Ze had een hele gezegende leeftijd van 97 jaar en half. Ik heb haar 14 jaar hier bij mij thuis verzorgd, dag en nacht. En zij, ja, we hebben veel samen gebeden. Dus allee, ik heb het ook wel een beetje... Ja, doet mij wel iets. Het brengt troost en brengt rust. En ik voelde dat bij haar ook zo. De laatste jaren ging het minder goed bij haar. Maar als ze kon bidden, bracht het haar troost en rust. En voelde ze zich opgelucht. En dan baden we veel samen, hè.
0: Ik vind dat wel mooi. En ook het feit dat u het Mariabeeld draagt. Het is toch wel ergens echt wel onze Lieve Vrouw ook bij de mensen brengen, hè?
1: Juist, ja. Ik denk dat het toch nog voor veel mensen wel iets speciaals is. En dat ze het nou vast hebben. Dat ze een kapstok hebben als het eventjes moeilijk in hun leven gaat. Hè. Dat ze toch eventjes daar kunnen naar teruggrijpen. Want we leven toch in een moeilijke wereld. Hè. En dan denk ik, ja...
0: Hoe was het om de paardenprocessie te beleven na het overlijden van uw man? Hoe heeft u dat zelf ervaren?
1: Dat was wel een moeilijke stap voor mij, hè? En ook voor de kinderen. Was dat een hele moeilijke, zeker het eerste jaar. Ineens, ja, die man is er niet meer. Hè? Die liep altijd mee met de processie. Ik zag die dikwijls. En ineens was die het er niet meer. Hè? Ja, dat heeft me toch wel een... Allee, dat was een moeilijke stap voor mij. En ik heb toen gezegd, en ik doe het nu voor hem. Ja, ja, en zo... ben ik maar weer blijven verder doen. En elk jaar doe ik het voor iemand. Ja. Mijn schoonzus is dan ook overleden, nu met mama. Ik zeg, allee, nu zou het moeten stoppen, nu ga ik het een keer doen ook.
0: En dan ook als u nog eens het Mariabeeld draagt, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Hoe wordt dat gedragen? Hoeveel personen zijn dat die dat dragen? Hoe zwaar is dat beeld? Kunt u ons een idee geven van wat het allemaal inhoudt?
1: We dragen het met 4 personen. We zijn bij 15 mensen vooraf te lossen altijd. Want hoe zwaar het is, dat kan niemand ons vertellen. Want we hebben dat al dikwijls gevraagd. Hoe zwaar is dat beeld nu? Het is zwaar. Maar we houden vol.
0: Ja, u blijft er ook goed lachs bij. Ik denk dat ook heel dat gebeuren in Hakendover maakt echt deel uit van het dorpsweefsel. Merkt u dat er verandering is in bijvoorbeeld de samenstelling van de bevolking in Hakendoof? Of zijn dat echt nog allemaal heel lokale mensen die daar ook mee opgegroeid zijn met die traditie?
1: Toch niet. Het zijn allemaal geen lokale mensen meer. Nee, want ze komen van overal. En in feite, heel mooi vind ik, degenen die erin gestapt zijn om mee te doen, die geven hun plaats niet meer af. Nee. Dus dan houden ze het er wel van. Hè? Nee, het zijn mensen van overal. Ja. Ja.
0: En het is nog altijd mogelijk om de jeugd er ook in te betrekken?
1: Juist, jawel. We hebben nog altijd aanvragen. En mensen die hun komen aanbieden, van mag ik volgend jaar meedoen? Dus dat is ook heel positief, vind ik.
0: Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, wat ook wel een vraag is, wat heeft Hakendover nu eigenlijk met die paarden?
1: Dat moet vanuit de legende verder komen, denk ik, met de paarden. Paardenweiding, de boeren, vroeger een vervoermiddel waren paarden. Hè. De boeren kwamen naar hier voor gewijde grond te halen en die strooiden ze dan in hun stallen voor vruchtbare gewassen te hebben. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft.
0: Wordt het vandaag de dag nog gedaan? Wordt er nog gewijde grond meegenomen? Ik dacht ook doornen die werden meegenomen van de spikdoorn. Wat is dat en waar komt dat?
1: De spikdoorn is een boom die er staat bij de ingang van de kerk. Maar dat wordt niet meer gedaan, denk ik. Daar ben ik bijna zeker van. En de gewijde aarde denk ik ook niet. En vroeger het gewijd water aan de bron... Dat heeft mijn boma nog gedaan. Allemaal flesjes bij gewijd water. Misschien dat er nog mensen wel gewijd water gaan halen. Hè? Dat weet ik niet. Ja. Hè? Want in feite zie ik niks van de processie. Hè? Ik zie alleen altijd maar mijn groepje en die voor en achter met stappen.
0: Inderdaad, het vraagt toch wel een engagement, hè? Want je zou kunnen zeggen van, je zit er dan wel te middenin, maar zelf van de processie ziet je niet zoveel.
1: Nee, we zien niet zoveel. Nee, want ik heb al een keer gezegd, ik ga een sabbatjaar nemen en ik kan een keer aan de kant staan voor eens te kijken. Maar ik wil er ook nog aan toevoegen, 10 mei gaan we naar de Hanswijk-processie met het Mariabeeld. We zijn uitgenodigd door Mechelen en... Ik heb dan op Facebook gevraagd wie gaat er mee. En ik heb een heel deel mensen. We zijn met een 14-tal weer. Dus ik zeg, ze vallen zoals het mannen uit de hemel.
0: Dus ook meelopen in andere processies. Het is duidelijk dat het u toch, ja, zoals ik al verschillende keren heb gezegd, echt deel is van uw leven. Toen ik binnenkwam, ik u vertelde dat ik van Radio Maria ben. U had al gehoord van Radio Maria en ook van onze verhuis.
1: Ja, toevallig ben ik naar de mis geweest bij de Passionisten en zag ik daar ineens Radio Maria. En mijn tante gaat elke zondag naar de Passionisten, naar de misviering. En die zei het dat jullie verhuisd waren. Ik zeg, god ja, nu zie ik het hier ook.
0: Ja, inderdaad. Dus we hebben de overgang gemaakt van Leuven naar Tienen. Maar het is ook dankzij die overgang dat we uiteindelijk eens in Hakendover zijn beland.
1: Juist, dat is het positieve eraan, hè? Dat jullie dichtbij zitten nu. Hè?
0: Naast de paardenprocessie, wat zouden de mensen nog in Hakendover kunnen beleven?
1: Die dag, bij Pasmaandag, kermis, pintje gaan drinken, eten en drinken, komt er altijd aan te pas.
0: Ja, ja. Hè?
1: Met de familie binnenvallen, dus het kan allemaal.
0: Ja.
1: Contacten leggen, gezellig samen zijn.
0: Ja.
1: In feite, ik vind dat als je dan door Hakendover wandelt, emotioneel doet mij dat wel iets. Zo. Dan voel je zo toch een beetje de verbondenheid nog van het dorpsleven. Hier zijn ook nog redelijk veel verenigingen.
0: Ah, ja.
1: Dus ik vind dat ook wel een meerwaarde aan een dorp geeft.
0: Ja,
1: het mensen samenbrengen in feite. Hè.
0: Ja, ja.
1: En genieten van de dag. Hè.
0: Ja. Als dat geen reclame is om naar Hakendover te komen, dan weet ik het ook niet meer. Ann, ik ben u zeer dankbaar voor uw getuigenis. We denken ook zeker aan de zielerust van uw man, die toch ja, echt wel, sinds hij zich inzette voor de paardenprocessie, heeft daar gewoon heel zijn leven aan gegeven eigenlijk.
1: Toch een heel groot deel van zijn leven. En dat ook daarbuiten een heel drukke job. Maar ja, de processie, daar gaf hij niet op. Hè.
0: Ja.
1: Ja. Moest hem het nu weten dat zijn zoon het overneemt en ook samen met de anderen van het bestuur, allemaal jonge mensen, hij zou fier zijn, denk ik. Hè. En ik moet die jonge mensen ook bedanken, hè, dat ze het allemaal verder willen doen, want die hebben allemaal een gezin,
0: ja.
1: Drukke job,
0: ja.
1: Hè, ze moeten het er allemaal maar bij doen. Hè. Er zijn misschien zoveel andere plezante dingen in het leven, hè. Maar ze vinden het er allemaal ja, hun weg in en ja... Ze hebben er moed en kracht voor om dat toch verder te dragen. Het is dan ook erfgoed, hè. Dus allee, dat moeten we nog allemaal in ere houden en zorgen dat dat blijft. Hè?
0: Ik ben er helemaal mee akkoord. En we gaan hier nog rustig ons glas water uitdrinken en dan langzaam rond onze weg verder zetten. Van harte dank en nog heel veel succes bij de organisatie en bij de deelname, bij het dragen van het Mariabeeld in de paardenprocessie hier in Hakendover.
1: Dank u wel ook. Heel hartelijk dank.

En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mochten we dus kennis maken met Anne en in het bijzonder ook met Hakendover en de processie die hier iedere paasmaandag uitgaat. Wij danken u van ganser harte voor uw gezelschap, dat we mochten genieten van Tienen naar Hakendover. En dan kijk ik er naar uit om u opnieuw te mogen verwelkomen in een volgende pelgrimstocht. Van harte dank en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn ondertussen telefonisch verbonden met eerwaarde heer Piet Kapoen om ook deze ochtend samen met u de lauden te bidden. Het ochtendgebed van de kerk, dit op de vrijdag in de zevende week van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 756. Gevolgd door de psalmen die u vindt op bladzijde 1073. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 530.
2: God, kom met de hulp, hier haast u met de helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God, stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer, aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
2: Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glanst weer hoop in ieders oog, dat gij het paradijs hergeeft, dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held, na hoon en geeseling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis.
2: Brengen wij dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons uit eindterjong betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op aarde niet verlaat.
2: Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest.
1: Heer, was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden. Alleluia.
2: God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Delg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden.
2: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat, heb ik gedaan.
2: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel, is het vonnis dat gij velt gegrond.
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
2: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
2: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
2: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
2: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
2: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan bezingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
2: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af.
2: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden. Alleluia. Christus heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam op het kruis. Alleluia.
2: Mijn tranen verdrinken, mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust.
1: Verpletterd is Sion de jonkvrouw, geveld door een gruwzame slag.
2: Ga ik het veld in, rondom mij, doden, vermoord door het zwaard.
1: Keer ik terug in de straten, geraamten door honger verteerd.
2: Zelfs de profeet en de priester dolen versuft door het lamp.
1: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt ge van Sion genoeg?
2: Heer, waarom slaat gij ons toch? Is er voor ons geen genezing?
1: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. Een tijd van herstel, het werd rampspoed.
2: Heer, wij waren afvallig. De schuld onze vaderen is ons bekend. Wij hebben misdaan tegen u.
1: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Onteer niet de troon van uw glorie.
2: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus heeft onze zonden gedragen in zijn lichaam op het kruis. Alleluia. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Alleluia.
2: Juist voor de Heer alle landen dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God, Hij is de Schepper en Meester. Wij, zijn kudde, zijn volk.
2: Trekt met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Treed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Alleluia. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand, om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen, maar ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen.
2: De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen, alleluia, alleluia.
2: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen,
1: alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Christus Jezus, die gestorven is en verrezen, zit aan de rechterhand Gods. Hij leeft in eeuwigheid en spreekt voor ons ten beste. Alleluia.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal gij onze vaderen, waar martens zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt en zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus Jezus, die gestorven is en verrezen, zit aan de rechterhand Gods. Hij leeft in eeuwigheid en spreekt voor ons ten beste. Alleluia.
2: God zij lof en eer in eeuwigheid. Laten wij gaan bidden om vermeerdering van hoop door de kracht van de Heilige Geest. Heer, wees onze hulp en ons behoud.
1: Almachtige Vader, die weet dat wij zwak zijn, ook in het bidden. Schenk ons uw geest, die voor ons ten beste spreekt.
2: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
1: Zend uw geest, het licht dat vol van zegen is. Laat het schijnen in het duister van ons hart.
2: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
1: Heer, wij zijn het werk van uw handen. Lever ons niet uit aan de macht van het kwaad.
2: Heer, wees onze hulp en ons behoud.
1: Help ons, de zwakken in het geloof te ontzien. Maak dat wij hen met geduld en liefde aanvaarden.
2: Heer, wees onze hulp en ons behoud. We bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Laat ons bidden. God, gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven in de verheerlijking van Christus en in de komst van de Heilige Geest. Wij vragen dat de deelneming aan dit mysterie onze toewijding ten goede komt en ons geloof verdiept. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie gaan vieren. We verenigen ons met de kerk en haar intenties.
1: Christus heeft ons lief gehad en van de zonde verlost door zijn bloed. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
2: Amen.
1: Beminde broeders en zusters, we zijn nog steeds in de paastijd. We gaan echt naar het einde toe. Overmorgen is het grote feest van Pinksteren. Het grote feest van de Heilige Geest. Vandaag, 22 mei, gedenkt de Heilige Kerk ook de Heilige Rita. Ik zal daar even op terugkomen in mijn homilie na de lezingen van deze vrijdag van de zevende week in de paastijd. Broeders en zusters, laten we deze Eucharistieviering beginnen, deze ontmoeting met onze levende Heer, door hem te vragen zich over ons te ontfermen, door het zenden van zijn Heilige Geest. Heer, zend ons uw Geest, die recht maakt wat krom is en thuisbrengt wat verdwaald is.

0: Christus, zend ons uw geest, die soepel maakt wat verstard is en geneest wat gewond is. Christe, eleison.
1: Christe, eleison.
0: Heer, zend ons uw geest, die verwarmt wat verkild is en nieuw maakt wat verouderd is.

0: En mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. En laat ons bidden. Heer, wij vragen u, verleen ons de wijsheid en kracht van het kruis die gij aan de heilige Rita hebt willen geven, omdat wij in de verdrukking geduldig met Christus lijden en zo inniger mogen deel hebben aan zijn paasmysterie. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen kwamen koning Agrippa en Bernike in Caesarea en maakten hun opwachting bij Festus. Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde, legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor met de woorden: Felix heeft hier een gevangene achtergelaten, tegen wie de hoge priesters en de oudsten van de Joden een aanklacht hebben ingediend toen ik in Jeruzalem was, met het verzoek hem te veroordelen. Ik heb hen te verstaan gegeven dat de Romeinen niet gewoon zijn iemand bij wijze van gunst uit te leveren, voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan en de gelegenheid gekregen heeft zich tegen de aanklacht te verdedigen. Zij kwamen dus hierheen en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtszitting gehouden en heb ik de man laten voorleiden. Toen de aanklagers om hem heen stonden, brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden waar ik op gerekend had. Wel hadden ze bepaalde kwesties tegen hem op het gebied van hun eigen geloof en over een zekere Jezus die dood is, maar van wie Paulus beweerde dat hij leeft. Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist, heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan, om daar in deze zaak terecht te staan. Maar Paulus is in hoger beroep gegaan en wilde daarom tot de uitspraak van zijn majesteit in bewaring gehouden worden. Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden, totdat ik hem naar de keizer kan zenden. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.
1: De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Verheerlijk mijn ziel de Heer, zijn heilige naam uit de diepst van uw wezen. Verheerlijk mijn ziel de Heer, vergeet zijn weldaden niet. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen. Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft hij van ons de zonde. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij voert heerschappij over heel het heelal. Verheerlijk de Heer al zijn hemelse boden, machtige uitvoerders van zijn bevel. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.

gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen, zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge mij lief? En hij zei hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem: Weid mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief? Jezus stelt deze vraag na zijn verrijzenis tot driemaal toe aan Simon Petrus. Driemaal dezelfde vraag en driemaal hetzelfde antwoord. Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. De heilige Rita zou ongetwijfeld hetzelfde geantwoord hebben. Al van kindsbeen af houdt zij van Jezus. En ze heeft het verlangen om haar leven aan Jezus te geven en het klooster in te gaan. Maar haar ouders hebben andere ideeën met haar. Ze huwelijken haar uit op de jongst mogelijke leeftijd. En in die tijd was dat, we zijn in de eind 14e, begin 15e eeuw, op de leeftijd van nauwelijks 14 jaar. Ze wordt uitgehuwelijkd aan een wat moeilijke, weerbarstige man uit de familie Mancini. Het feit om uitgehuwelijkd te zijn en niet de meest gemakkelijke man te hebben is voor de jonge Rita een eerste grote beproeving. Maar ze bidt veel voor de bekering van haar man. En haar man draait toch wel een beetje bij. Maar dan op een nacht wordt hij vermoord. En de twee zonen die de familie heeft, willen hem wreken. en worden daartoe trouwens aangemoedigd door de familieklan Mancini. Het is goed om te weten dat in die tijd er heel wat vetes waren tussen families, tussen steden, en dat er heel wat gemoord werd. En als er iemand van de ene familie vermoord werd, ja, dan moest er wraak genomen worden. Bloedwraak. Rita ziet dat met leden ogen aan. En bidt tot de Heer dat dat toch niet zou mogen gebeuren. Op een bepaald ogenblik bidt ze zelfs dat ze liever heeft dat haar twee zonen zouden sterven eerder dan dat ze een grote misdaad zouden begaan. En enige tijd later zijn de twee jongens, of vallen de twee jongens, prooi aan de pest. En ze sterven de ene na de andere. Rita is nu weduwe en zonder kinderen. Ze is ongeveer 33 jaar oud. De kloosterroeping wel terug op. En ze meldt zich aan het Augustinesse klooster van Cascia. Het klooster waar ze als kind al wenste in te treden. Maar haar aanvraag wordt niet direct aanvaard. Wordt zelfs in eerste instantie afgewezen. Want Rita is geen maagd meer. En wat ook speelt, is het feit dat zij tot een van die families behoort waar er vaak problemen mee zijn met die familievetes. En een kloostergemeenschap wil daar zoveel mogelijk buiten blijven. Om zelf geen problemen te krijgen. Rita gaat meerdere malen haar aanvraag om in te treden herhalen. Weerom een grote beproeving. En uiteindelijk wordt ze aanvaard. In het klooster ontwikkelt ze een intieme relatie met haar Heer Jezus. Relatie die ook het aspect aanneemt van het zich geestelijk verbonden weten met zijn lijden. En op een bepaald ogenblik krijgt zij een visioen waarin een doorn uit de doornenkroon van Jezus, de gekruisigde Jezus, zich in het voorhoofd van de heilige Rita plant. Er ontstaat een blijvende open wonde, die trouwens ook nog stonk. En dus de afkeer opwekte van haar medezusters. De heilige Rita die nu heel vaak alleen is, maar waarin ze nog meer dat lijden van haar Heer kan overwegen. Niet alleen fysiek, maar ook in de eenzaamheid. Beste broeders en zusters, jullie begrijpen goed uit dit verhaal van het leven van de heilige Rita waarom ze op een bepaald ogenblik aanzien werd als patrones van de hopeloze gevallen. Dat is niet direct gebeurd. Die grote devotie tot de heilige Rita is pas een dikke anderhalve eeuw geleden echt opgebloeid. In het evangelie, om daarna nog terug te keren, was Petrus, toen hij jong was, vrij om te gaan en te staan waar hij wilde. Maar zo voorspelt Jezus hem, als ge oud zijt, zal een ander u omgorden en u leiden waarheen ge niet wilt. In het leven van de heilige Rita hebben we een beetje de omgekeerde beweging gezien. Zij was niet vrij toen ze jong was. Het is pas na heel wat gebeurtenissen dat zij vrij gekomen is om het leven te leiden die zij als kind al wilde leiden. Een leven in dienst van Jezus. En sterk verbonden met hem in gebed en lijden. De heilige Rita is de heilige die hoop geeft daar waar geen hoop meer lijkt te zijn. Mijn broeders en zusters, op voorspraak van de heilige Rita mogen we vandaag in deze Eucharistieviering die mensen aan Jezus toevertrouwen. Mensen uit onze eigen kennissenkring, waarvoor de toestand hopeloos lijkt. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Water en wijn worden één, gedeeld in ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Besef van onze onmacht en onze schuld, vragen dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van ongerechtigheid.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, zie barmhartig naar de offeranden van uw volk. Zuiver ons door uw Heilige Geest. En laat deze gave aanvaardbaar zijn voor u. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En
0: verheft uw hart.
1: Ons hart.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om dit paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven en die u dit lied toejuichen zonder einde.

God onze Vader, we danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen we vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

zonam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed. Er reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. We bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen. Verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw Geest. En breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Fabien en aan allen die je als herder in uw kerk hebt aangesteld. Genenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaar, de heilige Rita en al uw heiligen. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem.
1: Amen.
0: Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtig.

0: En aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij samen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met u.

Zalig, zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het Lam van God, dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Wanneer de geest van de waarheid komt, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Alleluia.
1: Luisteraars van Radio Maria, terwijl de gelovigen hier te communie gaan, bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en in ons hart te komen, opdat we zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.
2: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: En laat ons bidden. God, uw gaven zijn ons voedsel en ze zuiveren ons hart. Laat de spijs en drank die gij hebt aangereikt ons het eeuwig leven schenken. Door Christus, onze Heer. Amen. In de hopeloze gevallen mogen we ons als christengelovigen wenden tot de heilige Rita en haar voorspraak. Maar we kunnen ons natuurlijk ook richten tot de heilige maagd Maria. Hier in Borin, waar Maria verschenen is en ons haar hart getoond heeft als een hart van goud, mogen we in vertrouwen ook toevertrouwen wat ons misschien ongerust maakt. Wat we in het diepste van ons hart met ons meedragen. We doen dat vandaag met het gebed tot onze lieve vrouw van Borin, die we van hieruit in de kapel tot Borin zullen bidden. En u, beste luisteraar, luisteraarster van Radio Maria, u mag zich geestelijk verbinden met dit gebed en uw persoonlijke intenties op die manier tot onze lieve vrouw met het gouden hart toevertrouwen. Onze lieve vrouw van Borin, onbevlekte maagd, breng al de intenties die wij u vandaag toevertrouwen naar Jezus, uw Zoon. Moeder met het gouden hart, die de tederheid van de Vader weerspiegelt. Kijk met liefde naar de mensen van onze tijd en vervul hen met de vreugde van uw aanwezigheid. U die beloofd hebt de zondaars te bekeren, help ons de oneindige barmhartigheid van onze God te ontdekken. Doe in ons de genade van de bekering ontwaken, opdat heel ons leven de weergave worden van deze barmhartigheid. Heilige Moeder van God, buig u neer over onze ellende. Troost ons in ons leed. Geef kracht en sterkte aan allen die lijden. Koningin van de hemelen, die gekroond is met licht, help ons te groeien in geloof, hoop en liefde. En we zullen altijd blijven dankzeggen. U hebt Jezus ter wereld gebracht. Mogen wij door het gebed, door het verkondigen van zijn woord en het getuigenis van een leven vol liefde en vreugde hem doen geboren worden in alle harten. Geef dat elk ogenblik van ons bestaan een ja wezen op de woorden die u vandaag tot ons richt. Bemint u mijn zoon? Bemint u mij? Offer u dan op voor mij. En het rijk van Jezus zal tot stand komen in de wereld. Amen. Onze lieve vrouw met het gouden hart, bid voor ons. De Heer zij met u. En zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat allen heen in vrede.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw van Borin, waar we samen de Eucharistie hebben gevierd. We wensen u van harte nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar de laatste aflevering over de gaven van de Heilige Geest, u gebracht door pater Patrick Lens. Vandaag zal het gaan over de gaven van kennis, vroomheid en ontzag voor de Heer.
1: We gaan verder met onze meditaties over de gaven van de Heilige Geest. De geest van wij.

wijsheid en inzicht, geest van raad en sterkte, geest van kennis en ontzag voor de Heer, geest van vroomheid. We gaan in deze laatste reeks meditaties nadenken over de gave van kennis, gave van vroomheid, gave van ontzag voor de Heer. De eerste reeks gaven, wijsheid en inzicht zijn eigenlijk gaven die ons helpen om ons te oriënteren in het leven. Om inzichten te krijgen. Maar ook inzicht te krijgen in de manier waarop God ons leidt. Inzicht in hoe God het leven, de schepping, bedoelt. Welke richting hij ermee uit wil. De gaven van raad en sterkte zijn eigenlijk gaven die meer gericht zijn op het doen. Keuzes maken en die keuze ook concreet maken met de hulp van God. En dat geeft een enorme kracht en bevrijding wanneer je doet wat je moet doen. Er zijn heel wat mensen die met elkaar, met zichzelf beter gezegd, overhoop liggen, omdat ze het gevoel hebben van die dingen niet te doen die ze moeten doen. Of dingen die ze willen doen, dat ze daar niet toe komen. Of misschien dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze willen. Nu, de gave van kennis, de gave van vroomheid, ontzag voor de Heer, zijn eigenlijk gaven die ons veel meer binnenleiden in de binnentuin. In het innerlijk leven van God zelf. Die ons een soort intieme kennis geven van God. En de eerste gave die ik met u wil bespreken is de gave van kennis. Wat is het verschil tussen die gave van verstand en die gave van kennis? Verstand, inzicht, de dingen die aan het gebeuren zijn, dingen van het leven, dingen van de schepping, de dingen van God, de zin van het leven, geeft u een heel ander zicht op het leven. Als u gelooft dat de wereld geschapen is, gewild is door God, als u gelooft dat het leven meer is dan toeval, dan heeft het ook zin, of een andere zin. Gaat u zich anders gedragen? Gaat u anders dingen doen? Maar de gave van kennis gaat over hoe God hier en nu aanwezig is in de verborgenheid van de dingen. De verborgenheid ook van zijn plan, zijn project met ons. Onze wereld van vandaag stelt voor heel wat raadsels. Filosofen spreken over een zekere richtingloosheid. Er is ook veel verwarring. Onder andere met fake news en al deze zaken. Je kan dan het spoor bijster geraken en niet goed weten in welke richting het moet. En waar is God? Is hij er nog? Wat is zijn plan eigenlijk met wat er nu gebeurt? De gave van kennis gaat over een intieme relatie met God. En dat is ook een hele relatie van persoonlijk vertrouwen. En dat helpt u in te zien, meer en meer voeling te krijgen voor de manier waarop God leiding geeft. En ook weer in soms zeer bizarre, verwarrende, moeilijke, zelfs onmogelijke situaties. Jezus had die gave van kennis in zichzelf. Als zoon van God, maar menselijk vertaald. En u ziet in het evangelie
hoe dat Jezus die gave van kennis regelmatig gebruikt. Als mensen de lammen bij Jezus brengen, en er is zoveel volk, dat ze de lammen op zijn bed moeten laten zakken door het dak heen, dan is het eerste woord dat Jezus tegen die man zegt, uw zonden zijn u vergeven. Maar dat was eigenlijk op dat moment niet aan de orde. Het is natuurlijk wel zo dat Joodse mensen van die tijd zonde en ziekte met elkaar in verband brachten. Het is misschien omdat hij een zonde gedaan heeft dat hij nu verlamd is. Maar Jezus wil niemand beschuldigen. Jezus gaat daar niet in mee. Hij wil juist die band tussen schuld, zonde en ziekte, lijden, wegnemen. En toch is er wel een band. Wij lijden soms door een bepaalde attitude, een bepaalde beslissing die we genomen hebben, een bepaalde houding tegenover het leven, soms vanuit ons onbewuste. En misschien was er wel in het leven van die mensen een geheime zonde die hem niet zozeer verlamd had gemaakt, alsof God nu die arme man zou gestraft hebben omwille van die ene zonde. Maar misschien moest hij ook eerst geestelijk genezen worden, opdat lichamelijke genezing zou kunnen volgen, geestelijk en psychisch. En Jezus kende die man. Zoals we ook bidden in Psalm 139, gij kent mij en gij doorschouwt mij. Een andere tekst waar we dat heel duidelijk zien is het vierde hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. Hij ontmoet haar op een hete dag, op de middag, het middaguur, een verzengende hitte. En Jezus zit daar wat te rusten bij die bron. En hij ziet daar een vrouw, een Samaritaanse vrouw, die komt om water te putten. Op zichzelf een banaal feit. Je moet daarvoor geen bovennatuurlijke kennis hebben om dat te begrijpen of om je daar vragen over te stellen. Want normaal komen de vrouwen uit het dorp waterputten 's morgens, als het nog een beetje frisser is. En als de andere vrouwen daar ook zijn, en dan kunnen ze wat praten. Dat gebeurde ook 's avonds, maar nooit op het heetst van de dag. Er moet een reden zijn waarom die vrouw water komt putten wanneer de andere vrouwen van het dorp er niet zijn. En dan gaat Jezus heel delicaat met haar in gesprek. Geef mij te drinken. Nu was dat zeer ongebruikelijk, dat een Joodse man aan iemand die niet Jood is, vraagt om te drinken. En dan nog wel uit hetzelfde vaatwerk. Want Joden in die tijd, wanneer zij dronken uit het vaatwerk van niet-Joden, van heidenen zogezegd, ja, zij werden onrein, ze konden dat niet doen. En Joden hadden op dat moment ook een sterke minachting voor Samaritanen in die tijd van Jezus. Er was geen enkele persoon uit het Joodse volk dat op dat moment dat zou gevraagd hebben en dan nog niet aan een vrouw, want dat is nog zo in vreemde landen. Een man spreekt nooit met een vrouw waarmee hij niet getrouwd is. Dat is een beetje verdacht. En tegelijkertijd triggert dat iets in die vrouw. Zij wordt gewaar dat het feit dat die Joodse man aan haar te drinken vraagt, dat dat iets heel delicaat is. Je zou kunnen zeggen, Jezus wil die barrière doorbreken. Hij is niet vies van mensen. Dat is misschien nog niet direct het hoogste of het diepste bovennatuurlijke niveau. Wat we wel zien, is hoe Jezus vanuit een zeer delicate menselijkheid, als zomaar God,
maar met een mensenhart. Zeer fijngevoelig is naar die vrouw toe. Er ontspint zich een gesprek. En dan komt die vraag van Jezus: ga uw man roepen. Op het eerste gezicht een uiterst indiscrete vraag. Maar vanuit de Oosterse cultuur perfect te begrijpen. Als man praat je nooit met een vrouw waar je niet mee getrouwd bent. En zeker niet in het publiek. Ga je man roepen is in zekere zin zeer natuurlijk. Want het hoort zo in die cultuur. En dan zegt die vrouw, ik heb geen man. Zeer eerlijk en zeer open. En blijkbaar voelt zij dat niet als een verwijt. Zij voelt zich helemaal niet bekeken door Jezus. Zij kan daar vrij over spreken. Zo delicaat is Jezus. En zegt Jezus, inderdaad, 5 mannen heb je gehad. En degene die je niet hebt, is uw man niet. Wat dat betreft heb je de waarheid gesproken. En als we even de optelsom maken, 5 mannen. Degene die je nu hebt, is nummer 6. En Jezus zal zich openbaren als de Messias. Dat ben ik die met u spreek. Dat is 7, het heilige tal, de voltooiing, de echte ontmoeting. Waar is dan de gave van kennis? Sommige exegeten hebben gezegd dat die 5 mannen eerder symbool zouden staan voor 5 volkeren, waar de Samaritanen eigenlijk de plaats van hebben ingenomen. Maar je kan het ook zien als Jezus die het geheim kent van elke mens. Maar niet zoals Big Brother. Heel intrusief. Waar je huishouden op straat wordt gegooid. Jezus is niet grensoverschrijdend. Bij Jezus is kennis veilig. Je wordt behoed. Je wordt niet beschaamd. Wanneer het Gods geest is die u uw zonde naar boven brengt, dan gaat u merken dat het nooit beschaamd is. Altijd bevestigend. Vertrouwen gevend. Ik vind dat heel belangrijk om te zeggen. En ik zou u kunnen verwijzen naar verschillende ervaringen tijdens retretes. Ik probeer elk jaar op retretten te gaan. En dat is een retrette die hoofdzakelijk gebaseerd is op geestelijke lezing van de schrift. En het is meerdere keren voorgevallen dat ik mediterend, schrijvend, rond een bepaalde tekst uit de schrift, onverwacht op bepaalde aspecten van mijn leven stootte. Nieuwe inzichten gekregen heb die ik eigenlijk voordien niet had. En dat is de beginnende gave van kennis, zou ik zeggen. Een beginnende gave. Het is God die meekijkt over uw schouder heen, maar op een veilige manier. Het is God die u openbaart aan uzelf. Zonder verwijt, zonder oordeel, zonder vervolging. Ja, die gave van kennis die bouwt voort op alle andere gaven die we al hebben besproken. De wijsheid, de vreugde van het goede, inzicht. Kijken hoe God handelt. Merken hoe God u al geholpen heeft met beslissingen te nemen. Kracht gegeven heeft. En als hij dan eventueel uw zonde aan u openbaart, kan dat toch alleen maar goed zijn, gunstig zijn. Ja, hij maakt ons vrij van dingen die misschien zelf een beetje uit het oog zijn verloren. Hij maakt ons vrij van dingen waar we eigenlijk al lang aan gebonden zitten. En waar hij ons, door daar ons op attent te maken, waar hij ons van bevrijdt. Dat is het begin van de gave van kennis. En zo wordt geestelijk leven ook boeiend, krachtig, vreugdevol. Geeft het hoop en toekomst. We luisteren even naar muziek.

We denken verder na over de gave van vroomheid. De vroomheid is voor heel wat christenen een woord waar wij niet zo heel graag meer over spreken. We krijgen dan een bepaald beeld in gedachten, misschien van vroegere tijden. Iemand die vroom is, die wordt een beetje gezien als misschien een beetje flauw of mensen die het leven niet goed aandurven. Ja, er bestaan enorm veel karikaturen rond vroomheid. Bepaalde devoties waar men tegenwoordig minder aandacht voor heeft. Men heeft daar over het algemeen in onze cultuur, en dat is het enige wat ik daarover wil zeggen, een tamelijk negatief beeld. Maar vroomheid heeft een oude etymologische wortel. Vroomheid, vorm, sol. Dat is een omkering van bepaalde woorden, bepaalde letters. Heel normaal binnen het gegeven van de taalontwikkeling. Maar daar zit ook een boodschap in. Vormsel kennen we. Zou kunnen zeggen vroomsel. Keer het een beetje om. Ik speel een beetje met de letters. Het vormsel is een bevestiging van ons doopsel. Wil die gave van de geest in ons veel sterker uitwerken. En wil daardoor ook vorm geven aan ons leven. Vroomheid is niet een goedkoop spiritueel of pseudo-spiritueel sausje over alle dingen. Of mensen die een beetje devoot doen om misschien de echte vragen van het leven niet onder ogen te zien. En het bestaat. Er zijn mensen die vluchten in hun religieuze beleving en soms in een soort doffe berusting, omdat ze de dingen niet kunnen zien, willen zien, mogen zien, durven zien, want het is soms ook pijnlijk. Maar vroom zijn, vorm zal ontvangen. Het is eigenlijk veel meer een vorm van uw leven. Het is uw geloof dat een vorm geeft aan uw leven. Een concrete vorm, een bereflecteerde vorm. Mensen die God hebben ontmoet in uw leven, gevoed zijn door het gebed, door het woord, door inzichten, die het katholieke geloof in zijn samenhang veel beter hebben leren begrijpen, die in het licht daarvan beter zijn gaan inzien wat de echte betekenis is van mens zijn, wat de uitdagingen zijn voor vandaag. Die gaan handelen op de manier waarop ze geloven. Die gaan een vorm geven aan hun leven. Dat is de Heilige Geest die werkt. Misschien hebben we in onze tijd vrome mensen nodig. Maar dat wil zeggen, mensen, en dat zijn zeker niet alleen priesters en religieuzen. Het is een uitnodiging voor alle gedoopten, en dat is wel degelijk op de eerste plaats aan alle gedoopten. Priesters en religieuzen zijn ook gedoopten. We hebben een gemeenschappelijke roeping. En dat is in zekere zin de vroomheid. Dat ons geloof een vorm zou geven aan ons leven. Dat ons leven coherent is, samenhangt. Het gaat niet over een soort radicalisering van geloof. Daar heeft onze tijd een beetje schrik van. En dat is niet helemaal ten onrechte natuurlijk. Mensen radicaliseren soms omdat ze te weinig identiteit hebben. En dan ga je jezelf willen bewijzen en ga je misschien te geweldig doen. En dat is niet de bedoeling. Als je echt vorm hebt gekregen in je leven, verzoend bent met jezelf, inzicht krijgt in God, begrip voor andere mensen, ook zicht hebt gekregen op je eigen verwondingen en zelfs fouten, dan ga je ook heel anders handelen.
ga je anders kijken naar mensen. Dan ga je niet geweldig doen. Dan gaat het niet over geradicaliseerde christenen. Maar gaat het over coherente christenen. Mensen die niet meer perfect zijn dan anderen. Mensen die niet per se beter zijn dan anderen. Het gaat niet over dat je nooit geen fouten meer kan maken. Waarschijnlijk zullen we allemaal nog veel fouten maken in ons leven. Maar coherentie wil zeggen samenhang. Het is zinvol. Het is niet een soort amateurisme of vrijblijvend. Mensen willen er echt voor gaan, willen groeien. En daar zou ik vooral op willen insisteren, groeien. Het gaat niet over volmaaktheid. Misschien zullen we dat nooit bereiken in dit leven. Maar wat we zelf wel kunnen bereiken, is de groei. Een ander woord voor vroomheid in het Latijn is pietas. En dat geeft een heel andere connotatie. Het gaat over liefde. Pie Jezus. Lieve Jezus, goede Jezus. Vorm geven aan uw leven, maar vanuit verbinding met iemand die goed is. Rekening houden met iemand die goed is, liefdevol is. Je wordt geen christen of je blijft geen christen alleen maar omwille van sociale druk of uit morele dwang. Dat valt meer en meer weg in onze tijd. Zelfs in tegendeel. Er is eerder morele dwang en een zekere druk om dat allemaal te relativeren. Dus we moeten een beetje sterker worden om in het christelijk geloof te blijven staan. En dat een vorm te doen krijgen in ons leven. Maar dat kan nooit zonder liefde. De liefde die we zelf hebben leren ontvangen. De liefde die we zelf hebben leren geven. Maar de liefde ook die we ontvangen van Jezus en zijn geest. Voor iemand die u graag ziet en waar er langzamerhand een diep respect is ontstaan, wel, voor zo iemand doe je al eens iets meer. En dat verstaan we allemaal vanuit ons leven. Verliefde mensen laten vaak zichzelf zien vanuit hun beste kant. En later verzwakt dat wel een beetje. En in het huwelijk leer je elkaar echt kennen. Dat is een normaal menselijke evolutie en zo mag het ook zijn. Maar de liefde gaat ons altijd helpen veranderen. Het is omdat hij of zij het van u vraagt dat je het doet. Niet alleen om geen gezeur te hebben of geen moeilijkheden te hebben. Of omdat je kind het vraagt, ga je dat ook doen. Ook al is dat kind soms moeilijk. Ook al heeft het kind misschien fouten gemaakt, maar het is je kind. Hij gaat er iets voor doen. Pietas, vroomheid. Het geeft een vorm aan je leven, maar vanuit liefde. We luisteren even naar muziek.

En dan mediteren we ook nog over de gave van de vreze Gods. Dat is niet gemakkelijk om uit te leggen aan mensen van vandaag. De vreze Gods. We zouden spontaan de neiging hebben om dat in negatieve termen te zien. Angst. Nu is angst soms een manier waarmee wij naar God kijken. God vraagt ons om op een bepaalde manier te leven. Hij heeft zijn geboden. Dus we moeten God tevreden houden. Anders gaat hij ons misschien niet geven wat we nodig hebben. Dat zijn heel herkenbare gedachten. Maar in wezen zijn ze ingegeven door de angst. Wij moeten vertrekken vanuit het positieve vooroordeel. God heeft een positief vooroordeel ten aanzien van ons. Als uw kind om brood vraagt, gaat de vader hem toch geen schorpioen geven? Dat zegt Jezus. En als mensen die uit zichzelf soms zwak zijn, dat toch al doen voor hun kinderen. Veel te meer dan zal God het goede geven aan wie hem erom vraagt. Dat is vertrouwen. Wij moeten de angst tegenover God afbouwen. Ook het schema van beloning en straf, dat is een schema dat ons niet helpt. En dat ons niet helpt om gelovig te worden, gelovig te blijven, te vertrouwen. Natuurlijk hebben bepaalde daden consequenties en die zijn niet altijd positief. Het is niet God die ons daarmee straft, maar het is wel God die ons oproept om naar de geboden te leven. De geboden zijn wegwijzers ten leven. Aanwijzingen. De stok die Mozes in het brakke water wierp, waardoor het water zoet werd en drinkbaar werd. Dat is de ware zin van de geboden. Het maakt het water drinkbaar. Het maakt het leven leefbaar. U kent allemaal wel van die toneelstukken, kluchten, die zeer aangenaam zijn om te volgen, waar er van alle toestanden zijn die voor de anderen moeten verborgen worden. Er ontstaan van allerhande moeilijke, onvoorzienbare, ingewikkelde toestanden waar het tenslotte alles op blokkeert. En dan komt de waarheid naar boven. Dat is een beetje het beeld van het nut van de geboden. God helpt ons om ons leven een beetje op orde te maken. Om het zin te geven. Richting, vorm, coherentie, vrij te maken. Liefdevol te maken. De vrezen voor God gaat niet over angst voor God. We hebben al die andere gaven van de geest besproken. Dat is positief. De wijsheid geeft smaak in het goede. Inzicht geeft inzicht in hoe God handelt. Raad en sterkte helpen ons bij het handelen. Die kennis van God geeft intieme verbondenheid. Die vroomheid geeft een beetje vorm aan ons leven. Maar als we dat ernstig nemen, dan blijft er toch niet veel meer over van de angst. Nee, de vrees van God heeft een andere betekenis. In de Willebrordvertaling wordt er gesproken over ontzag voor God. Maar ontzag vanuit liefde. We hebben allemaal mensen gekend waar we naar opkeken. En soms zijn we die mensen teleurgesteld geworden. Maar aan de andere kant hebben we ook mensen gekend die ons geholpen hebben, die voor ons een voorbeeld waren en waarvan we hebben kunnen zien dat die mensen betrouwbaar waren, dat de ernstige mensen waren. Je hebt ontzag voor mensen die enorm veel voor u betekend hebben. Daarvoor ga je ook iets doen. Daar ga je respectvol over spreken. Maar je gaat je ook vrij voelen tegenover die mensen. Als er verbinding is, relatie,
ga je je vrij voelen tegenover mensen. En dat is die gave van vrezen Gods. Of ontzag voor God. Angst, daar gaat het helemaal niet over. Een beetje de vrees om God te mishagen. Maar niet de vrees vanuit een soort angstige gejaagdheid of iets traumatisch, maar je stelt dat je iemand ontvangt thuis, iemand die heel veel voor u gedaan heeft en die van u van grote betekenis is, die u eigenlijk graag ziet en die u ook graag ziet. U gaat die ontvangen, die persoon gaat komen, u gaat de tafel mooi voorbereiden, u gaat die persoon ontvangen, beleefd, vriendelijk, zelfs heel intiem spreken met elkaar, maar altijd met ontzag, met respect voor elkaars grenzen ook. En echte verbinding vanuit hart en geest. Eigenlijk gaat het daarover in ontzag voor God. Ontzag voor God wil ook zien, of wil ook zeggen, dat we de glorie of de heerlijkheid van God zien. En als er nu iets is wat in onze maatschappij en misschien soms ook in onze kerken wat ontbreekt, dan is het die glorie van God, die heerlijkheid. Waarvoor er ontzag is. Ontzag wil zeggen, je realiseert je Gods aanwezigheid die alleen maar liefde is, maar die tegelijkertijd ook waarheid is en gerechtigheid en waarde. En omdat je daar een innerlijk besef van hebt, weet het ook wat God voor ons gedaan heeft in zijn Zoon Jezus Christus. En in de uitstorting van zijn geest. Dan is het evident dat je u anders gaat gedragen. Ontzag voor God wil eigenlijk ook zeggen, besef dat God aanwezig is, hier en nu. En dat is geen angstwekkende aanwezigheid zoals soms in het Oude Testament. Dat is een lieflijke aanwezigheid. Zoals de apostelen dat zo dikwijls hebben mogen ervaren in hun omgaan met Jezus. Of zoals de eerste christenen die de Heilige Geest op een heel diepe manier hebben ontvangen mogen ervaren hebben. Dat doet goed. Dat geeft kracht, geeft vreugde. Intimiteit. Als je van daaruit leeft, dan is die presentie van God iets hoopvol. En God is ook aanwezig hier en nu. In deze tijd, op deze dag, in die omstandigheden. Ook al zijn die omstandigheden lang niet altijd even gelukkig. Of zien we soms de uitkomst niet. En toch is God aanwezig. We kunnen van hieruit misschien even bidden. Dat we God mogen ontmoeten in het hier en nu. Wie we ook zijn, waar we ook zijn, hoe het ook gelegen is in ons leven, maar de presentie van God is altijd heilvol en maakt altijd toekomst.

0: En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze vierde en laatste aflevering, u gebracht door pater Patrick Lens over de gaven van de Heilige Geest. Vandaag ging het over de laatste gaven van de Heilige Geest, die van kennis, vroomheid en ontzag. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
3: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen, om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
4: Hallo, dankjewel.
3: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
4: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
3: Ja, je bent van de streek van Aalst.
4: Ja.
3: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
4: Ja, was ik, ja, goed. Dat klopt.
3: We gaan de beste luisteraars misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
5: Ja, Shirley.
3: Oh,
5: dat is een grapje.
6: Mama!
3: Weet je het antwoord op de vraag niet? Dat is niet erg hoor.
5: Nee, ik weet het ook niet.
3: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
7: Tillem.
8: Mira.
9: Hajar.
3: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
9: Janin
8: Jitske.
3: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
10: Ik ben Kevin.
11: Ik ben Melissa.
3: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
10: Dag hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom op, past.
3: Dus Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
10: Was dat niet dat ik voor me zag.
3: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En wij hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
12: Catherine. Lien. En Daphne.
3: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus de sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
13: Ja, dat is waar, man.
12: Ja, hoe zit het?
13: Wie?
3: Alleen als het nodig is, natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen, hè?
11: Het is niet nodig, het is niet nodig. Ja.
3: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn?
8: Daans.
3: Ja. Exact, ja.
13: Dat was nog niet. Hoeveel priesters hebben
11: we? Ja, het is een geboortehuis.
3: Ja.
13: Ja.
3: Ah, ja?
13: Ja.
3: Nee.
13: En dat cafeetje.
11: Naast het wit gebouw.
13: Ja.
11: Je hebt dat wit gebouw daarnaast.
3: Met balken. Ah, oké. Okay. Ja, tof.
11: Ja. Staat erop.
13: Ja.
3: De kerk daar heet...
11: Sint Martinus.
3: Zou je nog eens in de micro willen zeggen?
11: Sint Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus school. Instituut.
3: Oei.
11: Nee. Oei, dat knippen we. Knip.
3: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst. En hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
8: Mijn naam is Jitske.
14: Ik ben Jade.
15: Walter.
6: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
7: Mijn voornaam is Warre.
14: Matteo.
6: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
7: Ja.
14: Nee.
6: Jij niet. Beste luisteraars, wij staan hier op de grote markt van Aalst met 4 jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
7: Siebe.
15: Len.
16: Emiel. Senne.
6: Het juiste antwoord is Kain en Abel. Zeggen jullie de namen jullie wel iets of niet?
7: Nee.
6: Nee? Oké. Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
7: Arne.
17: Etienne. De heilige Stefanus. Dat was ik.
6: Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is een Franse versie van Stefanus. Ja, ja, ja. Aangenaam.
17: Het, ja.
6: Ik ben Marieke en dat is Anna.
17: Ah, ja. Maria en Anna. Ja. Dat zijn Bijbelse namen, hè?
6: Maria, ja, ja, absoluut. Maria.
4: Ja, klopt, inderdaad.
17: Anna,
4: ja.
17: Ook,
6: ja, ja. Anna ook, ja. Absoluut.
4: De moeder van Maria.
17: Ja, ja, ja. Ja.
4: Ja. Dat is het juiste antwoord.
17: Bijna de prijs binnen.
6: Enorm bedankt.
17: Okay. Ja. Is meegevallen?
4: Ja, natuurlijk.
17: Vatbaar voor uitzending.
6: Zeker wel.
17: Voilà. Oké, okay, dankjewel.
4: Maar dankjewel.
17: Graag gedaan. Dank.
3: Zo, beste luisteraars, hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan.
4: Mm-hmm.
3: En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
4: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
3: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld.
4: Mm-hmm.
3: We zijn niet heel op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
4: Ja, ja, inderdaad.
3: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
4: Ja, ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
3: En veel mensen op een middagpauze.
4: Mm-hmm.
3: Dat is altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt wel veel mensen buiten.
4: Ja, ja. Scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
3: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken.
4: Mm-hmm.
3: We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen.
4: Mm-hmm.
3: Dus dat is altijd leuk als we een mooie...
4: Ja, ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
3: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
4: Ja, ja.
3: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren en daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben, dat zijn altijd dezelfde vragen, de vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: En onze eerste vraag is, kent u Radio Maria?
1: Ik heb daar nog niet van gehoord.
2: Persoonlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ja, nee, ik ook niet.
5: Al van gehoord, maar ja. Ja,
0: Oké, van naam vooral.
5: Ja, van naam.
0: En u, ooit al van gehoord of niet?
6: Ik weet dat het een christelijke zender is, maar echt luisteren doen wij niet.
5: Ja.
7: Ja.
8: Nee.
0: En vandaar kent u Radio Maria?
7: Gewoon van ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
6: Nee.
3: Nee.
6: Ja.
0: En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of...
6: Ja, van horen zeggen, ja.
0: Oké. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook, of eigenlijk niet?
6: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep. Maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
9: Ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders. Maar zelf nog nooit naar geluisterd, eigenlijk.
0: Oké, en u?
10: Ik zelf ken het niet.
0: Nog nooit van gehoord?
10: Nee.
11: Eigenlijk niet, nee.
2: Nee.
12: Nee.
0: Oké.
12: Nee.
2: Nee.
13: Nee.
14: Ik ook niet.
15: Nee.
2: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
2: Nog nooit van gehoord.
16: Ik ken Radio Maria van naam, maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar wij maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Misschien 60.
0: 60?
3: Ik denk ook 60.
6: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
6: Misschien 90 dan.
5: Pak 60.
3: Ik hou voor 60.
1: Ja. 60.
6: Ja.
7: Ik ga voor de 120.
0: U een gokje?
8: 90.
6: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
9: Ik gok 60.
10: Ja, ik ook 60.
11: Rond 60 landen.
2: 90 landen.
12: 90 ook.
14: 60.
2: 60. Ik ga dan voor 90.
16: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg me af, Anna, had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
3: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van enerzijds mensen

0: inderdaad. Ik denk dat zo'n 3-4-tal mensen die misschien dan zo waren van ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
1: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
0: Ah ja, inderdaad, ja, inderdaad. Ja.
1: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen ja. te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
0: Ik had wel verwacht dat we er langer tussen interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat was, ja. Ja, liep echt vlot. Ja.
1: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen we al gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
0: Ja, ja.
1: Dus had ik geen tijd om een vlugge notitie te maken.
0: Ja,
1: dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament. Onze eerste Bijbelse vraag is: hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
2: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
1: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
2: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Waarschijnlijk geleerd op school, maar... ja, nee, ik heb geen idee.
3: Sorry. Oh, dat krijg ik. Dingen. Nee, ik durf het niet zeggen.
1: Nee, doe een gokje, doe een gokje.
3: Nee, maar ik ga super dom klinken, ik durf echt niet.
2: Nee. Jij weet het meest over.
1: Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
3: Geen eerste letter zeggen.
1: Wel, het zijn er twee, hè?
3: Ja.
1: Nee. Oké, okay, de eerste van een van de zonen is een K.
3: Kane.
1: Ja,
3: en Abel dan.
2: Ja.
3: Oké, okay, dat wil ik zeggen, maar ik durfde niet.
1: Exact, ja. Dus Kain en Abel.
3: Oké. Okay.
1: Mega goed. Als je die van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
3: Ja. Mozes,
2: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
4: Sorry, geen idee.
5: Dan heb ik ook geen idee.
1: De een vermoord, de andere...
4: Wij zijn op historisch... vlak niet echt kenners, hè?
1: Nee, geen idee.
4: Sorry.
6: Abel en Kain.
3: Ik heb echt geen idee.
7: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes.
1: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoord, de andere kan misschien helpen.
7: Nee, sorry.
8: Abel en Kain.
9: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
1: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
9: Ah. Ja,
1: de ene vermoord, de andere. Kan misschien helpen?
9: Ik heb geen idee, sorry.
1: Doe maar een gokje.
9: Oké, maar niemand van ons is zo gelovig. Oh, wacht, ik kan gokken.
5: Doe een gokje. Ik ken de naam op de Bijbel.
9: Twee. Ja, oké, Mozes en Noah.
1: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
9: Oké.
1: De ene broer vermoord, de andere. Misschien dat kan helpen.
9: Romulus en Remus.
5: Je hebt het al goed.
1: We komen niet voor in het Oude Testament.
9: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
1: Geen enkel idee?
9: Nee.
1: Ken je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
9: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
1: Oké. Okay. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoordt?
9: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
4: Isaac? Nee, ja. Ik moet passen.
0: Een tip.
4: Als je mij zegt, zal ik weten. Hoor.
0: De ene vermoordt de andere.
4: Ah ja, Kain en Abel.
0: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woest?

0: En terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving.
1: Wacht even. Ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bijna ook kennen dan?
2: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf een...
1: De koe, ja. Een gouden koe was het.
3: Maar ik zou het echt niet weten.
1: Nee.
3: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
2: Dat zou goed geweest zijn, maar ze doen is niet goed.
3: Oei.
1: Dieren.
3: Ah ja, oei.
4: Dieren.
2: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken...
4: Een leeuw of zo? Nee.
2: Het is geen leeuw.
3: Is het een groot dier?
2: Het is een vrij groot dier, ja. Het is een vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
3: Een koe.
2: Zag je de koe? God heeft hen juist bevrijd uit slavernij. En zo wat het eerste wat ze doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan
3: Ik wou
2: aanbidden.
3: Stier zeggen, maar ik durfde niet. Ik moet tegen je zeggen wat ik denk eigenlijk.
4: Dat gouden kalf.
2: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en aanbaden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
5: Mag ik?
3: Ja.
5: De leeuw?
2: Had gekund. Het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
4: Een ezel?
5: Niet echt dagdagelijks, hè. Hond of kat. Of vis. We gaan voor de kat.
6: Over het 50, alles is in.
7: Je gaat het zeggen en dan wellicht. Nee.
2: Het is een beeld van een dier.
6: Geen lam, hè.
2: Geen
6: lam, hè.
7: Ik dacht aan een ramp, man.
6: Allee, zoiets. Een dier. Een kameel.
7: Een slang.
6: Ja, een slang.
2: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
6: Beeld van een dier.
2: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
4: Echt geen idee.
2: Is dus een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen?
6: Een koe.
5: Dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
2: Het is een dier.
5: Nee.
2: Nee. Ze rapen al hun goud bijeen. En
5: een gouden kalf. Kan dat?
2: De Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben en ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
8: Een arend.
2: Wil je gok? Wil je ook een gokje wagen?
8: Een aap. Een olifant.
9: Een tijger.
2: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
8: Een geit.
10: Jij hebt dat nog gedaan?
8: Ja.
9: Dat verhaal zegt me iets, maar ik weet de naam niet.
8: Ja, het verhaal zegt me iets, maar ik kan de naam niet weten, denk ik.
2: We zoeken een dier.
9: Een dier. Oh,
8: de wolf. De wolf.
2: Had gekund, het is geen wolf.
9: Shit. De leeuw.
8: Ik weet het niet.
10: Ja.
8: Een leeuw?
2: Nee. Oh. Nee. Ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
9: Een wei? Een paard. Een koe. Een schaap.
8: Een koe.
9: Een gouden lam, denk ik. Een schaap.
2: Bijna perfect. Goud. Een gouden...
9: Schaap. Lam. Nee.
2: Maar het is inderdaad een kalfje. Een kalf. Gouden... Een kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
9: Ja, een klein koe.
5: Welk beeld? Christusbeeld?
1: Oh, nee, dat is Nieuwe Testament.
5: Dat is
11: een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
5: Iets slecht?
11: Ja, het is een afgodsbeeld.
5: Nee, ik zou het niet weten.
1: Ze zijn op zoek naar een dier.
5: Slecht dier. Een wolf?
1: Ja, een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
5: Wow, een hond.
1: Nee,
5: dat is niet slecht.
2: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht is.
5: Ja, wow.
12: Er zijn veel goden in de wereld, hè. Ieder krijgt zijn eigen god een beetje. Nee, allee, een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
1: Nee.
12: Wilt u dat mijn mond trekken? Kom niet.
1: Het staat in de wei.
12: Wat?
1: Het staat in de wei.
12: Een koe?
2: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4 die we de mensen gesteld hebben in Aalst, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
1: Nog wel goed, eigenlijk. Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Want ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten.
2: Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend, dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
1: Ja, inderdaad.
2: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
1: Mm-hmm.
2: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
1: Ja, inderdaad, ja.
2: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
1: Ja, inderdaad.
2: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden in de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
1: Ja, is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ja, ze weten wel zoiets. Of zo bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja, dus ik zo, oké, die persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus
2: ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
1: Inderdaad, ja. Ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
2: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
1: Ah ja, misschien.
2: Weet het niet.
1: Ja. Ah, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat, vond ik wel het hele alledaagse dier, een kat. Ja, niet slecht.
2: Inderdaad. Ja. Want ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat is kat een goede gok.
1: Ja. En die mevrouw zei ook slang. Zo, dat is ook zo wel Mozes met... De ziekte in de woestijn, zeker.
2: Ja, inderdaad.
1: En dan een slang op een staf, een slang op een paal. Zo.
2: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, een beeld van een slang.
1: Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
2: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
1: Ja, precies, ja.
2: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de 5e en 6e vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?
1: Ik heb geen idee. Respect, ik weet niet.
0: De manier waarop je iemand kunt tonen dat je hem lief hebt. Maar het is wel een heel uitzonderlijke manier. Je gaat het niet alle dagen kunnen doen.
1: Ja, daar heb ik geen idee.
2: Nee, maar even diep over nadenken over die vraag. Wat dat?
0: Het is het ultieme dat je kunt doen voor je vrienden.
2: Helpen, behulpzaam zijn.
0: Nee. Echt nog veel meer dan dat.
2: Voor elkaar zijn, zorgen voor elkaar, nee.
0: Het is een beetje in een extreme situatie wel. Het is niet iets dat je alle dagen gaat doen.
2: Leven opofferen voor elkaar.
1: De grootste liefde voor hem staat verzeker.
3: We hebben nog niet goed opgelaten in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel... Iets heel groots, dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
3: Hoi.
0: Hij doet het zelf.
3: Verrezen?
0: Sorry, wat zei je?
4: Vergeven.
0: Vergeven. Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
3: Sterven.
4: Vergeving.
5: Naaste
4: liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
4: Het was. En jij deed dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
4: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
4: Sterven voor de vrienden?
6: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een één specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
6: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
6: Ja?
0: Ja.
6: Geef mij een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
6: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
6: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Als ik het al gelezen heb.
7: Vriendschap?
8: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken echt iets heel concreets. Het is een daad die je kunt stellen. En dat is eigenlijk de manier waarop je toont dat je vrienden echt lief hebt.
8: Moord.
0: Moord? Wie ga je vermoorden?
8: Ze vraagt wat dat je...
7: Ja, iemand...
8: Nee, iets wat dat... Trouw zijn naar je vrienden toe.
7: Maar je moet iets doen.
0: Ja, maar het is op zich geen slecht antwoord. Alleen dood jij niet iemand?
7: Iemand laten doden.
8: Je leven op het spel zetten voor een andere persoon.
9: Betrouwbaarheid.
7: Zeg dat.
8: Betrouwbaarheid.
0: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken... Iets heel specifiek. Het is echt één daad.
9: Loyaalheid. Ik weet het niet.
7: Loyaal. Yep.
9: Maar ik heb niet. Ja. Eén jaar. Twee jaar.
8: Heeft heel zijn leven nog wel zien.
9: Ik heb niet meer ervaring als jullie.
0: Je mogen gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
8: Loyaalheid.
0: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
8: Een actie?
0: Dus, ja.
7: Ah, een actie.
8: Verdediging.
7: Actie.
10: Iets. Ja, jezelf. Opofferen voor hem.
8: Opofferen. Ja. Jezelf opofferen. Grootste liefde. Nee, ik zal het niet weten.
0: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden.
5: Eén keer. Je leven geven.
11: Dat is volgens wat?
12: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
11: Zijn leven geven voor iemand.
12: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
13: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
14: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
13: Nee, ik weet het ook niet.
15: Welk wat?
14: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
15: Ja, moet ik weten. Nee.
16: Dat hij doodging voor onze zondes.
14: Dat had gekund, maar dat is niet juist antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken.
15: Oei, oei.
14: Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
15: Wat leer
13: je? Ik weet het niet.
15: Oei.
1: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
14: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
1: Ah, dus het is... ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of al zoiets.
3: Toch even wie die fietsjes zijn, hè. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar kom op, pas.
15: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee.
14: Geen idee?
15: Nee. Kan het Latijn zijn,
14: hè? Het stond... Het was in drie talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee...
15: Een tipje, het eerste woord.
14: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel dat Pontius Pilatus hem geeft en de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
15: Jodenkoning.
14: Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel en de Joden zijn er niet mee gediend dat hij dat aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
15: De Zoon van God...
14: Had helemaal gekund, dat is niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
15: Ik weet het niet, sorry.
13: Ik ook niet.
6: Inri.
14: En weet u wat dat betekent?
6: Nee, dat ben ik ook vergeten.
14: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
6: Terug. Geen flauw idee.
3: Wat is een optie?
14: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
3: God. Profeet.
14: Twee heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
5: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God.
9: Was dat niet Inri?
14: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
9: Nee.
14: Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
9: Ik weet het niet.
5: Opschrift.
14: Ja.
5: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
14: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
5: Koning dan zeker?
11: Inri was dat.
14: Mm-hmm, ja.
11: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of...
14: Nee.
11: Ja, Inri?
14: Het is een titel voor Jezus.
11: Ah, de Zoon van God? Of,
14: de Joden waren er niet zo blij mee.
11: Wat is het?
14: De Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo, ja, na één tip, dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk opkwamen. Dan,
0: ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen. Dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een heel, ja, heel mooi beeld, dat er toch nog veel van wat het christendom is,
1: mm-hmm,
0: dat mensen daar toch een beeld van hebben, van de barmhartige God. Die ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja. Dat is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En, ook dat het ook zo het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting,
1: mm-hmm,
0: wisten, of wisten dat hij iets met koning te, mm-hmm, maken had.
1: Ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet, denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook, die vraag. Ik vind het wel chic, zo mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja. Ja, die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen, mm-hmm, de Joden zijn er niet mee gediend, dat ze dan,
1: mm-hmm,
0: wisten waar het over ging.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende vier vragen. We gaan de laatste vier vragen samen nemen. Dat waren de meer specifiek katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En twee vragen over Aalst en geloof in Aalst. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand? Jezus, kun je?
0: Dat had gekund, het is, ja, niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus, zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
3: Maria.
0: Exact.
3: Maria.
4: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
5: Maria.
0: Het is een vrouw.
6: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Ik doe een tipje.
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
6: Maria.
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen. Is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
7: Ah, het is een Maria.
8: De meimaand.
0: Ja, dus de maand mei.
8: Je weet het.
5: Maria.
7: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?
7: Nee. Moeder Maria dan?
5: Maria.
3: Welk hoogfeest vindt plaats 50 dagen na Pasen en sluit de paastijd af?
2: Geen idee. Ik weet
9: Ik heb meestal een verlofdag aan vast.
3: Ja, de maandag, de maandag erop is ook altijd een verlofdag.
2: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
3: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
2: Nee.
10: 50 dagen na.
11: Pinkstermaandag.
4: Onze Lieve Heer in mijn hart.
3: Nee, het is nog daarna.
4: Het is Pinkster.
12: Pinksteren.
13: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart. Nee.
14: Pinkster. Maar Witte Maandag is
13: Pinkster. Pinkster.
4: Ja. Ja. Witte Maandag. Ik kan niet... Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misreken.
6: Na Pasen.
3: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof. Is een verlof?
6: Ja, juist. Pinksteren.
12: Pinksteren?
7: Pinksteren.
8: Oh, oh.
7: De vaste.
8: Nee, dat daarvoor.
6: Nee.
7: Is dat niet zo lent... lichtfeest? Zo. Hemelvaart?
8: Ja, nee.
3: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
8: Dat is ongeveer een goede maand. Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
3: Dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
8: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
7: Ja, ik weet het ook niet.
12: Wapenstilstand?
3: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode. Het is
10: een vakantiedag.
3: Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
8: Allee, ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
6: over. Niet denk ik.
8: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag. Pinksteren.
12: Ja. Onze Lieve Heer Hemelvaart.
11: Dat is 40 dagen na Pasen. Ja, ja. Dat is nog 10 dagen later.
12: Is dat niet die vlammetjes die...
11: Ja.
12: De nederdaling van de
11: Heilige Geest. Van de Heilige Geest. Ja, ja.
10: Goed, hè?
11: Ja. En kent u de naam?
12: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
3: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
11: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
3: Ben je zelf van Aalst of
11: nee?
3: Okay. Dus... Het is ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
11: Is een musical?
3: Ja.
11: Ik dacht dat het was een pater. Dat pater dans, maar dat gaat niet...
3: Ik kan alleen maar priester.
11: Priesterdans.
3: Ja, dat ging ik ook zeggen. Oh, yeah. Ik kan alleen maar priesterdans.
4: Priesterdans.
12: Je ziet, Pater Damian?
3: Nee, ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dan je naar boven komt. Maar dat is niet wie we zoeken.
12: Hij is een van Nieper, dus dat is al moeilijk.
3: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
12: Oh, ja, dans. Just.
3: Dans.
11: Ja.
6: Priesterdans.
3: Tijdens de industriële revolutie.
12: Dansen. Priester Daans. Alles van gelezen, overgelezen.
3: Ah ja?
12: Filmen gezien, ja, natuurlijk.
8: Priester van alles.
7: Adriaan.
8: Don Bosco.
3: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet wie we zoeken.
7: Jozef.
8: Priester Daans.
6: Daans.
3: Politie.
8: Ja, natuurlijk priester Daans.
11: Welke priester van Aals zette zich Daans. In...
1: is de patroonheilige van Aalst?
2: Ik zou het niet weten.
3: Ook de parochiekerk hier heet zo?
2: Ja, ik zou het niet weten.
3: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
2: Ja, Sint-Nicolaas. Ja.
13: Patroonheilige.
2: Is dat iemand in de kerk of zo?
3: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt. Ah. Je hebt ook zelf een patroonheilige.
6: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
3: Ja, de kerk, de parochiekerk heet ook zo.
6: Sint Martinus. Oké, Sint Martinus dan.
4: Deile Martinus.
6: Staat dat hier niet?
3: Die kerk is naar hem vernoemd.
12: Sorry.
3: Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Dus hij geeft eigenlijk zijn eigen deel.
12: Maar ook beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien.
3: Hij ligt begraven in Tours in Frankrijk.
12: Uit Vassin ga ik ja zeggen.
3: Het is Sint Maarten of Martinus.
12: Oh, kijk. Ik was echt heel zijn.
13: Oei, ja, maar bijna een patroonheilige.
3: Elke stad heeft een patroonheilige.
13: Kan nu.
6: Nee, wij weten
13: het. We zijn Sint Barbara, maar dat is van de
3: kerk daar heet.
13: Sint Martinus.
3: Zou je de micro willen zeggen?
13: Sint Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus School. Instituut.
6: Ik ga het wel weten als je het zegt, denk ik. Maar ik kom er niet direct op.
3: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een arme te geven. De kerk daar.
6: Sint Martinus?
10: Sint Jozef? Nee. De patroonheilige van Aalst. Tja, dat is een goede vraag. Sint Maarten? Mm-hmm. Sint Maarten, ja.
15: Prins Camille.
3: Dat hebben we nogal gehad van antwoord, was niet juist.
15: Den Doge.
3: Den Doge?
15: Ja, burgemeester.
3: Oké. Okay. Nee. Het is een heilige, hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven die hij tegenkwam.
15: Oh, ik ken dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
3: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
15: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Niklaas.
3: Nee, dat is uit Aalst.
15: Huh? Ah, Sint Maarten.
7: Wat is dat? Wat is dat patroon?
3: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
15: Ik wist dat.
3: Maar steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, ik zeg.
7: Nee, dat is 18e eeuw.
6: Ja, wel.
3: Hij was een Romeins soldaat.
6: Oh, keizer.
3: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeins soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, langs de kant van de weg. En dan...
6: Dingen, de Sint.
3: Ja?
6: Ik wist zijn naam niet.
7: Zegt hij?
6: Sint-Klaas. Nee.
7: Sint-Maarten.
6: Ja.
7: Sint-Maarten?
15: Dat is een moeilijke. Patroon eigenlijk. Sint-Martinus. Goeie berekende gok.
10: Oh, dat zou een keuze zijn. Wacht, hè. Petrus?
2: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
10: Ah, Martinus.
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
1: Ja, de Maria zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook, denk ik, een gok gedaan. Ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
3: Ja, dat is een leuk weetje.
1: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, wauw. Toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
3: Dank u. En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij voor het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
1: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig. Of stellen wel zich... Als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest, of dat, dan zeggen ze, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven. En ja.
3: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
1: Ja, soms. Probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, het was een weekend en ik ben op retreat geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo, ja, dat ik dat niet wegsteek.
3: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje, waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, of zij in contact komen met gelovige mensen, of zij daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren, maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Nee, niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, het is eigenlijk vrij vreemd voor jou.
1: Ja, het is het enige wat ik ervan weet, is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké, en is dat iets wat je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Ik denk, dat zat sowieso op mij, wel aan de katholieke lagere school en zo geweest. Dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is zo'n zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, mega tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden die gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen...
0: Aangenaam.
5: Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
0: oké. Okay. Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
7: Ik ben bewust niet zo... Allee, ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar dat jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Je ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, okay, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Nee, niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij is het. Ik ben een atheist.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
10: Of... Ik niet. Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja.
0: Voilà. Oké. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
11: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dus niet echt eigenlijk?
11: Nee.
0: Oké. En jij?
12: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: En... Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
12: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
0: Oké.
11: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
13: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
13: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè. Ja.
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
2: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
2: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
2: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
2: Nee. Ja. Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en zo.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
14: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
15: Ik heb ook mijn twee communies.
14: Ja, en Emiel heeft 1 communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
14: Nee, niet echt, nee.
0: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
14: Ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
14: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
14: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
16: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
17: Goh, bezig. Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Daar ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik denk na.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Wij hebben zo net geluisterd naar ons voorlaatste fragmentje, waar wij de mensen in Aalst op het einde van de kleine quiz eigenlijk die we hen hebben laten doen, nog gevraagd hebben of zij zelf gelovig zijn, of in contact komen met het geloof, op welke manier dan ook. En jullie konden juist hun antwoorden op die vraag horen. Wat vond u van de antwoorden, Ada?
18: Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker zo de jongeren, scholieren en zo die we geïnterviewd hebben, dat ik dat niet verwacht had. Dat ze bijvoorbeeld daar over praten of zo. Of dat ze... Maar dat is misschien een laagdrempelige verwachting misschien. Aan de andere kant is ook wel mooi dat ze dat je over onderling onder vrienden wel merkt dat daarover gepraat wordt. En dat niet iets dat... Ook al is dat niet iets dat in hun leven een rol speelt, dat ze daar toch wel vragen over hebben. Of nieuwsgierig of zo over naar zijn. Of misschien aan hun vrienden vragen van waarom zijt je gelovig?
0: En dat er genoeg katholieken in een klas zitten om het over te kunnen hebben ook.
18: Ja, inderdaad.
0: Lijkt mij zeker ook niet vanzelfsprekend.
18: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dat één meisje dat we gesproken hebben, die eigenlijk zelf bekeerd was, zei toen dat wij met hen aan het spreken waren op het einde, kwam er juist een groep jongens aan, die van dezelfde school zijn. En kunt u ook in het fragmentje dat we juist gehoord hebben, kan je op een gegeven moment ook zeggen aangedaan.
18: Ja.
0: Dat was tegen die jongens. En daar was ook een jongen bij die een kruisketting aan zijn hals had. En die zo een beetje naar ons aan het tonen was van hey.
18: Ja, ik had zo het gevoel dat hij dat ook wel... het leek wel iemand die zo was van ik zou dat ook wel willen doen.
0: Dan wordt het tijd om het laatste onderdeel van onze uitzending te doen. We gaan de statistieken overlopen en te weten komen op welke antwoorden er juist geantwoord is en hoeveel mensen juist hebben geantwoord.
18: Ja.
0: We gaan dat als volgt doen, als dat goed is, Anna. Ik ga de vragen zeggen
18: Ja.
0: Jij mag het juiste antwoord geven.
18: Oké.
0: En dan zal ik zeggen hoeveel mensen juist waren.
18: Alright, is goed.
0: De eerste vraag is niet onmiddellijk echt een kennisvraag, maar kent u Radio Maria? We hebben dus 11 gesprekken gehad, maar eigenlijk met een stuk meer mensen dan dat gesproken. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit deze vraag, want er waren 16 mensen die nee geantwoord hebben en 6 mensen ja. Ja. En van die 6 mensen die ja zeiden, was het merendeel gewoon van naam eigenlijk. Ze hadden er alles van gehoord.
18: Mm-hmm.
0: Maar ook een paar die dan meer wisten van, ah ja, het is een christelijke radio, die een beeld hadden van wat het precies was.
18: Ja, ja.
0: Maar in totaal dus eigenlijk 24 mensen die wij gezien hebben.
18: Ja. Ja.
0: Oké, dan naar een eerste vraag met een juist antwoord.
18: Mm.
0: Radio Maria is een katholieke radio, maar wij maken deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief? In ongeveer 30 landen, 60 landen, 90 landen of 120 landen?

0: iets extra informatie nodig had, maar die het dan ook wist.
1: Ah ja, ja.
0: Dan was de volgende vraag: welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinaï de 10 geboden ontving?
1: Een gouden kalf.
0: Inderdaad, een gouden kalf. En dat hadden 3 mensen juist. En 2 mensen was aan hun antwoord te blijken dat ze echt wel het verhaal kenden, maar dat ze gewoon niet exact het juiste antwoord konden geven.
1: Ja.
0: Die wisten dat het over dieren ging, of die wisten dat het een gouden beeld was, maar niet op het juiste dier konden komen. Dus ook daar zeker geen slecht resultaat. Het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die je aan je vrienden kunt betuigen?
1: Je leven geven.
0: Inderdaad. En dat hadden 2 mensen juist. En 7 mensen wisten daarna een hint te krijgen. Dus die konden niet onmiddellijk, die wisten niet onmiddellijk dat dat de woorden van Jezus waren. Maar als we dan zeiden, het is een daad die je stelt, je kunt het maar 1 keer doen, dan konden zij wel het juiste antwoord geven. Sterven voor je vrienden. Nog een vraag over Jezus. Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
1: Wacht, nu weet ik het zelf niet meer. Jezus van Nazareth, koning der Joden?
0: Ja. Inderdaad, ja. Jezus de Nazoreer, koning van de Joden. Afgekort is dat INRI, in het Latijn. En er waren 3 mensen die dat wisten. De afkorting INRI.
1: Ja.
0: Ze wisten wel niet waar het voor stond, maar goed, ze wisten toch wel dat.
1: Ja, ja.
0: En 2 mensen die na een hint ook wisten dat het Jodenkoning was. Of koning van de Joden. Dan was de volgende vraag: aan welke heilige is de meimaand gewijd?
1: Maria.
0: Inderdaad, en dat wisten 6 mensen. Eigenlijk heel veel mensen wisten dat gewoon spontaan.
1: Ja,
0: het juiste antwoord Maria was. En er zijn nog veel mensen die ook het antwoord Maria hebben kunnen geven, maar dat was dan meer op de hints.
1: Ja, zo van het is een vrouw, of je kent haar sowieso. Ja.
0: Ja, dus die reken ik niet mee als juist antwoord.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Welk hoogfeest vindt 50 dagen na Pasen plaats en sluit de paastijd af?
1: Pinksteren.
0: Ook een vraag die heel veel juist beantwoord is. 8 mensen wisten het spontaan. Konden, of bijna onmiddellijk na een beetje nadenken, konden Pinksteren of Pinkstermaandag antwoorden.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan 2 mensen die een hint nodig hadden om het te weten. Moet ook wel zeggen, 1 van de 8 kon niet op de naam komen, maar wist dus dat het ging over de neerdaling van de Heilige Geest.
1: Juist,
0: dus
1: ja.
0: Ook goed
1: wordt juist gerekend. Ja,
0: absoluut. Dan gingen de laatste 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
1: Priester Daens.
0: Inderdaad, een van de meest juist geantwoorde vragen die we al gesteld hebben, denk ik. 9 mensen wisten het juiste antwoord onmiddellijk.
1: Ja.
0: Veel mensen onderbraken ons tijdens de vraag om het juiste antwoord te kunnen geven. En dan waren er nog 2 die na een hint ook wisten over wie het ging.
1: Ja.
0: Of die eerste, er was 1 iemand die eerst aan Pater Damiaan dacht.
1: Juist.
0: En dan het ook wist eigenlijk.
1: Dus eigenlijk iedereen, denk ik bijna.
0: Iedereen kende de figuur.
1: Ja, ja.
0: Ja, iedereen weet wie Priester Daens is. Natuurlijk, de film draagt daar veel in bij.
1: Ja, zwaar.
0: En dan hadden wij als laatste kennisvraag: wie is de patroonheilige van Aalst?
1: Sint Maarten. Martinus. Ja.
0: Ja, inderdaad. Sint Maarten, of de Latijnse naam Sint Martinus. Er waren 3 mensen die dat juist konden beantwoorden. Maar er waren ook heel veel mensen die wel wisten wie hij was eigenlijk, eens dat we dan begonnen zijn bekend verhaal van zijn mantel te vertellen. Of die ook wisten hoe de parochiekerk heette. Dus er waren nog 6 mensen die ook Sint Maarten hebben kunnen antwoorden.
1: Ja, dat is ook wel mooi. Dat ze zowel het verhaal achter de heilige kennen.
0: Ja,
1: het is
0: dus
1: er is herkennen.
0: Ja, absoluut. Ja. Het is toch wel een figuur die gekend is ook, duidelijk.
1: Ja.

0: dan is het nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben, zoals altijd, op het einde aan de mensen die hebben meegedaan een cadeautje gegeven. En ze konden kiezen tussen een stilo en een rozenkrans. Wil jij een gokje wagen hoeveel wij van elk hebben uitgedeeld?
1: 24 mensen, ongeveer. Ik denk dat een... Zeker, er waren 3 leerkrachten die allebei allemaal een rozenkrans hadden gepakt. Pakt een 6 mensen.
0: Voor de rozenkrans?
1: Voor de rozenkrans, ja.
0: Oké, dat is...
1: En de rest, ja, een stilo.
0: De rest is stilo. Ja. Het was iets meer rozenkransen dan dat. We hebben 9 rozenkransen uitgedeeld.
1: Ja.
0: En 13 stilo's.
1: Oh, niet slecht.
0: Ja. Tenzij ik ergens fout geteld heb, want we hadden 15 stilo's mee. En we hadden op het einde geen stilo's meer.
1: Ah.
0: Maar ik heb er 13 geteld.
1: Ah, ik had nog wel 1 in mijn zak die je verloren is geraakt. Ah, okay, dus daarmee okay, misschien.
0: Dat is al een verklaring voor 1 stilo. Ja.
1: Ik heb ook een stilo gepakt. Ja.
0: Ah, dus ja, inderdaad, niet slecht gegokt. 9 rozenkransen en 13 stilo's hebben uitgedeeld.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan wij luisteren naar muziek. En dan nog naar het allerlaatste fragmentje luisteren, waar we kunnen horen wat de mensen kiezen.

0: Dan willen we je graag nog als bedanking dat je hebt meegedaan. Okay. Een cadeautje geven. Je mag kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Maar die rozenkrans, het is mooi.
0: Oké, top.
1: Dankjewel.
0: Enorm bedankt, Shirley.
1: Dat is graag gedaan, alsjeblieft.
2: Oh, ik wil een rozenkrans. Ik wil echt een rozenkrans. Dank u wel.
0: Ah, ja, je hebt zo.
1: Ja, ik zou ook wel een balpen.
0: Een balpen? Oké.
3: Fijne dag, iedereen.
0: Oké, top. Oké, schrijf je daar, alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Fijne dag, toch?
3: Dank je wel.
1: Jullie ook.
4: Smakelijk. Dag.
1: Dag.
4: Ik denk dat jij liever een krans gaat willen,
5: zeker? Ik zou mijn ding melk. Ja, dat doe mijn gedicht.
0: Alsjeblieft. Wilt u ook een stilo voor onze krans?
4: Een stilo dan.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
5: Ik heb gekozen voor een rozenkrans. Ja, omdat men dat als kind ook had, een rozenkrans.
0: Oké, zeer goed.
5: Ik heb gekozen voor een stilo. Hoe komt daar rond toe allen, hè?
6: Dat trok ik voor de rozenkrans.
0: Oké, zeer goed. En nog bedankt.
7: We hebben de balpen gekozen.
0: Ik wil echt graag de rozenkrans voor mijn mama. Ja, de Max, ja. Dank u wel.
8: We hebben de rozenkrans gekozen.
9: Dat kan mijn moeder geven.
0: Ja, top. En u ook?
1: Ja, dat mag.
8: De rozenkrans voor mijn mama.
0: Top. Enorm bedankt, alle drie.
4: Het is echt tof.
0: Ja, het is een mooie rozenkrans, hè?
4: Ja, het is een mooie rozenkrans.
0: Het is ook mooi.
10: Met stilo, alsjeblieft.
0: Stilo, alsjeblieft.
11: Ik ben net aan het studeren in de BIP en ik heb geen stilo bij, dus het komt goed uit.
0: Oké, mega goed.
12: Ik heb ook voor de stilo gekozen.
6: Ja, geef mij de rozenkrans.
13: Ja. Een stilo.
0: Een stilo?
14: Ja, maar ik heb een stilo.
13: Ja, een stilo, dank je wel.
0: Alsjeblieft.
13: Dank je wel.
0: Willen jullie allemaal een stilo of niet?
15: Ja, voor mij is een stilo goed.
13: Ja, dat is goed.
0: Of wil jij een rozenkrans?
13: Nee, het is oké. Een stilo is goed.
0: Maar kies maar wat je wilt, toch?
13: Nee.
15: Laat je mening niet beïnvloeden.
13: Dank je wel.
0: Niet meegaan met de groep.
13: Ja. Nee. Ik heb een pen gekozen.
16: Ik heb ook een balpen gekozen.
17: Ik ook een stilo. Ik heb ook een stilo gekozen.
18: Dan ga ik voor de stilo.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
18: Dankjewel.
1: En dan als afsluiting hebben we nog een cadeautje.
6: Hola.
1: Voor u.
6: Wie rechts naar Lodde dan?
1: Goh ja, zo groot is het cadeau niet.
6: Oh, oké.
0: Het heeft wel ook met Maria te maken.
1: Een rozenkrans voor u.
6: Dat is leuk, ja.
1: Alsjeblieft.
6: Oké, ik zou voor Tanneke naar luisteren, zeg.
1: Ja.
6: Met jullie in gedachten.
0: Zo, beste luisteraars, konden jullie het laatste fragmentje horen waarin we stilo's en rozenkransen hebben uitgedeeld. En zo zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Anna, hartelijk bedankt om mee te willen gaan, om hier nu ook met ons in de studio de opname te doen.
1: Dank u wel, ik vond het echt tof. Het was leuk om te doen.
0: Ja, dan ben ik wel zeer blij dat je het leuk vond. Is er nog iets dat je als laatste gedachte zou willen zeggen?
1: Zeker luisteren. Nee, ik vond het een mooie ervaring om zoiets te horen, de doorsnee persoon, of die daarmee bezig zijn. Ja, eigenlijk dat. Zoiets te polsen.
0: Oké, zeer goed. Hartelijk bedankt. Beste luisteraars, jullie ook hartelijk bedankt en tot een volgende keer.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het al 12 uur geworden en wij bidden samen het Koningin des Hemels. Koningin des Hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zij te dragen, alleluia.
0: Verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, dan bidden wij nu samen het middaggebed van de kerk op deze vrijdag. Wij nemen de hymne op pagina 764. De psalmen vanaf pagina 1178. En voor de korte schriftlezing gaat u terug naar pagina 427. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
2: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust.
1: Toch woont gij in uw heiligdom. Gij, roem van Israël.
2: Op u vertrouwden onze vaderen. Zij rekenden op u en zijn verlost.
1: Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
2: Maar ik ben als een worm, geen mens meer, verstoten door de mensen, door het volk veracht.
1: Ze lachen met mij allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
2: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden en hem bevrijden als hij hem bemint.
1: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot, mij veilig hebt gelegd aan moedersborst.
2: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
1: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
2: Ze dringen om mij heen als kalveren. Als Basanstieren sluiten ze mij in.
1: Zij laten mij hun tanden zien, bloeddorstig brullend als een leeuw.
2: Als water ben ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht.
1: Mijn hart is zacht als was geworden, gesmolten in mijn lijf.
2: Mijn keel is als een scherf zo droog, mijn tong kleeft in mijn mond. Gij hebt mij in het stof geworpen van de dood.
1: Een meute honden jaagt mij op. Een bende booswichten houdt mij omsingeld.
2: Mijn handen en mijn voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
1: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit, verdelen zij mijn kleren onderling en dobbelen om mijn gewaad.
2: Ach, Heer, houdt u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
1: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard, mijn lichaam uit de tanden van de honden.
2: Verlos mij uit de leeuwenmuil, mij hulpeloze van de buffelhorens.
1: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders, uw lof verkondigen voor heel het volk.
2: Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
3: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want hij bekommert zich om de gekwelde.
2: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
3: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezenden breng ik u dank.
2: De armen zullen eten en verzadigd worden, en allen die God zoeken, prijzen hem. Hun moed zal weer herleven.
3: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
2: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht de stammen en de volken overal.
3: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle naties.
2: Die rusten in de aarde zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
3: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
2: Het zal verhalen van de Heer aan het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid aan die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. God heeft Jezus doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
3: Hij is aan Simon verschenen. Alleluia. En laat ons bidden. God, gij hebt ons de toegang ontsloten tot het eeuwig leven in de verheerlijking van Christus en in de komst van de Heilige Geest. Wij vragen dat de deelneming aan dit mysterie onze toewijding ten goede komt en ons geloof verdiept door Christus onze Heer.
2: Amen.
3: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, zo zijn wij in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Het is vrijdag en wij bidden speciaal voor het zielenheil van de overledenen, bijzonder ook de overleden luisteraars van Radio Maria. We bidden op deze vrijdag voor Pinksteren, zoals gewoonlijk, de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
2: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie van het licht, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het tweede mysterie van het licht, Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak, doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het derde mysterie van het licht, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vierde mysterie van het licht, de gedaanteverandering van Jezus. Opnieuw richtte Jezus het woord tot hen en sprak: Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, dwaalt niet rond in de duisternis, maar zal het licht van het leven bezitten.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
2: Het vijfde mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Beste luisteraars, we hebben er zo goed gebeden, bijzonder ook voor de overledenen. Bidden wij nu nog het volgende gebed tot onze lieve vrouw, in eenheid met het heiligdom van Montluçon in Frankrijk, dat de missie heeft om te bidden voor de overledenen.
2: Maria, hemelse moeder, ontferm u over onze overleden broeders en zusters, vooral over hen die Gods barmhartigheid het meest nodig hebben. Wees de voorspreekster voor hen die ons hebben verlaten, opdat in hen het werk van de zuiverende liefde vervuld wordt. Mogen ons gebed, verenigd met het gebed van de hele kerk, hen de vreugde geven die elk verlangen te boven gaat. En mogen ons gebed ook hier op aarde vertroosting en kracht schenken aan hen die beproefd worden door de verlatenheid. Moeder van de kerk, help ons, bedevaarders op deze aarde, om elke dag beter te leven met zicht op onze overgang naar de verrijzenis. Genees ons van elke wonde van het hart en de ziel. Wij richten ons tot de hemel, die geen oog kan zien. Maak van ons getuigen van het onzichtbare. Maak van ons apostelen van hoop, gelijk wakers hunkeren naar de dageraad. Maria, toevlucht van de zondaars en koningin van de heiligen, verzamel ons allen voor het eeuwige Pasen, om te leven in eenheid met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voor de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is vandaag vrijdag. Het is de vrijdag voor Pinksteren. We bidden en bemediteren de kruisweg. Mogen dit gebed vruchten dragen en ons dichter bij onze verlosser brengen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Eeuwige Vader, ontvang het goddelijk bloed dat uw Zoon in zijn lijden heeft vergoten. Door zijn wonden, door zijn doornenkroon, door zijn doorstoken hart en al zijn gezegende wonden, vergeef de zielen en red hen. Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Wanneer ge meeleeft met mijn lijden, geeft ge mij rust. Zeg mij dat het u niet verveelt deze weg met mij te gaan. Het verheugt me als ge deze kruisweg gaat met vreugde. Bewonder mijn hart op elk tijdstip van mijn passie. Overweeg mijn liefde. Kijk naar mijn ogen. Ge zult alleen zachtheid zien en een oneindige liefde te midden van de grootste brutaliteit. Draag aan elke statie het bloed dat ik vergoten heb voor de redding van de wereld aan de Vader op. Herinner u dat ik tijdens mijn kruisweg gebeden heb voor hen die mij sloegen en versmaden. Ga met mij mee. Nooit zult ge het lijden kunnen vergoeden dat ik uit liefde en met vreugde voor uw redding heb doorstaan. Ik ben gestorven opdat gij zoudt leven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen. Amen.
1: Tweede statie, Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Met grote innerlijke vreugde heb ik mijn kruis omhelst. Reeds lang had ik ernaar verlangd om u te redden en om mijn Vader te gehoorzamen. Het was uw redding. Ik droeg mijn kruis zoals een moeder haar kind draagt. Draagt ook gij elke dag uw kruis, zoals ik het mijne heb gedragen. Het is inderdaad ook mijn kruis, want wij zijn toch één. Als ge een kruis te dragen hebt, ben ik steeds bij u. Laten we het dan samen dragen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Mijn vermoeidheid is zo groot, mijn lichaam zodanig gebroken, dat ik vol zweet en bloed neerval. Het kruis dat zo zwaar weegt, valt op mij en verplettert mij met zijn gewicht. De straatstenen verwonden mijn gelaat. Het zand en het stof vermengen zich met mijn bloed, vervagen het zicht van mijn ogen en plakken aan mijn gezicht. Als het gewicht van het kruis mij doet vallen, geeft de ijver voor het heil van de zielen mij moed en spoort mij aan om mijn weg te vervolgen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Kijk naar mijn moeder, die naar mij snelt met het groot verlangen mij te helpen. Maar het mag niet. Het gebaar en het verlangen van haar hart hebben mij diep getroost. Doet ook gij dikwijls dit gebaar. Haast u om naar mij te komen. Later zult ge beseffen welke een grote vreugde ge mij daarmee gegeven hebt. Terwijl mijn moeder mij omhelste, heeft zij de kracht ontvangen om de verschrikkelijke dood van haar zoon te aanschouwen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Na de ontmoeting met mijn moeder werd mij hulp geboden door Simon van Cyrene. Bekommer u over uw naasten, ook over de zondaars. Wanneer ge voor de zondaars bidt, is het alsof ge mij de hand reikt om mij te helpen. Wanneer ge uw naaste helpt, ben ik het die ge helpt. Als uw last te zwaar is, neem dan nog de last van de anderen op u. Zo zult ge mijn kruis op de weg een beetje verlichten. Ge helpt mij als ge uw best doet om beter te worden. Sommige zielen denken niet aan hun vermoeienis. Ze hebben slechts één wil, mij hun liefdes te schenken en mijn hart te troosten. Zij zijn het die werkelijk mijn kruis dragen en in mijn hart rusten. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zesde statie. Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Zie hoe de liefde van Veronica haar menselijk opzicht overwint. Beschouw mijn gelaat vol droefenis. Het zal zijn als met de zachte doek van Veronica. Ze reikte mij de doek aan en met één hand drukte ik hem tegen mijn aangezicht, terwijl ik haar de afdruk nalaat. Als ge mij troost, druk ik mijn gelaat in uw ziel. Bekijk mijn figuur van armzalige mens, mijn ogen die gevuld zijn met tranen en bloed, en denk eraan dat ik uw God ben. Bekijk goed mijn aangezicht terwijl ik de mensen red. Bedenk of je niet kunt beginnen met mij lief te hebben op de wijze dat ik het verlang, boven alles. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Denk dikwijls aan mijn christenen van deze tijd, die lijden en vervolgd worden, verlaten en uitgesloten zijn, en aan hen die gemarteld worden om mijn naam. Denk aan hen die, hoewel ze lichamelijk vernield worden, doorgaan met mij te loven en hun liefde voor mij blijven uiten. Bid voor hen. Offer mijn verdiensten aan de Vader op. Ik heb ze voor u verdiend met mijn zwakheid, met mijn zachtheid. Neem mijn liefde. Alles is voor u. Je kent de kracht van het gebed nog niet. Het is als een krachtige arm die mij komt helpen. Want ik laat toe dat men mij helpt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Achtste statie. Jezus ontmoet de wenende vrouwen van Jeruzalem. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ween niet over mij, maar over de zonde. Ik sprak zo omwille van de beulen die mij omringden, omdat ik ook hen wil redden. Wanneer ik u omwille van mij zie lijden, draag ik mijn lijden met nog grotere liefde. Uw lijden voor mij heeft een zo grote waarde dat het mijn hart met oneindige liefde vervult. Laat dus niet na met mij te lijden om de zielen te kunnen redden. Degenen die mij beminnen, bewegen mijn barmhartigheid en redden de wereld. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Ook door tegenslagen kunt ge vooruitkomen. Wees niet bang om uw redder om hulp te vragen. Kijk hoe ik tot het einde van mijn krachten ben gegaan, opdat gij mij in uw lijden zoudt kunnen ontmoeten. Ik ben altijd dicht bij u om u te ondersteunen en u de vreugde te schenken samen met uw verlosser te lijden. Draag uw lijden en uw offers met liefde. Weiger niet uw kruis te dragen. Ik beminde en ik redde. Gebed en boete zijn de koopsom en het redmiddel. onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Wees niet bang mijn wonden te bekijken. Ze zijn van u. Heb ik niet geleden omwille van u? Je moet mijn wonden begroeten als weldoeners die u bevrijd hebben. Kan uw hart gesloten blijven bij het zien van mijn open wonden? Ik heb mijn leven gegeven en ben gestorven uit liefde voor de zielen. Je geeft mij grote vreugde als je voor de zielen bidt. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
0: Amen.
1: Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Hoe had ik de voorbereidingen kunnen ondergaan als ik de wil en het grote verlangen niet bezat mijn Vader te verheerlijken en de honger naar uw redding te stillen? Ik heb de hemel voor allen geopend, maar iedereen is vrij. Het is aan u, mijn broeders, de mensen te helpen bij hun redding, terwijl je hiervoor mijn bijstand vraagt. Ik heb u allen bovenmate bemind. Twijfel dus nooit aan mij. Als ik dat alles geleden heb, wat kan ik dan nog weigeren? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Aanbid mij, de stervende. Ik ben gestorven voor de zondaars, voor u, in de volle kracht van mijn leven. Ik ben gestorven om u het leven te geven. Wanneer je mij zo doodbloedend aanbiedt aan de Vader, gebeurt er iets groots in de hemel en op aarde. Ik ben nog altijd gekruisigd voor de Vader, die op éénzelfde ogenblik al de tijden ziet. Ik ben nog steeds het lamp van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en teruggegeven aan zijn heilige moeder Maria. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Aanschouw in de geest mijn arm lichaam, in de armen en op de knieën van mijn moeder. Het had al zijn schoonheid verloren. Voor uw zonden werd het dodelijk gewond. Mijn ledematen waren misvormd. Mijn blik was uitgedoofd en mijn aangezicht verminkt. Mijn moeder aanbad het. Men liet haar niet veel tijd en toch, met welke volmaaktheid en met welke liefde bedekte zij iedere wonde. Rust gij ook in de handen van mijn moeder en laat haar uw wonden verzorgen. Spreek een woord van troost tot mijn moeder, die ook uw moeder is. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en wij loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.
1: Kunt u zich inbeelden? Durft u te denken dat God wou sterven voor zijn schepsel? En wat voor een dood? Vat dus moed en tracht de liefde van uw God te begrijpen. Nu ik u de weg getoond heb, zou het zalig voor u zijn, indien gij u in uw ogenblikken van pijn met mij zoudt verenigen. Aanroep mij voor allen die onverschillig voor mij zijn, die mij miskennen of vergeten zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ontferm u over ons, o Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door Gods barmhartigheid in vrede rusten.
0: Amen.
1: Dank u, Jezus, dat wij u mochten volgen op uw kruisweg. Heilige Maagd Maria, moeder van smarten, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Op 8 mei van dit jaar vierden we de eerste verjaardag van het pontificaat van paus Leo XIV. Jawel, zowat een jaar geleden mochten we hem voor een eerste keer ontvangen. We mochten hem voor een eerste keer horen spreken als de opvolger van de heilige apostel Petrus, als de vicaris van Christus op aarde. En zijn boodschap was vrede. Vrede in de harten van iedereen. Een ongewapende en ontwapenende vrede. Keer op keer benadrukte paus Leo XIV dat deze vrede enkel van Jezus Christus kan komen. En enkel ons hart kan binnenkomen door het gebed, door de relatie met Hem, door verenigd te zijn met Jezus. Zoals beloofd heeft u nog een jaaroverzicht te goed, maar in plaats van een opsomming te geven van historische feiten, ondertussen, voor zij die Radio Vaticaan hebben gevolgd, die kunnen eigenlijk mooi, als het ware, een chronologie maken van datgene wat in het leven van paus Leo XIV is gebeurd in de afgelopen 12 maanden, willen we samen met hem bidden. En we gaan dat doen aan de hand van 12 fragmenten. 1 voor iedere maand, dat heeft u al goed geraden. Waarbij de Heilige Vader iedere keer opnieuw een nieuwe intentie aan ons heeft gegeven. Om in die specifieke maand te bidden voor een bepaald iets. Op deze wijze willen we luisteren naar de Heilige Vader in zijn oproep tot gebed. Verkozen in de maand mei, ja, u kan het zich voorstellen, dan moet er van alles in gereedheid gebracht worden. En dus die maand was er nog een intentie van paus Franciscus, als ik mij niet vergis, of alleszins in naam van het gebedsnetwerk van de paus. Maar vanaf juni 2025 mochten we voor de eerste keer een gebed ontvangen van de Heilige Vader, van paus Leo XIV zelf. Een korte introductie die door hem werd gedaan en vervolgens hoorden we iemand anders aan het woord. U zal ook merken dat er een evolutie in zit in de wijze waarop dat deze video's werden verspreid aan de hand van de audio die we graag met u delen. We gaan luisteren naar de gebedsintentie voor de maand juni 2025.
3: Let us pray that each one of us might find consolation in a personal relationship with Jesus and from his heart learn to have compassion on the world.
2: Laten wij bidden dat ieder van ons troost mag vinden in een persoonlijke relatie met Jezus en vanuit zijn hart mag leren medeleven te hebben met de wereld. Heer, ik kom vandaag naar uw tedere hart, naar u die woorden hebt die mijn hart in vuur en vlam zetten, naar u die medeleven schenkt aan de kleinen en de armen, aan hen die lijden en aan alle menselijke ellende. Ik verlang ernaar u beter te leren kennen, u te aanschouwen in het evangelie, bij u te zijn en van u te leren, en van de naastenliefde waarmee u zichzelf hebt laten raken door alle vormen van armoede. U hebt ons de liefde van de Vader getoond door ons grenzeloos lief te hebben, met uw goddelijk en menselijk hart. Schenk al uw kinderen de genade u te ontmoeten. Verander Vorm en transformeer onze plannen, zodat wij in elke omstandigheid enkel U zoeken, in gebed, in werk, in ontmoetingen en in onze dagelijkse routine. Stuur ons vanuit deze ontmoeting op missie, een missie van mededogen voor de wereld, waarin U de bron bent, waaruit alle troost voortvloeit. Amen. De gebedsintentie voor de maand juni 2025. In juli van datzelfde jaar gaf de Heilige Vader ons volgende intentie.
3: Let us pray that we might again learn how to discern, to know how to choose paths of life and reject everything that leads us away.
2: Laten wij bidden dat wij opnieuw mogen leren onderscheiden. Dat we mogen weten hoe we levenswegen moeten kiezen en alles moeten afwijzen wat ons van Christus en het Evangelie afleidt. Heilige Geest, Gij licht van ons begrip, zachte adem die onze beslissingen leidt. Schenk mij de genade om aandachtig naar Uw stem te luisteren en de verborgen wegen van mijn hart te onderscheiden, opdat ik mag begrijpen wat voor U werkelijk belangrijk is en mijn hart van zijn zorgen mag bevrijden. Ik vraag U om de genade om te leren stilstaan, om me bewust te worden van de manier waarop ik handel, van de gevoelens die in mij wonen en van de gedachten die mij overweldigen en die ik zo vaak over het hoofd zie. Ik verlang ernaar dat mijn keuzes mij leiden naar de vreugde van het evangelie. Ook al moet ik momenten van twijfel en vermoeidheid doormaken, ook al moet ik worstelen, nadenken, zoeken en opnieuw beginnen. Want aan het einde van de reis is uw troost de vrucht van de juiste beslissing. Schenk mij een dieper inzicht in wat mij beweegt, zodat ik kan afwijzen wat mij van Christus verwijdert en hem vollediger kan liefhebben en dienen. Amen. Voor de mogelijkheid om opnieuw te leren onderscheiden. Dat was de maand juli 2025. In augustus richtte de Heilige Vader ons met biddend hart op de samenleving, waarbij hij onderscheidde dat het samenleven moeilijker lijkt te gaan, dat we niet zouden bezwijken onder verdeeldheid.
3: Let us pray.
2: Laten wij bidden dat samenlevingen waar samenleven moeilijker lijkt niet bezwijken voor de verleiding tot confrontatie om etnische, politieke, religieuze of ideologische redenen. Jezus, Heer van onze geschiedenis, trouwe metgezel en levende aanwezigheid, U die het nooit moe wordt ons tegemoet te komen. Hier zijn we, in nood voor uw vrede. We leven in tijden van angst en verdeeldheid. En soms gedragen we ons alsof we alleen zijn. Bouwen we muren die ons van elkaar scheiden. Vergeten we dat we broeders en zusters zijn. Zend ons uw geest, Heer, om in ons opnieuw te doen ontbranden het verlangen om elkaar te begrijpen, te luisteren, om samen te leven met respect en mededogen. Geef ons de moed om wegen van dialoog te zoeken, om op conflicten te reageren met gebaren van broederschap, om ons hart te openen voor anderen zonder angst voor verschillen. Maak ons tot bouwers van bruggen, in staat om grenzen en ideologieën te overwinnen, in staat om anderen te zien door de ogen van het hart en in elke persoon een onschendbare waardigheid te erkennen. Help ons ruimtes te creëren waar hoop kan bloeien, waar diversiteit geen bedreiging is, maar een rijkdom die ons menselijker maakt. Amen. In september dan raadt de Heilige Vader ons, geïnspireerd door de Heilige Franciscus van Assisi, aan om te bidden voor de schepping en alle schepselen. U hoort paus Leo de XIV in zijn gebedsintentie voor de maand september van het jaar 2025. Laten wij bidden dat we geïnspireerd door de heilige Franciscus onze onderlinge verbondenheid mogen ervaren met alle schepselen die door God bemind worden en liefde en respect verdienen. Heer, u houdt van alles wat u geschapen hebt en niets bestaat buiten het mysterie van uw tederheid. Elk schepsel, hoe klein ook, is de vrucht van uw liefde en heeft een plaats in deze wereld. Zelfs het eenvoudigste of kortste leven wordt omringd door uw zorg. Net als de heilige Franciscus van Assisi willen ook wij vandaag zeggen: geprezen zijt gij, mijn Heer. Door de schoonheid van de schepping openbaart u zichzelf als bron van goedheid. Wij vragen u: open onze ogen om u te herkennen en laat ons uit het mysterie van uw nabijheid tot de hele schepping leren dat de wereld oneindig veel meer is dan een probleem dat moet worden opgelost. Het is een mysterie dat met dankbaarheid en hoop moet worden aanschouwd. Help ons uw aanwezigheid in de hele schepping te ontdekken, zodat wij door deze ten volle te erkennen ons verantwoordelijk mogen weten voor dit gemeenschappelijke huis waar u ons uitnodigt om zorg te dragen voor, respect te hebben voor en bescherming te bieden aan het leven in al zijn vormen en mogelijkheden. Geprezen zijt gij, Heer. Amen. In de maand oktober, dat is natuurlijk ook de missiemaand voor de kerk, vroeg de Heilige Vader om ons te richten in ons gebed naar de verschillende religieuze tradities in de wereld. Laten wij bidden dat gelovigen uit verschillende religieuze tradities mogen samenwerken om vrede, gerechtigheid en menselijke broederschap te verdedigen en te bevorderen.

0: Heer Jezus, U die in verscheidenheid één bent en liefdevol naar ieder mens kijkt, help ons, onszelf te zien als broeders en zusters, geroepen om samen te leven, te bidden, te werken en te dromen. We leven in een wereld vol schoonheid, maar ook gekwetst door diepe verdeeldheid. Soms worden religies, in plaats van ons te verenigen, een bron van confrontatie. Schenk ons uw geest om onze harten te zuiveren, zodat we mogen herkennen wat ons verenigt en van daaruit opnieuw leren luisteren en samenwerken zonder te vernietigen. Mogen de concrete voorbeelden van vrede, gerechtigheid en broederschap in de religies ons inspireren om te geloven dat het mogelijk is om samen te leven en samen te werken voorbij onze verschillen. Mogen de religies niet worden gebruikt als wapens of muren, maar veeleer worden beleefd als bruggen en profetie. De droom van het algemeen welzijn geloofwaardig maken, het leven begeleiden, de hoop ondersteunen en de gist van eenheid zijn in een verdeelde wereld. Amen. In de maand november een aangrijpende intentie, toch wel. Zeer zeker in een tijd waar veel mensen worstelen met tal van angsten, tal van moeilijkheden, waar sommigen zich soms kunnen overgeven aan donkere gedachten. November 2025 stond in het teken van een ieder die het op dat vlak moeilijk heeft. Laten wij bidden dat degenen die worstelen met zelfmoordgedachten de steun, zorg en liefde mogen vinden die ze nodig hebben in hun omgeving en open mogen staan voor de schoonheid van het leven. Heer Jezus, U die de vermoeiden en belasten uitnodigt om tot U te komen en rust te vinden in uw hart. Wij bidden U deze maand voor alle mensen die in duisternis en wanhoop leven. In het bijzonder voor hen die worstelen met zelfmoordgedachten. Mogen zij altijd een gemeenschap vinden die hen verwelkomt, naar hen luistert en hen begeleidt. Geef ons allen een aandachtig en medelevend hart dat in staat is troost en steun te bieden, ook met de nodige professionele hulp. Mogen wij weten hoe we met respect en tederheid dichtbij kunnen zijn, helpend om wonden te helen, banden te smeden en horizonten te openen. Mogen wij samen herontdekken dat het leven een geschenk is, dat er nog steeds schoonheid en betekenis is, zelfs te midden van pijn en lijden. We zijn ons er terdege van bewust dat degenen die U volgen ook kwetsbaar zijn voor hopeloos verdriet. Wij vragen U ons altijd uw liefde te laten gevoelen, zodat we door uw nabijheid bij ons de oneindige liefde van de Vader kunnen herkennen en aan iedereen kunnen verkondigen, die ons bij de hand neemt om ons vertrouwen te vernieuwen in het leven dat U ons schenkt. Amen. Prachtige gebedsintenties van Paus Leo XIV voor het jaar 2025. En dan zijn we in de maand december beland, de laatste maand van het jaar 2025. Het was ook een maand waar de conflicten in het Midden-Oosten helemaal oplaaiden en heel sterk op de voorgrond traden. De Heilige Vader had er ook aandacht voor in zijn gebedsintentie voor de maand december 2025. Laten wij bidden dat christenen die in oorlogs- of conflictgebieden wonen, met name in het Midden-Oosten, zaden van vrede, verzoening en hoop mogen zijn. God van vrede, die door het bloed van uw Zoon de wereld met u hebt verzoend. Vandaag bidden wij voor christenen die te midden van oorlogen en geweld leven. Mogen zij, zelfs wanneer zij door pijn omringd zijn, nooit ophouden de zachte goedheid van uw aanwezigheid te ervaren en de gebeden van hun broeders en zusters in het geloof. Want enkel door u en gesterkt door broederlijke banden kunnen zij zaden van verzoening worden. Bouwers van hoop, op zowel kleine als grote schaal, in staat om te vergeven en verder te gaan, om kloven te overbruggen en om gerechtigheid te zoeken met barmhartigheid. Heer Jezus, die degenen die zich inzetten voor vrede gezegend hebt genoemd, zalig, maak ons tot uw instrumenten van vrede, zelfs waar harmonie onmogelijk lijkt. Heilige Geest, bron van hoop in de donkerste tijden, ondersteun het geloof van hen die lijden en versterk hun hoop. Laat ons niet vervallen in onverschilligheid en maak ons bouwers van eenheid, zoals Jezus. Amen.
1: Do not let us fall into indifference and make us builders of unity like Jesus. Amen.
0: Op deze wijze besloot de Heilige Vader met deze gebedsintentie het jaar 2025. En zo brak er een nieuw jaar aan, 2026. In de maand januari vroeg de Heilige Vader om aandacht voor het woord van God en de aandacht voor de Heilige Schrift. We luisteren naar zijn intentie, de eerste van het jaar 2026. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, levend woord van de Vader. In u vinden wij het licht dat onze schreden leidt. Wij weten dat het menselijk hart rusteloos leeft, hongerig naar zingeving, en dat enkel uw evangelie het vrede en volheid kan schenken. Leer ons elke dag naar u te luisteren in de schrift, ons te laten uitdagen door uw stem en onze beslissingen te onderscheiden vanuit de nabijheid van uw hart. Mogen uw woord voedsel zijn in vermoeidheid, hoop in duisternis en kracht in onze gemeenschappen. Heer, mogen uw woord nooit ontbreken op onze lippen of in ons hart. Het woord dat ons tot zonen en dochters, broeders en zusters, discipelen en missionarissen van uw koninkrijk maakt. Maak ons tot een kerk die bidt met het woord, die erop is gebouwd en het met vreugde deelt, zodat in ieder mens de hoop op een nieuwe wereld opnieuw geboren mag worden. Mogen ons geloof groeien in de ontmoeting met u, door uw woord. Ons vanuit het hart bewegen om anderen de hand te reiken, om de meest kwetsbaren te dienen, om te vergeven, bruggen te bouwen en het leven te verkondigen. Amen.
1: May be born again.

0: In de maand februari gaf de Heilige Vader ons volgende intentie, om ons in het bijzonder te richten op zij die ongeneeslijk ziek zijn, in het bijzonder de kleinsten onder ons. We luisteren naar de gebedsintentie voor de maand februari 2026.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus, Gij die kleine kinderen in Uw armen nam en hen teder zegende, vandaag dragen wij aan U op de kinderen die leven met ongeneeslijke ziekten, hun kwetsbare lichamen zijn een teken van Uw aanwezigheid en hun glimlach, zelfs te midden van pijn, is een getuigenis van Uw Koninkrijk.
1: Are a sign of Your presence. And their smiles, even in the midst of pain, are a testimony of Your kingdom.
0: Wij bidden U, Heer, dat het hun nooit zal ontbreken aan passende medische zorg, aan menselijke en medelevende aandacht en aan de steun van een gemeenschap die hen met liefde begeleidt.
1: And the support of a community that accompanies them with love.
0: Houd hun familie staande in de hoop, te midden van vermoeidheid en onzekerheid, en maak hen tot getuigen van een geloof dat in de beproeving wordt versterkt. Zegen de handen van artsen, verpleegkundigen en verzorgers, opdat hun werk altijd een uitdrukking mag zijn van actieve barmhartigheid. Mogen Uw Geest hen verlichten bij elke moeilijke beslissing en hun geduld en tederheid schenken om met waardigheid te dienen. Heer, leer ons Uw gelaat te herkennen in ieder kind dat lijdt, dat hun kwetsbaarheid onze barmhartigheid wekt en ons aanspoort om te zorgen, te begeleiden en te beminnen met concrete gebaren van solidariteit. Maak van ons een kerk die bezielt door de gevoelens van Uw hart en gedragen door gebed en dienstbaarheid, de kwetsbaarheid weet te dragen en die, te midden van het lijden, bron van troost kan zijn, zaad van hoop en verkondiging van nieuw leven. Amen.
1: Make of us the church that, animated by the feelings of Your heart and moved by prayer and service, knows how to uphold fragility in the midst of suffering, becomes a source of comfort, a seed of hope, and a proclamation of new life. Amen.
0: De mooie gebedsintentie voor de maand februari van het jaar 2026. Wel, we hebben dus al heel wat intenties mogen ontvangen op deze wijze. Herinneringen aan die intenties die de Heilige Vader iedere maand aan ons wil aanbieden, om ze op te nemen in ons eigen gebed. Wel, laten wij dan de daad bij het woord voegen en samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden. We doen dat in het bijzonder voor alle intenties van Paus Leo de 14e en komen daarna graag bij u terug, want dan zullen we nog de intenties van de maand maart, april en mei kunnen delen.

0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucia teis,
0: requiescant in pacem.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: set nomen Domini benedictum,
1: est hoc nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Welkom bij Radio Maria.
3: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Een beetje een bijzondere aflevering waar we een jaaroverzicht geven, maar op een wijze waarop dat we ook kunnen bidden samen met de Heilige Vader. En dat aan de hand van de audio's van de gebedsvideo's van het gebedsnetwerk van de Paus, en dat gedurende het eerste jaar van het pontificaat van Paus Leo XIV. Ondertussen waren we aangekomen in de maand maart. De Heilige Vader wou opnieuw aandacht voor de vrede. We luisteren naar zijn intentie voor de maand maart.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Lord of life.
1: Heer van het leven. Jij die ieder mens hebt gevormd naar uw beeld en gelijkenis. Wij geloven dat Jij ons hebt geschapen voor gemeenschap, niet voor oorlog, voor broederschap, niet voor vernietiging. Jij die uw leerlingen begroette met de woorden, vrede zij u, schenk ons de gave van uw vrede en de kracht om die in de geschiedenis werkelijkheid te laten worden. Vandaag dragen wij ons gebed op voor de vrede in de wereld en smeken wij dat de naties afzien van wapens en kiezen voor de weg van dialoog en diplomatie. Ontwapen onze harten van haat, wrok en onverschilligheid, opdat wij instrumenten van verzoening mogen zijn. Help ons te begrijpen dat ware veiligheid niet voortkomt uit controle, gevoed door angst, maar uit vertrouwen, gerechtigheid en solidariteit tussen de volkeren. Heer, verlicht de leiders van de naties. Opdat zij de moed hebben projecten van dood los te laten, de wapenwetloop te stoppen en het leven van de meest kwetsbaren centraal te stellen. Mogen de nucleaire dreiging nooit meer de toekomst van de mensheid bepalen. Heilige Geest, maak van ons trouwe en creatieve bouwers vandaag.

de intentie voor de maand maart 2026. We zijn toegekomen aan de maand april van dat jaar. De Heilige Vader richt onze aandacht op onze Heer Jezus Christus als de goede herder. In het bijzonder vraagt hij om gebed voor de priesters. Prachtige intentie voor de maand april. We luisteren naar Paus Leo XIV.

0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus,
1: Heer Jezus, goede herder en metgezel op de reis, vandaag leggen wij alle priesters in uw handen, in het bijzonder hen die momenten van crisis doormaken. Wanneer de eenzaamheid zwaar op hen drukt, wanneer twijfel hun hart overschaduwt, wanneer uitputting sterker lijkt dan hoop. U, die hun worstelingen en wonden kent, vernieuw in hen de zekerheid van uw onvoorwaardelijke liefde. Laat hen voelen dat ze niet louter functionarissen of eenzame helden zijn, maar geliefde zonen, nederige en gekoesterde discipelen en herders die gesteund worden door het gebed van hun volk.
0: And pastors sustained by the prayer of their people. Good Father,
1: Goede Vader, leer ons als gemeenschap voor onze priesters te zorgen, te luisteren zonder te oordelen, dankbaar te zijn zonder perfectie te eisen, met hen de doopmissie te delen, om het koninkrijk in woord en daad te verkondigen en hen te begeleiden met nabijheid en oprecht gebed. Mogen wij hen steunen, die ons zo vaak steunen. Heilige Geest, wek in onze priesters opnieuw de vreugde van het evangelie. Schenk hen gezonde vriendschappen, netwerken van broederlijke steun, een gevoel voor humor wanneer dingen niet gaan zoals verwacht, en de genade om altijd opnieuw de schoonheid van hun roeping te ontdekken. Mogen zij nooit het vertrouwen in u verliezen, noch de vreugde om uw kerk te dienen met een nederig en vrijgevig hart. Amen.

Een oproep van paus Leo XIV om onze priesters te beminnen, voor hen zorg te dragen en hen ook zeker niet te vergeten in ons gebed. Dat was

0: de intentie voor de maand april. En zo zijn we toegekomen aan de maand mei. We luisteren nog naar de intentie van Paus Leo XIV voor deze maand, waar ons met een biddend hart gevraagd wordt ons te richten tot diegenen die gebrek hebben aan voedsel en honger lijden.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Lord of creation.
1: Heer van de schepping. U hebt ons de vruchtbare aarde geschonken en daarmee ons dagelijks brood, als teken van uw liefde en zorg. Vandaag erkennen wij met verdriet dat miljoenen broeders en zusters nog steeds honger lijden, terwijl er aan onze tafels zoveel goederen worden verspild.

0: Wek in ons een nieuw bewustzijn, dat wij leren dankbaar te zijn voor elk voedsel, eenvoudig te consumeren, met vreugde te delen en zorg te dragen voor de vruchten van de aarde als een geschenk van U, bestemd voor een ieder, niet slechts voor enkelen. Goede Vader, maak ons in staat om de logica van egoïstische consumptie om te zetten in een cultuur van solidariteit. Mogen onze gemeenschappen concrete daden bevorderen, bewustmakingscampagnes, voedselbanken en een sobere en verantwoordelijke levensstijl. U die ons, uw geliefde Zoon Jezus, hebt gezonden. Gebroken brood voor het leven van de wereld. Geef ons een nieuw hart, hongerig naar gerechtigheid en dorstig naar broederschap.
1: Broken bread for the life of the world. Give us a new heart, hungry for justice and thirsty.
0: Mogen niemand worden uitgesloten van de gemeenschappelijke tafel. En mogen uw geest ons leren brood te zien, niet als een consumptiegoed, maar als een teken van gemeenschap en zorg.
1: And may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere aflevering van Radio Vaticaan, waar we aan de hand van de gebedsintenties van Paus Leo XIV een jaaroverzicht konden maken van deze intenties voor het eerste jaar van het pontificaat van Paus Leo XIV. We danken u van ganser harte voor uw gebed om te luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Dan zijn we er zeker opnieuw bij u, met onder meer de generale audiëntie die heeft plaatsgevonden en nog meer pauselijk en Vaticaans nieuws. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank, dierbare luisteraars. Graag tot dan.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Jezus, geheel vrijwillig, zijn leven heeft gegeven voor ons, voor ons heil, voor onze verlossing. Bidden wij in dit uur voor onze intenties en bijzonder opdat Jezus zijn geest zou zenden tot elk van ons, tot vele zielen, voor de gehele wereld. Bidden wij dan de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, lezen wij nog een stukje uit het dagboek van de heilige zuster Faustina, waar deze zuster beschrijft hoe ze de laatste Pinksteren op deze aarde doorbracht. Zij schrijft: ik stond veel eerder op dan gewoonlijk en ging naar de kapel. Ik dompelde mezelf onder in de liefde van God. Voordat ik de heilige communie ontving, vernieuwde ik in stilte mijn religieuze geloften. Na de heilige communie daalde de oneindige liefde van God over mij neer. Mijn ziel verkeerde in gemeenschap met de Heilige Geest, die dezelfde Heer is als de Vader en de Zoon. Zijn adem vulde mijn ziel met zo'n genot dat het nutteloos voor mij zou zijn om te proberen om slechts een zwakke indruk te geven van wat mijn hart meemaakte. De hele dag, ongeacht waar ik was en met wie ik sprak, vergezelde mij een levendige tegenwoordigheid van God. Mijn ziel was in dankzegging voor deze grote genaden verzonken. Beste luisteraars, met deze gedachten beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag en ook een gezegend Pinksteren.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, beste luisteraars, zijn wij verbonden met Radio Maria Irak om de wereldwijde rozenkrans te bidden vanuit het klooster Onze Lieve Vrouw van het Zaad in Irak.

Deze roze krans zal voornamelijk gebeden worden in het Aramees en het Arabisch. En wij bidden in de aanwezigheid van Zijne Excellentie Mar Felix Chaby, bisschop voor de Chaldese eparchie of bisdom van Zarco. En ook patriarchaal administrator van de eparchie van Al-Kosh, die momenteel geen eigen bisschop heeft.

0: همكي بنت شكرا اللي خوي اللي جوقت بطرس بولس اتت بطرس بولس بعنكاوة ثيلة أمن كيف شكرا كل أخويات مات مريم من مرقورقس بعنكاوة وأخوي اللي بديشو من اتت مريوس بعنكاوة وجوانقة وخماث الشبيبة مريوس من عنكاوة كبيرة ناشخن دي لوثي من عنكاوة من القش بشينا ثيلة أخن ومقروخ لادي صلوفة آدي وردية اللي تتشلامة بقو أثرا داب شوقنا تنيثة طالت ريشة قاوانايا دربانوثة أم بصامر
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سيادة المطران مار فيليكس الشابي مطران أبرشية
2: زاخر الدانية van het klooster waaruit wij de rozenkrans bidden doet een korte begroeting. Van het klooster waaruit wij de rozenkrans bidden doet een korte begroeting. Joosse eparchie van Zako en patriarchaal administrator van de eparchie van Alkosh. Uwe excellentie, monseigneur Mar Mikael Magdassi. Dierbare medebroeders, monniken en eerwaarde priesters. Dierbare religieuze zusters. Geachte medewerkers van Radio Maria. Dierbare gelovigen die hier verzameld zijn. En allen die ons vanuit verschillende delen van de wereld volgen. Verheugt u. Met de groet van de engel, die aan de maagd Maria het mysterie van de menswording aankondigde, en met gevoelens van vreugde en blijdschap, heet ik u van harte welkom op deze avond van mariaal gebed in het hart van het klooster van de heilige maagd Maria, beschermster van de oogsten, behorend tot onze Antonijnse orde van de Galdeeuwse heilige ornist. Toen het monastieke leven in Mesopotamië werd hernieuwd en onze congregatie aan het begin van de 19e eeuw werd gesticht door de dienaar Gods en martelaar Abba Gabriel Dando in het klooster van Rabban Hormis, plaatste de stichtende vader de orde en haar monniken onder de bescherming van de moeder Gods, de maagd Maria. Onder de weinige geschriften die ons zijn overgeleverd,

0: in zich zijn beroemde gebed tot de Heilige Maagd, die wij nog dagelijks bidden naar zijn voorbeeld. Ik smeek u, o gezegende maagd, glorie van de rechtvaardigen, toevlucht van de gelovigen en kroon van hen die u vereren. U bent de kroon van de kluizenaars, de standvastigheid van de volmaakten en de koningin van de belijders van het geloof, moeder van de boetvaardigen en vorstin van de vaders en de rechtvaardigen. U bent de volheid van vreugde en jubel. En door u te ontvangen, en door u ontvangen wij van God alle goedheid en zegen, waardoor wij waardig worden aan geestelijke gaven. Tot u wenden wij ons, uw dienaren. O maagd onze vrouwen, ondersteun ons met uw hulp en leid ons door uw voorspraak. Verleen onze voorspreekster dat onze werken zuiver mogen zijn alle dagen van ons leven. Want aan u en door u bieden wij onszelf en uw geliefde Zoon aan. Zegen ons werk en onze arbeid en maak ons deelgenoten aan het lijden van uw geliefde Zoon. Amen. Met dit gebed, samen met vele andere devoties, meditaties en het bidden van de Heilige Rozenkrans, heeft onze stichtende Vader aan ons zijn zonen deze diepe liefde voor de Maagd Maria en het voortdurende beroep op haar voorspraak doorgegeven. Uit dit diep gewortelde geloof kwam ook de naam voort van het eerste klooster dat 160 jaar geleden door de monniken werd gebouwd. Het klooster waarin wij vandaag in gebed verzameld zijn, toegewijd aan de Heilige Maagd Maria, beschermster van de oogsten. Zij die waakt over ons aardse levensonderhoud en ons, haar kinderen, beschermt door haar moederlijke voorspraak. Dierbare broeders en zusters, in deze Mariamaand beleven wij een tijd van genade en zegen, omdat het Mariaals gebed en de voorspraak van de Heilige Maagd een wezenlijke plaats innemen in ons christelijk leven. Maria leidt ons altijd naar haar geliefde Zoon. Laten wij ons daarom volledig toevertrouwen aan haar moederlijke bescherming.
1: Ja, ummana Maryam, ja, walidat al-mahabbat al-azaliya, tatalla'i ila abnaik al-mujtami'in al-yawma li-dhikraki, watlubi lana min ibniki an yahfadana, wa yubarikana, wa yubarika zuru'ana, wa abna'ana, wa awtanana, liyahalla fiha سلامه الحقيقي وقودين دائما إلى ابنك الحبيب ربنا وشفيعنا الأوحد ومصدر المحبة الأبدية آمين

0: امارة نما خمبورخت بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبورخت بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشوع سلامة إلخ مريم ليثا نعمة مارا نما خمبورخت بإنشي برخيلة بيرت كاسخ إيشوع شو حالا ولو را والروح قدشا يا إيشوع شوق طال نخطياثا خالص لن من نور جهانا
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Zo hebben wij het eerste tientje van de droevige mysteries gebeden in het Aramees. En wij bidden deze rozenkrans voor alle mensen over de hele wereld die met ons verbonden zijn. Vooral voor hen die lijden. Opdat uw Zoon hun volledige bekering voor al hun zonden mag schenken. En opdat u, o Maagd Maria, een hulp en voorspreekster mogen zijn in deze tijd.

0: Het tweede droevige mysterie. In het tweede droevige mysterie overwegen wij de geeseling van Jezus aan de zuil. Wij bieden u aan, o gezegende maagd, het grote verdriet dat u hebt geleden toen uw zoon aan de zuil werd gegeeseld. De vrucht van dit mysterie is de afwijzing van de zonde. Dit tientje bidden wij in het Arabisch.
1: لنصلي مر أبانا وعشر مرات السلام أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.

0: غاز ثلاثة مارنك بايشم كل بكتوي كم تخملك مقر وخطالخ يا مريم بثلتا حشا رابضت النخ.
1: Het derde droevige mysterie bidden wij in het Aramees. En het derde droevige mysterie overwegen wij, Jezus gekroond met doornen. Wij bieden u aan, o gezegende maagd, het grote verdriet dat u hebt doorstaan toen uw zoon met doornen werd gekroond op zijn heilig hoofd. De vrucht van dit mysterie is nederigheid.
0: هلا اللخمه سنين

0: السر الرابع حمل الصليب نفتكر ونحزن معك
1: Het vierde droevige mysterie. Bidden we in het Arabisch. In het vierde droevige mysterie overwegen wij Jezus die het kruis draagt. Wij bieden u aan, o gezegende maagd, het grote verdriet dat u hebt geleden toen uw zoon het kruis droeg en onder het gewicht ervan gebukt ging, terwijl hij ter aarde viel alsof hij dood was. De vrucht van dit mysterie is geduld.
0: لنصلي مر أبانا وعشر مرات السلام أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما

0: المجد للآب والابن والروح القدس. يا يسوع اغفر لنا خطايا.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.

0: Dat is het gamsha sloot het maran.
1: Het vijfde droevige mysterie in het Aramees. Wij overwegen de kruisiging van Jezus. Wij bieden u aan, o Allerheiligste Maagd, het diepe verdriet dat u hebt doorstaan toen uw zoon stierf aan het kruis. De vrucht van dit mysterie is liefde voor het kruis en vergeving voor zijn vijanden.
2: خلينا مور بيخرطها.

0: مخ برختب انش برخيل بيرت كاسخ ايشا شو حالا ولورا والروح القدشا
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. O koningin van hemel en aarde, gezeten in de tegenwoordigheid van de hemelse koning, aanvaard van ons deze eer als een offer dat welgevallig is aan u en aan Jezus, uw zoon. Schenk ons de genade van de volledige vergeving van al onze zonden. En maak ons bekwaam om u te dienen en uw zoon te aanbidden met oprechte liefde en vurige ijver. Vanuit het diepst van ons hart. Door middel van deze heilige rozenkrans. Tot onze laatste ademtocht. Kom tot ons op het uur van onze dood, o medelevende en barmhartige. En verdrijf ver van ons de machten van de boze geesten. Red ons van de pijnen van de hel en het vage vuur, want u bent onze beschermster. Verlicht de geesten van de christenen en leid hen die zijn afgedwaald terug naar de kudde van de sprekende schapen. Dat wil zeggen naar de ware, universele en apostolische kerk van de Heer. Omdat wij met één geest en één stem u mogen verheerlijken en de allerheiligste drie-eenheid loven. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Iomad Isriutre, Kulumshihaya, Kriel el Kadishutham. Malpanana la Haya Isho Amshiha, Kriel el Telmise Die el Tchayet Kadishutham.
1: Meditatie tijdens de Maria-maand voor de 22e dag van deze maand. Christus oproep tot heiligheid. De goddelijke meester riep zijn leerlingen tot heiligheid van leven, die hij zelf volmaakt belichaamde tijdens zijn aardse bestaan. Toen hij de Heilige Geest uitstortte, die de gelovigen beweegt tot liefde voor God en de naaste, nodigde hij hen uit tot volmaaktheid met de woorden: wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Ook de heilige Paulus spoorde de gelovigen aan te leven zoals het de heiligen past. Alle gelovigen, ongeacht hun levensstaat of omstandigheden, zijn geroepen tot de volmaaktheid van het christelijk leven en tot de volheid van de liefde. Zij ontvangen de genaden die Christus overvloedig over hen uitstort, zodat zij, door zijn voetstappen te volgen en gelijkvormig te worden aan zijn beeld, in alles de wil van de Vader mogen gehoorzamen en zich met heel hun hart mogen toewijden aan de glorie van God en de dienst aan hun naaste. Volgens dit voorbeeld wordt de heiligheid van het volk van God duidelijk zichtbaar in de overvloedige vruchten van het leven van vele heiligen doorheen de geschiedenis van de kerk. Zij waren mensen zoals wij, maar zij werkten mee met de genaden die de Heilige Geest over hen uitstortte en verbonden zich aan de weg van de volmaaktheid. Sommigen werden met God verenigd in het contemplatieve leven. Anderen dienden de kerk door onderwijs, prediking, geestelijke begeleiding, de vorming van jongeren of door de verspreiding van de naam van Christus. Ieder van hen zocht, op de weg die hij volgde, te leven volgens de geest van Christus tot het bereiken van de heiligheid. De maagd Maria, door de engel begroet met de woorden vol van genade, is ons hoogste voorbeeld op de weg naar heiligheid. Laten wij daarom haar voetstappen volgen, om ten volle de oproep van Christus tot geestelijke volmaaktheid te beleven. En dan volgt een korte mariale geschiedenis. Op 19 september 1846 ontvingen twee jonge herders, de 11-jarige Massimino Giraud en de 14-jarige Mélanie Mathieu, een hemelse verschijning in het dorp La Salette in de Franse Alpen. De heilige maagd verscheen aan hen terwijl zij bitter weende en klaagde over de minachting van de christenen voor de heiligheid van de dag des Heren, namelijk de zondag. en over de voortdurende godslasteringen tegen de heilige naam van God. Zij zei, als mijn volk in ongehoorzaamheid blijft volharden en weigert zich te onderwerpen en gehoorzaam te zijn, zal ik gedwongen worden de arm van mijn zoon te laten neerkomen, die reeds zwaar is geworden door de slagen die hij heeft ontvangen. Toen zij deze woorden sprak, barstte zij in tranen uit. Daarna vervolgde zij, ik heb veel voor jullie geleden, mijn kinderen, omdat mijn zoon jullie niet zou verlaten. En ik bid voortdurend tot hem voor jullie. Maar jullie waarderen dit niet. Hoeveel jullie ook bidden en werken, jullie zullen nooit het lijden kunnen vergelden dat ik voor jullie heb doorstaan. Ten slotte voegde zij eraan toe, ik heb jullie 6 dagen gegeven om te werken en de 7e voorbehouden aan mijn zoon, zodat jullie die aan zijn glorie zouden wijden. Het is alsof de Heilige Maagd ook vandaag opnieuw de boodschap van La Salette wil herhalen. Velen blijven de heiligheid van de dag des Heren verwaarlozen. Laat daarom niemand nalaten de zondagse mis bij te wonen en samen met de gemeenschap van gelovigen te bidden, waarbij wij de Moeder van God als voorbeeld nemen. Laten wij daarom onze inzet vernieuwen om de zondag te eren, in overeenstemming met het verlangen van de maagd en het gebod van de Heer. Dit is een stap op de weg van onze heiliging. Geef het goede voorbeeld door de dag des Heren te respecteren en doe alles in de geest van God, want dit is de weg naar heiligheid. Trek mij tot u, o heilige maagd.
3: دروش لي تآثم بصرة غياب ثلتا قدشتا
1: En dan bidden wij in het Aramees de litanie van de Heilige Maagd Maria.

Een oud gebed in het Aramees, gebeden na de litanie tijdens de Mariamaand. Wij nemen onze toevlucht tot uw barmhartigheid, o heilige maagd Maria, moeder van God. Want u bent onze toevlucht. Met vast vertrouwen vragen wij u ons genade te schenken door uw voorspraak, zodat wij altijd de wil van God en uw verzoek mogen vervullen. Daarom leggen wij ons hart in uw heilige handen en vragen wij om het heil van onze zielen en onze lichamen. En wij hopen met vaste overtuiging dat u onze smeekbeden zult verhoren, omdat u voor ons een meelevende moeder bent. Amen.

En zo, beste luisteraars, hebben wij de rozenkrans gebeden vanuit het klooster van Onze Lieve Vrouw van het Zaad, beschermster van de oogst in Irak, samen met de gehele wereldfamilie van Radio Maria, met alle Radio Maria's ter wereld. We gaan zo dadelijk de Vespers bidden samen met Kevin.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze vrijdag in de zevende week van Pasen en tevens de dag waar wij de heilige Rita van Kasia gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 753. Bladzijde 753. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1082. Bladzijde 1082. En voor de korte schriftlezing, daarvoor gaat u naar bladzijde 531. Bladzijde 531 voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Kom, Schipper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die gij ons geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voor goed. Leid gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Ik, de Heer, ben uw redder en verlosser. Alleluia. Looft de naam des Heren. Looft hem, dienaars van de Heer. Gij die staat in s Heren tempel, in de voorhof van Gods huis. Looft de Heer, hij is genadig. Eert zijn hoogverheven naam. Jacob heeft hij uitverkoren, Israël tot zijn bezit. Ja, ik weet het, machtig is de Heer, onze heerser meer dan alle goden. In de hemel en op aarde doet hij wat hij wil, op de zee en in de diepste oceanen. Wolken voert hij aan vanaf de rand der aarde, regen slaat hij neer met bliksemvuur. Haalt de storm tevoorschijn uit zijn schuren. Alle eerstelingen van Egypte sloeg hij, mensenkinderen zowel als vee. Hij deed tekenen en wonderen voor hen, voor de farao en al zijn knechten. Vele volkeren heeft hij verslagen, sterke koningen heeft hij gedood. Sichon van de Amorieten, Og de vorst van Bazan, alle koningen van Kanaan. En hun landen schonk hij aan een ander, gaf hij tot bezit aan Israël zijn volk. Heer, uw naam blijft altijd leven. elk geslacht zal u indachtig zijn. Want de Heer beschermt zijn volk. Hij ontfermt zich over wie hem dienen. Heidengoden zijn van zilver en van goud, werk van mensenhanden. Hebben wel een mond, maar spreken niet. Hebben ogen zonder iets te zien. Hebben oren, maar zij horen niet. En er is geen adem in hun mond. Laat hun makers worden zoals zij, allen die op hen vertrouwen. Loof de Heer dus, huis van Israël. Loof de Heer dus, Aarons geslacht. Loof de Heer dus, stam van Levi. Loof de Heer, gij allen die God vreest. Hoog geprezen zij de Heer uit Sion. Hij die in Jeruzalem verblijft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik, de Heer, ben uw redder en verlosser. Alleluia. Zingen wij een loflied voor de Heer, want hij toonde ons zijn glorie. Alleluia. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij Koning der Eeuwen. Wie zou u, Heer, niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig, en alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zingen wij een loflied voor de Heer, want hij toonde ons zijn glorie. Alleluia. Uit de brief aan de Galaten. Leeft naar de geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. Daar wij leven door de geest, willen wij ook leven volgens de geest. De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia. De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia. Hij zal u alles leren, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heilige Geest, de Helper, alleluia, alleluia. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Alleluia. Hoog verheft u mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot de lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Alleluia. Gezegend zij de Vader die ook over de heidenen de genade van de Heilige Geest heeft uitgestort. Bidden wij hem om de verbreiding van zijn gaven. Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest. Heer, ge hebt uw uitverkoren dienaar gemaakt tot licht voor de heidenen. Open de ogen van blinden, bevrijd de gevangenen die in duisternis zuchten. Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest. Gij die Christus met de kracht van de Heilige Geest hebt gezalfd voor het werk van de verlossing, laat hem opnieuw weldoende rondgaan en allen genezen. Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest. Zend uw Geest, het licht van ons hart. Help de zwakken in het geloof door zijn kracht. Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest. Zend uw Geest, die rust brengt bij ons zwoegen. Richt door hem de vermoeiden en gebrokenen weer op. Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest. Vervul de hoop van allen die gestorven zijn, laat hen bij Christus' komst verrijzen. Heer, zend overal de genade van de Heilige Geest. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, je hebt ons toegang ontsloten tot het eeuwige leven in de verheerlijking van Christus en in de komst van de Heilige Geest. Wij vragen dat de deelneming aan dit mysterie onze toewijding ten goede komt en ons geloof verdiept. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we gaan vandaag in plaats van terug te blikken op de week die we gehad hebben, zoals gewoonlijk in het programma De Week van Radio Maria op dit uur, gaan wij vooruitblikken op Pinksteren, op het hoogfeest van Pinksteren. En dit doen wij aan de hand van een interview met eerwaarde heer Jurgen François, deken van Gent. Wij gaan hem enkele vragen stellen over het belang van Pinksteren en het belang van de Heilige Geest. Maar eerst luisteren wij naar Peace in Christ.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij eerwaarde heer Jurgen François aan de lijn. Eerwaarde, zou u zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben, zoals u zegt, Jurgen François, priester gewijd voor het bisdom Gent in 1991. En ben momenteel werkzaam als pastoor in de Heilig Johannes de Doper parochie in Gent Centrum. En ben tevens deken van het dekenaat Gent. En daarnaast werk ik ook als de officiaal de gerechtsvicaris voor de interdiocesane rechtbank van tweede instantie. Een rechtbank die zich vooral buigt over de nietige verklaringen van kerkelijke huwelijken. Ik werk dus al geruime tijd in de parochie en doe dat ook graag naast de andere taken. En dat vervult ook mijn priesterleven.
0: Van harte welkom, eerwaarde, in deze uitzending. De luisteraars kunnen misschien ook uw stem herkennen, want wij bidden samen op woensdag de Laude.
1: Inderdaad. En met veel plezier dat ik dat week na week, woensdag na woensdagmorgen, samen met jou, Marieke, mag doen. Ook ten dienste van jullie die meeluisteren, zo geregeld in het getijdengebed van Radio Maria.
0: En ook laatst hebben ze u nog kunnen horen, want u bent ook voorgegaan in de opening van de Pinksternoveen.
1: En het is ook... Ja, dat klopt. Ja, in de Christus Koningkerk in Gent. Trouwens een kerk waar ik een tiental jaar ook pastoor ben geweest. Er was ook een blij terugkomen in die kerk. En het was ook een enthousiaste viering met heel wat vrijwilligers die... En vanuit Caranova, ook vanuit Maria Kefas en Manuel Gemeenschap, maar ook vanuit onze dekenaat, zijn komen meezingen in het koor met al die geestvervullende liederen. En toch wel een mooie aanwezigheid van meevierenden. En dat was een heel sterke ervaring ook voor mij persoonlijk als voorganger, samen met de 9 andere concelebrante priesters die aanwezig waren, om zo de Pinksternoveen samen te mogen biddend, lofzingend en ook echt vierend in de Eucharistie te mogen inzetten.
0: En het is eigenlijk daarom dat wij u aan de lijn hebben, want deze zondag is het Pinksteren, het hoogfeest van Pinksteren. Is het een belangrijk feest voor de kerk?
1: Nochtans de naam van het feest Pinksteren, wat verwijst naar Pentecosta, de 50ste dag, lijkt nogal, net zoals Veertien Dagen Tijd, nogal getalsmatig te zijn en weinig uitdrukking te brengen. Maar die 50ste dag, de dag van de vervulling, eigenlijk het vervolmaken van die paastijd van 50 dagen, is echt een apotheose. Dat is niet zomaar, het is gedaan met Pasen vieren in volheid, maar het is pas nu een echt in kracht zetten van de diepere betekenis die van de verrijzenis van Jezus Christus uitgaat. Naast zijn verheerlijking, dat we vieren op de 40ste dag, is Pasen het in kracht zetten van onze diepe bestemming dat wij allemaal met Jezus verrijzenismensen zijn. En zoals hij vol was van de Heilige Geest, ook wij vervuld mogen worden van diezelfde geest om... Terwijl hij opgenomen is bij zijn vader, te leven meer en meer vanuit die geest. Trouwens de enige echte toegangsweg naar God en naar een echt gelukkig bestaan met en voor elkaar in deze wereld.
0: We hadden het over de Pinksternoveen. Is ook de toeleving naar dit feest belangrijk?
1: En of... Het is ook zomaar niet 9 dagen. Het is zo met alles wat je gaat vieren in de familie, een feest of een andere plechtigheid. Dat ga je niet alleen doen door je daarop materieel voor te bereiden, door de nodige ingrediënten te kopen voor de maaltijd of de huiskamer te schikken of wat dan ook. Of je daarvoor extra nieuwe mooie kleren te gaan kopen. Maar dat doe je ook door je inwendig daarop voor te bereiden. Door je... Ja, te openen en uit te zien naar die dag. En dat betekent, net zoals het paasoctaaf, de dagen na paasfeest zelf, betekent dit, deze noveen ook echt een periode van toegroeien naar, terwijl de paasoctaven een soort volop nagenieten is en versterken nog van Pasen, is het hier een toegroeien naar de uitstorting van de Heilige Geest. Niet alleen een historisch gebeuren in Jeruzalem, maar een gebeuren dat zich herhaalt en herhaalt en herhaalt voor ons.
0: En wat betekent dat dan, de uitstorting van de Heilige Geest?
1: Wel, de uitstorting van de Heilige Geest, een gegeven dat toch wel in de theologie en in de spiritualiteit van vele jaren niet naar voren is gekomen, maar dankzij ook de charismatische vernieuwing en het bewustzijn zelfs op het Vaticanum II van de enorme betekenis van de Heilige Geest, dat hij niet zomaar de derde persoon is van de heilige drievuldigheid, maar dat hij het werkzame principe is die alles in het leven houdt. Schepper Geest, ik kom Schepper Geest, daalt tot ons neer, maar dat hij ook degene is die ons in de inwendigheid met God, Vader, Zoon en Geest verbindt. Hij is eigenlijk de liefde die tussen Vader en Zoon bestaat, maar het is een uitvloeiende liefde. En daarom spreekt men ook van een uitstorting, een beweging van buiten, vanuit God, zoals Jezus mens is geworden en gezonden is door de Vader, zo vloeit eigenlijk de Geest ook uit. Vandaar ook dat de Geest vaak geassocieerd wordt, en Jezus gebruikt het ook het beeld zelf van de bron, van het water dat opborrelt, is het eigenlijk een uitstorten, een uitvloeien van de Heilige Geest in zijn schepping. En dat is niet alleen zoals de rivier die over de aarde vloeit en zoals met de voorbije regendagen, met de regen die we zo krijgen. Nee, het is iets dat ook ons doordrenkt van binnen. Niet alleen onze huid nat maakt, als het ware, maar ons ook van binnen vervult. En vandaar dat men ook spreekt van een uitstorting van de Heilige Geest. Ik wil er ook aan toevoegen, bij de vormselreizen die ik jaar na jaar in ons bisdom mag maken, benadruk ook wel dat het chrisma waarmee de vormelingen getekend worden op het voorhoofd, dat dit een olie is die een zegel is, die zich indrukt, die ingaat, als het ware doorheen de huid van de vormeling, ingaat tot in het diepste raakpunt van de ziel van een mens. En dus het gaat over meer dan een puur uitgieten van de geest, maar het gaat eigenlijk over een geest die binnendringt, die zich wil, als het ware, ja, hoe moet ik dat zeggen, die zich echt wil laten binnenkomen en toegelaten worden om de mens die hem wil ontvangen en in de mate waarin hij of zij hem wil ontvangen, ook echt aanwezig wil zijn en blijven.
0: En wat betekent dat dan voor een gewone gelovige doorheen zijn of haar leven?
1: Ik denk dat voor een gewone gelovige doorsnee, we hebben allemaal die geest gekregen. We vergeten dat bij ons doopsoreet hebben we, na dat we gewassen zijn in de doopvond, hebben we onmiddellijk ook een kleine zalving gekregen met datzelfde chrisma, met de geest. En bij het vormsel, daarom vind ik het persoonlijk ook zo jammer dat er heel wat niet meer gevormd worden, omdat het vormsel zo essentieel is, is er die doop met de Heilige Geest, die zalving met de Heilige Geest, en die is altijd in ons aanwezig. Je hoeft daarom geen grote gelovige te zijn of een speciale mens, maar die geest is heel gewoon aanwezig en helpt ons om gewoon elk onze zending, onze bestemming als christen verder in het leven, hoe het er ook uitziet en de keuze die we maken, om daarin aanwezig te zijn. Hij wordt ook genoemd de helper. Hij helpt ons. Hij is er niet zomaar en hij rust niet alleen in ons, maar hij troost ons ook als we bedroefd zijn. En hij toont ons ook de goede weg. Hij is de leraar, zegt Jezus, die ons alles in herinnering zal brengen wat hij heeft gezegd. En iedere mens, volgens het eigen vermogen, zal met die geest krijgen wat zij of hij daarmee kan doen. De kerkvaders schrijven dit ook geregeld. Iedereen ontvangt de geest naar de mate waarin wij mens zijn. En dat is geen discriminatie. Om te zeggen, de ene heeft zoveel meer geest gekregen dan de andere. We kennen ook de parabel van de talenten en van de ponden. De ene krijgt er meer dan de andere. Maar alles komt erop aan draagt deze geest in ons leven vruchten? Kunnen we daarmee aan de slag en willen we de geest ook laten werken in ons leven? Bij de ene kan dat zijn door gewoon in het gezin, in de familie, zich echt in te zetten. Bij iemand anders door ook in het beroepsleven echt er als christen en in de keuze die daar moeten gemaakt worden in het werk aanwezig te zijn. Bij nog iemand is dat bijvoorbeeld in de zorg, heel concreet voor een zieke mens of voor een ouder iemand. Voor een kind kan dat ook al beginnen van, hoe ben jij kind? Hoe sta je in het leven? Dat zijn allemaal concrete manieren waarop de geest, zonder veel grote theorieën daarover te moeten doen, werkzaam kan zijn.
0: Beste luisteraars, wij gaan even luisteren naar Vervul, o Geest van Alberto van der Woerd. En daarna zetten wij ons interview met eerwaarde heer Jurgen François verder.

0: ook de gaven van de geest kunnen daar zeker bij helpen. Zou u daar iets over kunnen zeggen?
1: Ja, die wordt inderdaad... De geest wordt niet alleen gezien als zo die zichzelf uitgiet, maar hij wordt ook gezien met een verwijzing naar het 11e hoofdstuk van de profeet Jesaja. Jezus, wanneer hij ook vervuld wordt in de Jordaan met de Heilige Geest, die krijgt ook een zending mee om dat concreet te maken. Maar het klopt, er zijn de 7 gaven van de geest die in de profeet Jesaja worden genoemd. De geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis, vroomheid en vrezen van God. Die gaven betekenen dat iedereen van deze gaven, één of meerdere, zelf ontvangt, sommige in overvloed, en dat typeert dan ook die mens, en andere meer bescheiden. Ik geef daar een voorbeeld van, bijvoorbeeld de geest van raad. Dat wil zeggen dat er mensen zijn die enorm vanuit de geest leven en die in zichzelf de geest horen spreken

0: de zending om met die gaven anderen bij te staan. Dat kan dus iemand zijn die in het begeleiden van andere mensen om keuzes te maken, hoe dan ook een heel goede, geschikte begeleider kan zijn. Terwijl iemand anders de geest bijvoorbeeld van vroomheid heeft gekregen, van een diep geloof en een diepe gehechtheid aan God, kan juist door die gave van de vroomheid sterk ontwikkeld te hebben, des te meer ook andere mensen binnenleiden in het geloof en leren op een oprechte, authentieke, diepe manier een gebedsleven aan te nemen. Dus dat is zo, ja, de geest werkt en waait zoals hij wil. Hè. Jezus zegt dat die komt en die gaat. Je hoort wel zijn gesuis, maar je weet niet waar hij vandaan komt. En zo is het ook met de gaven die hij zomaar gratuit uitdeelt aan iedereen. In de mate, nogmaals, dat men daar ontvankelijk voor is. Cyrilus van Alexandrië bijvoorbeeld, de kerkvader, zegt ook, ja, wij, de geest richt ons naar de maat van wie wij als mens zijn. En hij neemt ons in die zin echt au sérieux. Ben je zo'n mens van karakter, van persoonlijkheid, dan zal die geest bij jou ook werken vanuit jouw karakter en vanuit jouw persoonlijkheid. Die doet jou geen geweld aan, die gaat bij jou geen dingen doen die tegen jouw eigen mens zijn gaan ingaan, maar die gaat juist versterken en bevestigen datgene wat in jou steekt. Anderzijds natuurlijk is er ook de geest die, ja, die een mens wel vergaand is, tot heel nieuwe beslissingen kan brengen. Maar dan is dat eigenlijk de geest die een mens, zou zeggen, openbreekt. We hebben dat gezien ook bij het visioen van Saul, die Paulus wordt, dat mensen plots door een inbraak van de geest, een instorting van de geest, volledig nieuw kunnen worden, maar dan pas eigenlijk tot hun ware zelf, wat ze tot nu toe niet wisten of niet kenden, waardoor die uitstorting van de geest heel, heel andere mensen kunnen gaan worden. Daar breekt de geest wel in, maar hij doet het op zo'n manier dat hij juist een mens dan helpt of laat inzien wie hij of zij echt is. En daarom spreekt men ook vaak van een nieuwe geboorte in de geest. Er wordt ook vaak gesproken over een tweede doopsel. Een doopsel in de geest, naast het eerste doopsel dat wij allemaal ontvangen hebben. Zelfs ook het doopsel, excuseer, met de geest in ons vormsel, waarmee die geest al ten volle meekrijgen, wordt er ook gesproken over een echt doopsel in de geest, waarin een mens heel persoonlijk een heel intense ervaring kan opdoen van de Heilige Geest en een aantal dingen gaat veranderen of bijstellen in het leven vanuit die ervaring. En ik weet dat dat misschien een beetje abstract lijkt, maar er zijn mensen die dat echt wel vertellen, hoe sterk zij de Heilige Geest in hun leven, op een bepaald moment in hun leven, hebben ervaren en hoe dan ook alles anders is geworden. Terwijl voor heel wat andere mensen de geest van het vormsel in hen blijft werken en zij vanuit die grote genade die ze gekregen hebben, hun leven kunnen leiden in volle vertrouwen volgens het evangelie.
1: U moet als priester in al uw taken veel beslissingen nemen. Hoe laat u u leiden door de Heilige Geest in deze beslissingen?
0: Dat is een zeer interessante vraag. Omdat om het hoekje kan altijd komen kijken de puur pragmatische en organisatorische aanpak maken dat we het rondkrijgen, dat we iemand gevonden hebben voor die opdracht, of maken dat een catechese rond is en dan lijkt dat allemaal zeer planmatig ingevuld. Nu, vanuit de voorbije synoden, onder Paus Franciscus, hebben we toch geleerd om eigenlijk weer het doortrekken van Vaticaan II en de leer over de geest daarin, om te vergaderen, na te denken, te plannen, te organiseren, door eerst te gaan luisteren naar de Heilige Geest. In dat bekende proces, van het synodale proces, waarin de eerste voorwaarde juist is, stil worden bij de Heilige Geest en vragen, kom Heilige Geest, en ik sta voor u.

0: Jij bent mijn raadgever. Sta mij nu bij, kom in mijn hart, verlicht mij en toon mij wat ik moet doen. En het gebed ook dat gaat dan verder, dat altijd op het concilie werd voorgebeden, eigenlijk teruggaand op de kerkvader Isidorus van Sevilla uit de 6e, 7e eeuw. Dat gebed is ook op de synode altijd maar herhaald en herhaald. En heel mooi in dat gebed is ook: behoed mij ervoor dat ik de richting kwijt zou raken en dat ik door mijn spreken of doen verwarring zou veroorzaken, of dat ik door om in onwetendheid te spreken of te handelen ook anderen op het verkeerde pad zou brengen. Met andere woorden, het betekent eerst ingaan tot de Heilige Geest. En dat is niet alleen persoonlijk, maar als we bijvoorbeeld bij ons in de parochieploeg hebben wij dat eens gedaan. En volgende maand in de vormingsdag van ons bisdom met de parochieploegen gaan we heel uitdrukkelijk een vergaderen, in een gebed tot de Heilige Geest doen. Men noemt dat dan het gebed en het spreken in de Heilige Geest. Daardoor krijgt u vergaderen en het nemen van een beslissing in zo'n vergadering een heel andere dynamiek. Dan gaat het niet meer over mijn mening, jouw mening en de meerderheid haalt het hier. Nee, dan hebben we eerst geluisterd naar de Geest door stil te worden, te bidden, kom Heilige Geest, en dan naar elkaar te luisteren wat elk een over het onderwerp te zeggen heeft. Dat we dan aan de hand van wat we beluisterd hebben bij elkaar leren onderscheiden wat komt hier naar boven, en dat we vanuit wat we onderscheiden hebben en samenleggen zien, zit daar iets in dat kan leiden tot een bepaalde consensus of tot een bepaalde eensgestemdheid of juist niet, hè. Blijft het verdeeld om dan van daaruit mogelijk te komen tot een bepaald besluit. In plaats van puur praktisch en pragmatisch te werk te gaan, gebeurt het nemen van een besluit eerder vanuit de dynamiek van de Heilige Geest. En ik denk dat dat toch wel een belangrijke sterkte kan zijn. Natuurlijk, het moet ook gebeuren in het synodaal proces. Als je een beslissing hebt genomen, dat je ook moet kunnen uitleggen, later en ook aan anderen, waarom je die beslissing hebt genomen. Je moet het ook later evalueren. Maar belangrijk is de weg die je gaat in een parochie, in een vergadering algemeen. Dat kan ook zijn in een gebedsgroep of in een bijbelgroep, of waar je tot een bepaalde, zelfs tot in een VZW, die gaat over het nemen van materiële beslissingen. Dat je altijd het doel voor ogen houdt, maar ook de bron van waaruit je aanwezig bent. En dat helpt soms om polarisatie, om spanningen, verschillen in visie, waar elk een mee op de vergadering toekomt, om die te relativeren. En dat is wat mooi ook in het document dat geschreven is ter besluit van de synode, dat zo daar ook staat van, als men voelt van bij de meeste branden het hart, hè, dat men voelt, ah, dat is het, dat is mooi, dat is goed, hier vinden we ons, dan kan je zeggen dat het echt een beslissing is genomen in de Geest. En dat hier de Geest aan het werk is geweest, dat hij is beluisterd en dat hij heeft mogen sturen. Dat vind ik toch wel een verandering van mentaliteit die nog veel te weinig in onze kerk in het algemeen wordt beoefend, tot in de hoogste organen, maar ook, zoals ik zei, bij ons in de parochies, waar we hebben echt te leren te leven, te denken vanuit die Geest met zijn zeven gaven van wijsheid, verstand en raad, de Geest van sterkte, kennis, vroomheid en vrezen van God. Dus dat hoop ik dat we in onze kerk later die tendens van dat gesprek, dat vergaderen in de Geest mogen verder zetten. En eerder dan alleen bezig zijn met hoe kunnen we overleven als kerk, hoe kunnen we structuren beter aanpassen op de realiteit, maar dat we in plaats van alleen te overleven ook zouden leven en leven vanuit de Geest.
1: Dank je wel, Eerwaarde, voor deze mooie uitleg rond Pinksteren en het belang van de Heilige Geest. Vooraleer we afscheid nemen, is er nog iets dat u graag zou willen toevoegen waar ik niet naar gevraagd heb?
0: Op zich denk ik, hebben we veel kunnen vertellen over de Geest. Toch nog wel iets dat mij opgevallen is toen ik nog op het seminarie was, dat naast een cursus over God de Schepper en de cursus over de drie eenheid, Vader, Zoon en Geest, de cursus over Jezus Christus, dat er eigenlijk nooit een cursus is geweest. Misschien is dat nu anders, ik weet het niet, over de Heilige Geest. Dus dat de Geest toch wel echt en de belangstelling en de zorg ook om de Geest aanwezig te brengen, ook in de theologie, dat dit tijd heeft gevergd in de kerk en nog altijd vergt, omdat hij, zoals in een mooi beeld, wordt gebruikt, denk ik, door Simeon, de theoloog die in de 10e eeuw leefde, en die zei, de Vader is het huis, Christus is de deur, en de Heilige Geest is de sleutel. En hij zegt, en dat weten we uit eigen ervaring, als de sleutel het slot niet opent, dan gaat de deur niet kunnen opengaan, en als de deur niet opengaat, dan komen we niet in het huis van de Vader. En Simeon voegt daar ook aan toe dat het de Heilige Geest is die eerst onze geest opent en die ons onderricht. Hij is de leraar over de Vader en de Zoon. En denk ik, kunnen we geen beter in de leer gaan dan bij de Heilige Geest die de sleutel is en ons ook de sleutel geeft om binnen te komen in God en vanuit God ook weer met onze eigen sleutels de deuren proberen te openen voor de anderen.
1: Dankjewel, Eerwaarde. Dat is een heel mooi beeld om mee te nemen.
0: Ja, dat denk ik heel graag gedaan. En ik wens Radio Maria, maar ook iedereen natuurlijk die luistert, van harte een heel geestvervullend, troostend en ook vreugdevol Pinksterfeest toe.
1: Voor u ook, Eerwaarde.
0: Ja, heel graag gedaan.

En zo, beste luisteraars, hebben wij mogen vooruitkijken naar het feest van Pinksteren, het hoogfeest van Pinksteren deze zondag. Door in gesprek te gaan met eerwaarde heer Jurgen François, de deken van Gent. Zou u dit interview willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Onder het programma Elke Dag Telt, de uitzending van donderdag 21 mei. Hartelijk bedankt voor het luisteren en ieder van jullie alvast een zalig Pinksteren gewenst.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief had. Hij zei tot haar, vrouw, zie daar uw zoon. En tot de leerling, zie daar uw moeder. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu
en in het uur van onze dood.

Goed, amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariamaand.

0: Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars. Het is vrijdagavond, bijna 7:30. En zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we ook vandaag op deze vrijdag verbonden zijn met de gemeenschap Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeuskerk, om samen met hen een avondgebed te bidden. We verenigen ons samen in gebed.
1: 1, 2...

Uit het boek Exodus, hoofdstuk 19. In de derde maand, op precies dezelfde dag dat zij uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaï-woestijn. Daar sloegen ze een kamp op, vlakbij de berg. Mozes ging de berg op naar God. De Heer riep hem vanaf de berg toe: zeg tegen het volk van Jacob, laat de kinderen van Israël weten: jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volkeren, want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één mond: wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Dit is het woord van de Heer.

Zussen en broers, terwijl wij op deze zevende dag van de noveen ter voorbereiding van Pinksteren bidden om de komst van de Heilige Geest, vieren onze Joodse zussen en broers Shavuot, het wekenfeest, het feest van de gave van de Torah. Wekenfeest, want 7 weken na Pasen, 50 dagen nadat God onze voorvaderen veilig doorheen de Rode Zee had bevrijd uit de slavernij, waren ze aangekomen aan de voet van de Rode Zee, aan de voet van de berg Sinaï. Daar heeft God hen zijn woord gegeven, zijn grondwet voor een gelukkige samenleving als volk van kinderen van God. 50 dagen na Pasen vieren wij, volgelingen van Jezus, dat Hij ons zijn geest schenkt die ons helpt Gods woord te verstaan, dat in Jezus vlees en bloed heeft aangenomen. Vanop de berg spreekt God tot Mozes en zegt hem wat Hij aan ons moet vertellen. We hebben het zelf meegemaakt in ons eigen leven, hoe God ons op arendsvleugels heeft gedragen en bij zich heeft gebracht. Het eerste woord van God is een herinnering aan zijn liefde, waarmee hij ons het goede schenkt. En dan pas richt hij onze blik op de toekomst. Een toekomst die afhangt van onze medewerking. Het voorafgaande was louter genade. God heeft ons bij zich genomen. Nu hangt het mee van ons af. Als jullie mijn woord gehoorzamen, als jullie mijn verbond onderhouden, dan zullen wij op een bijzondere manier Gods volk zijn. Wij zullen dan aan God toebehoren. Niet zoals dingen of slaven, maar zoals een man en een vrouw aan elkaar toebehoren, of zoals kinderen van hun ouders zijn. Op een bijzondere manier, want met een eigen roeping die voortvloeit uit het feit dat wij van God zijn. Heilig, omdat we aan God toebehoren en omdat we anders zijn dan de afgodendienende volkeren die hun geluk zoeken bij illusies. Een priesterlijk volk dat aan de andere volkeren de weg naar het ware leven toont. Dit moet Mozes overbrengen. Nog geen concrete geboden of verboden, maar een herinnering aan Gods redding en een uitnodiging om met God verbonden te leven. En dan antwoordt het volk eenstemmig: alles wat de Heer zegt, zullen we doen. Uit wat Hij voor ons gedaan heeft, hebben wij vertrouwen dat wat Hij nog zal zeggen alleen maar goed zal zijn voor ons. Wij stellen geen voorwaarden aan God. Hij moet ons niet eerst alles zeggen en elk gebod en verbod uitleggen en verantwoorden. We zullen doen wat Hij zegt en aldoende begrijpen hoe goed het is wat Hij zegt. Intussen betreuren wij het heengaan van onze broer Leopold uit de gemeenschap van Cotonou in Benin. Na een ernstige ziekte is hij in Rome gestorven, vader van 2 kinderen, maar ook een vader voor vele straatkinderen die hij mee opving in La Maison du Rêve, het huis van de droom in Cotonou. Hij had als student in Dakar de gemeenschap leren kennen in 1999. In 2011 bezocht paus Benedictus in Benin de havenstad van waaruit de slaven per schip werden weggevoerd over de oceaan. Leopold heeft gestreden om kinderen te bevrijden uit het vooroordeel dat zij tovenaars of heksen waren. Op het gebed van de vrede in Sarajevo in 2012 heeft Leopold getuigd hoe Gods woord het leven verandert van rivaliteit in vriendschap, van het overeerst worden door geldbejag naar een gratis dienst aan de armen. Hij was een universele broer met een open blik op de wereld. Op zijn ziekbed vroeg hij nog hoe het er in de wereld aan toe ging zonder te klagen over zijn eigen ziekte. Zijn Bijbel lag in handbereik naast zijn bed.
zijn leven steunde op Gods woord. Hij bouwde in zijn arm land Benin aan het huis van God een huis van dialoog en vrede. Wij vertrouwen erop dat hij, die zich heeft willen houden aan Gods woord, nu opgenomen is in het huis van de Vader.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in proeven,
0: maar verlos ons van het kwade. Vader, zend ons uw Heilige Geest die ons alles zal leren, ons Jezus woord in herinnering zal brengen en voor altijd bij ons zal zijn. De Geest zal ons troosten, ons steunen op de moeilijke wegen van de wereld, ons leiden naar de waarheid om oprecht te zijn in de liefde. De Geest zal ons openen op de toekomst en ons geven wat van de Vader en van de Zoon is. Vader, geef dat uw Geest het leven van ieder van ons vervult, dat hij ons hart vervult en onze gemeenschap doet overstromen van liefde. Dat hij profeten doet opstaan en dromen laat groeien. Dat hij overvloedig barmhartigheid doet opborrelen en in heel de wereld mag werken. Geef dat hij waait waar hij wil, vooral daar waar leed, eenzaamheid en kilte heersen. Dat hij het gelaat van alle mensen en het hart van de volkeren mag vernieuwen. Dat hij het aangezicht van de aarde verandert. En wij vragen u ook, Vader, dat Leopold nu de rust mag vinden bij u en dat naar zijn voorbeeld en omwille van zijn inzet velen zich geroepen mogen voelen om zich in te zetten zoals hij in uw Geest. Dat vragen wij u, Vader, één van hart in het geloof.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de Sant'Egidio-gemeenschap een avondgebed hebben gebeden. We wensen u een zeer fijne vrijdagavond toe en alvast een mooi en gezegend weekend.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef, waarin we iedere maand beter kennis willen maken met Sint Jozef, de beschermheilige van de kerk, de beschermheilige van het heilig huisgezin. En voor iedere katholiek een belangrijke heilige die we kunnen aanroepen in al onze noden, groot en klein. Vandaag beginnen we weer met een tekst over Sint Jozef. We zijn nog steeds bezig in het boekje Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag zullen we de hoofdstukken lezen over Jozef de arbeider en ook Jozef de patroon van de goede dood. Jozef de arbeider. Sinds de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum, in 1981, heeft de kerk op een meer gestructureerde wijze een ware theologie van de arbeid ontwikkeld. Rerum Novarum ontstond in een tijd toen in het Westen, in het zog van de industriële revolutie, de arbeiders uitgebuit werden als slaven, verkommerden in de achterbuurten van de steden en waar kinderen in mensonterende situaties werden ingezet in de fabrieken. In België is deze situatie ons zeer bekend geworden door de strijd van priester Daans, die het opnam voor de arbeiders in de stad Aalst. Uit zijn levensverhaal weten we dat het ook voor de kerk enige tijd vroeg om zich bewust te worden van het lot van deze fabrieksarbeiders. De acties van sommige kerkleiders waren in aanvang dikwijls meer gericht tegen het gevaar van het opkomend socialisme dan het resultaat van een echte bekommernis om de arbeiders. Het duurde even om los te komen van het statisch maatschappijbeeld waarin het als normaal werd beschouwd dat de werkende klasse helemaal ondergeschikt was en over geen rechten beschikte. Wellicht heeft het opkomend socialisme de kerk geholpen om op een nieuwe wijze naar Christus' boodschap te luisteren en in zijn speciale zorg voor de armsten en voor hen die in de maatschappij niet meetellen, een aanmoediging en uitnodiging te horen om het nu op te nemen voor hen die op een mensonwaardige wijze hun brood moesten verdienen. In de kerk heeft het nooit ontbroken aan mensen die een speciale gevoeligheid en actie ontwikkelden voor de armen en de marginalen. Denken we hierbij maar aan Vincentius Apaulo en de ware revolutie van de Caritas die hij in gang heeft gezet. Maar ditmaal waren het niet zij die van de bedelstaf moesten leven of die omwille van ziekte of handicap zwaar gebrek leden en zelfs niet konden rekenen op de meest noodzakelijke zorgen. Nu ging het om hen die in de fabrieken werkten en die als slaven werden uitgebuit en amper genoeg kregen om met hun gezin te overleven. Terwijl de eerste acties en tussenkomsten van de kerk vooral gericht waren op de verbetering van de levens- en werkomstandigheden van de arbeiders, zou men in een tweede beweging zich vooral focussen op de rechten van de arbeiders. Priesters als Jozef Kardijn zouden vooral de waarde van de arbeid als dusdanig beklemtonen en ernaar streven dat op de werkplaatsen de christelijke principes zouden worden geëerbiedigd. Met een beweging als de Cajotters, de katholieke arbeidersjongeren, streefde Kardijn ernaar dat men ook de arbeid, iedere vorm van arbeid, als een weg naar heiligheid zou zien. Zo zouden op een bepaald moment ook priesters en religieuzen zich geroepen voelen om als gewone arbeiders mee te gaan werken in de fabrieken, om op de werkplaatsen zelf met hun collega's een christelijke arbeidsethiek te ontwikkelen en vooral te beleven. Zo vonden bij de kleine zusters van Nazareth het ideaal van Kardijn en de spiritualiteit van Charles de Foucault elkaar om een teruggetrokken contemplatief leven te koppelen aan een leven als arbeidster in een fabriek. De geborgenheid van de familie van Nazareth kreeg bij hen op een heel eigen wijze een eigentijdse invulling. Leven als kleine fraterniteit met de heilige familie als model, streven naar een sterke band met de omgeving en de arbeid delen met de gewone mens werden voor deze zusters een heel eigen invulling van hun leven. Ze verhieven daarmee de gewoonste arbeid tot een ware pastorale opdracht. Misschien hebben we ook wel te veel de handenarbeid tegenover de intellectuele arbeid geplaatst en deze zelfs als minderwaardig beschouwd. Zelfs in het abdijleven konden we deze trend waarnemen. Terwijl Benedictus een waar evenwicht zocht tussen zijn ora en labora en alles als het werk van God zag, ontstond er geleidelijk aan een onderscheid tussen de monniken. Sommigen gingen zich vooral wijden aan het gebed en de studie, terwijl de noodzakelijke handenarbeid aan de werkbroeders of conversen werd overgelaten. Het is Bernardus die opnieuw probeerde dit evenwicht te herstellen, maar het is slechts na Vaticanum II dat het onderscheid tussen koormonnik en convers wordt opgeheven en allen zich broeder noemen en delen in dezelfde handenarbeid. Het was paus Pius XII die in 1955 het feest van Sint-Jozef de arbeider instelde, om juist de visie van de kerk op de arbeid te benadrukken en vooral haar zorg voor een arbeider die de menswaardigheid op alle vlakken bevordert. Jozef wordt in het evangelie beschreven als een timmerman en wellicht was hij meer een kleine bouwondernemer. Jezus groeide niet op in een familie van schriftgeleerden, maar in een familie die leefde van de handenarbeid. Dit feit is op zich reeds een opwaardering van de appreciatie van de handenarbeid en een uitnodiging om deze niet tegenover de intellectuele arbeid te plaatsen. Het roept waardering op voor de vele soorten van handenarbeid die in onze maatschappij zo noodzakelijk zijn. We vergeten dikwijls hoeveel handenarbeid te pas kwam bij het gebruik van allerlei gebruiksvoorwerpen. We leven in huizen die door mensenhanden zijn gebouwd en echt meesterschap uitstralen. We zien de wegenwerkers in weer en wind bezig om ons wegenpark in orde te houden. In Rome horen we om 4:00 's morgens de diensten van de huisvuilophaling de overvolle containers leegmaken. En het moet maar eens een paar dagen staking zijn om onze straten bedolven te zien onder stapels huisvuil. Het vraagt een grotere persoonlijke en maatschappelijke waardering voor die vele onzichtbaren die door hun arbeid ons leven een stuk comfortabeler maken. Hierbij raken we eveneens aan een belangrijk aspect van de arbeid, namelijk zijn bijdrage aan de opbouw van de menselijke samenleving. Hoe eenvoudig, verborgen of routinematig de arbeid ook is, steeds heeft dit zijn functie in de opbouw van de samenleving. Het is aan de arbeider om dit aspect te zien en aan de omgeving om dit te waarderen. Jozef zorgde met zijn arbeid voor zijn gezin. Ook dat is een belangrijk aspect van de arbeid dat verschillende factoren bevat. Met de verrichte arbeid helpt men mee aan de opbouw van de gemeenschap, maar ook aan de opbouw van de kleine gemeenschap waarvoor men verantwoordelijkheid draagt. Het gezin en de leefgemeenschap. Hier komt het economisch aspect van de arbeid aan de orde, waarbij mensen via hun arbeid voldoende financiële middelen moeten kunnen verwerven voor hun eigen onderhoud en het onderhoud van hen voor wie ze verantwoordelijkheid dragen. Veel spanningen ontstaan juist wanneer door de arbeid onvoldoende geld kan worden verdiend om het gezin zich normaal te laten ontwikkelen en te laten functioneren. Met de levensduurte in het Westen wordt het bijna onmogelijk dat men met de arbeid van één persoon een gezin met verschillende kinderen kan runnen. De keerzijde is dat ouders die beiden uit werken gaan dikwijls onvoldoende tijd overhouden om er echt te zijn voor hun kinderen. Het gezin van Nazareth blijft dan ook een ideaal model waarbij de vader werkt en de moeder de zorg voor het huishouden op zich neemt. Daarom mogen we nooit nalaten de zorg voor het huishoudelijk werk hoog te waarderen, zonder daarmee de gelijkwaardigheid van man en vrouw op de arbeidsmarkt ter discussie te stellen. Beiden hebben recht op een arbeidscarrière, maar deze mag niet ten nadele van de opvoeding van de kinderen verlopen. Het roept ook vragen over de hongerlonen die op vele plaatsen nog worden uitbetaald door de arbeid die men verricht en waardoor gezinnen onmogelijk uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen geraken. De gezondheid en de opvoeding van de gezinsleden komen daardoor in het gedrang. En soms is er zelfs te weinig geld om dagelijks voldoende eten op tafel te brengen. In het gezin van Nazareth had de arbeid naast zijn directe economische rol ook een niet onbelangrijke opvoedkundige rol, Het was de plaats waar Jezus dagelijks zijn vader ontmoette en via de gemeenschappelijke arbeid ingeleid werd in de grote deugden van het leven. Werkzaamheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid, solidariteit zijn deugden die de ware ingrediënten vormen van een arbeidsethos en meer zelfs die via de arbeid ten volle tot hun bloei kunnen komen en uitstralen over de andere levensterreinen. Men treedt via de arbeid in het voetspoor van de schepper en zet voort wat men als mens als opdracht bij de schepping heeft meegekregen. Als ambachtsman mocht Jezus met zijn vader Jozef de ruwe materie die de natuur hen bracht omvormen en cultiveren tot bruikbaar materiaal ten dienste van de mens. Is dat niet intreden in dat grote scheppingsgebeuren en dit ook voortzetten en mogen horen op het einde van de dag dat God het zeer goed vond? Vandaag klinkt bij het gebruik van de natuurlijke bronnen in het arbeidsproces een grote ecologische bekommernis. Hoe gebruiken we deze natuurlijke bronnen zodat de schepping zich verder kan ontwikkelen en niet wordt afgebroken, verstoord, vervuild? De zorg voor de mens kan nooit worden losgezien van de zorg voor de hele schepping. Jezus leerde bij zijn vader Jozef eerbiedig om te gaan met de schepping en in de arbeid tevens een weg te ontdekken om aan zijn leven zin en vervulling te geven. Want de arbeid vormt een levensterrein dat aan de mens een kader geeft om zin te geven aan het leven. Door te mogen participeren aan de voortzetting van de schepping treedt men in de goddelijke dynamiek van de schepping en ontdekt men de diepe zin van het leven. De arbeid onthult aan de mens zijn ware natuur, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, met in zich de kracht om scheppend in de wereld te staan. In zijn arbeid met Jozef heeft Jezus zich ook volledig solidair verklaard met de mens die na de zondeval opgedragen werd de aarde te bewerken in het zweet van zijn aanschijn. Want iedere arbeid vraagt een inspanning, de inzet van alle krachten die men heeft. Maar de arbeid is ook een weg om te komen tot heiligheid. Iedere mens is geroepen tot heiligheid en hij moet dit worden in de concrete omstandigheden van het leven. Zo wordt de arbeidsplaats de gezegende plaats waar de mens kan groeien in heiligheid. Het was dan ook een vroom gebruik om een afbeelding van Sint Jozef op te hangen in de werkplaatsen. Terecht noemen we hem de patroon van de arbeiders. En niemand als hij heeft de kans gehad Jezus zelf te mogen ontmoeten in de arbeid.

En dat was een lied, Saint-Joseph, béni sois-tu, van een album met 22 liederen om te bidden met Sint-Joseph. We lezen nu nog het hoofdstuk over Sint-Joseph en de goede dood. Over de dood van Jozef zegt de schrift ons niets. Zoals er ook geen enkel woord van hem is opgetekend, bewaart de schrift een volledig stilzwijgen over het overlijden van Jozef. Gezien het feit dat er niet meer rechtstreeks over hem gesproken wordt wanneer Jezus zijn openbaar leven aanvangt en hij bijvoorbeeld niet aanwezig is bij de bruiloft van Cana, mogen we veronderstellen dat hij overleden is in de periode dat Jezus nog thuis in Nazareth verbleef. En dat werd de aanleiding om te geloven dat Jozef gestorven is in het gezelschap van Jezus en Maria. Kan men zich een beter gezelschap inbeelden om als gelovigen te mogen sterven in de armen van Jezus en Maria? Jozef kreeg dan ook de bijkomende titel van patroonheilige van de goede dood. Jozef wordt hierbij aanroepen om net zoals hij in het zalige gezelschap van Jezus en Maria te mogen sterven en door hen tot bij de Vader in de hemel te worden gebracht. De dood is een ingrijpend gebeuren in het leven, wellicht het meest ingrijpende, want het betekent het einde van ons leven hier op aarde. Voor velen vandaag die niet geloven in een leven na de dood, is de dood de grootste boosdoener van het leven. Want hij neemt de enige zekerheid die men heeft, het leven, weg. Velen doen dan ook soms bovenmenselijke inspanningen om de dood zoveel als mogelijk voor zich uit te schuiven. En wanneer de dood dan toch nog vrij onverwachts om de hoek komt kijken, wordt dit als de grootste tragiek ervaren die iemand kan overkomen. Vandaag de dag zien we ook steeds meer mensen verlangen vanuit hun opgeëiste absolute autonomie en zelfbeschikking over het leven, hun levenseinde zelf in handen te nemen. Wanneer voor hen het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar is, verlangen ze euthanasie. En als op een hellend vlak zien we ook andere argumenten verschijnen die de vraag om euthanasie zouden legitimeren. Levensmoeheid bij bejaarden zou nu ook al ingeroepen kunnen worden om een einde te maken aan hun leven. Het laatste nieuws is dat men in Nederland een product op de markt probeert te brengen dat men legaal, zonder doktersvoorschrift kan verkrijgen en dat binnen de 30 à 60 minuten tot de dood zou leiden. Voor sommigen de zoveelste stap om de regie van het leven volledig zelf in handen te kunnen nemen. Hoe ver kan men nog in deze trend gaan en wat zal de volgende stap zijn in deze steeds agressievere opeising van de absolute zelfbeschikking? Zullen anderen er voortaan over kunnen beslissen wanneer een leven niet meer nuttig is om verder geleefd te worden? Met de legalisering van de abortus en de euthanasie werd de doos van Pandora geopend en bevinden we ons op een hellend vlak dat steeds sterker afhelt. Op louter humaan vlak kunnen we onmogelijk deze trend volgen en vanuit christelijk oogpunt blijven we de grondstelling huldigen dat we ieder mensenleven absoluut moeten eerbiedigen, ons leven en dat van een ander. We zijn door God geschapen en het leven is ons als een geschenk in handen gegeven. Derhalve hebben we geen beschikkingsrecht over ons leven, alsof we er de eigenaar van zijn. Daarentegen worden we opgeroepen om het geschenk van ons leven, dat we uit Gods hand hebben ontvangen, als een goede beheerder te koesteren. En als een goede beheerder zullen we ons leven uitbouwen in lijn met het beeld en de gelijkenis die God van zichzelf in ons heeft geplaatst. Als goede beheerder zullen we gehoorzamen aan de wil van God over ons leven en onze levensloop aanvaarden als de wil van God over ons. Dat is wat Jozef ons toont met zijn leven. Door zijn gehoorzaamheid werd hij de unieke tochtgenoot van Jezus en Maria. In zijn gehoorzaamheid aan het leven en dus aan de wil van God over zijn leven toont Jozef ons dat we er nooit alleen voor staan en dat ook in ons leven Jezus en Maria ware tochtgenoten worden op onze weg naar de Vader. Jozef had het grote privilege en zelfs op een fysieke wijze naast zich te hebben.
Bij ons zijn ze onze geestelijke tochtgenoten. Wanneer we Jezus en Maria echt tot onze tochtgenoten maken in dit leven, dan zullen ze op een heel bijzondere wijze ook aanwezig zijn bij onze dood, wanneer we de overtocht maken naar het eeuwig leven bij de Vader. Jezus is degene die ons daadwerkelijk zal meevoeren naar de Vader, zoals het zo sterk is uitgedrukt door Paulus. Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen, die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Het is Jezus zelf die ons in de dood meevoert in zijn verrijzenis en zo naar de Vader brengt. Jozef heeft het grote voorrecht gekend Jezus daadwerkelijk te zien op het ogenblik van zijn afscheid van dit leven en heeft hoopvol mogen uitzien naar het moment waarop hij met zijn zoon zou worden meegevoerd in de verrijzenis. Voor Jozef was de verrijzenis nog steeds een hoop voor de toekomst. Voor ons is ze een zekerheid vanuit ons geloof in de verrijzenis van Christus. Onze hoop op het eeuwig leven mag door ons geloof in de verrijzenis een echte zekerheid worden. En het is juist dat wat we mogen koesteren in ons leven, zodat onze dood geen afschrikwekkend gebeuren meer is, maar de overgang naar onze uiteindelijke bestemming in God, in Gods liefde. Dat is wat sommigen noemen de vriend worden van onze dood. En dan zullen we met Theresia van Lisieux op het ogenblik van onze dood kunnen zeggen: ik ga het leven binnen. Het is Jezus die door zijn lijden, dood en verrijzenis de weg naar het eeuwig leven voor ons opnieuw heeft geopend. Het is Jezus die ook mij naar dit eeuwig leven zal voeren, waar we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht en helemaal zullen worden opgenomen in zijn liefde, die de totale vervulling zal worden van mijn leven in eeuwigheid. De goede dood waarnaar we als gelovigen willen toegroeien is totaal verschillend van de euthanasie die tegenwoordig door sommigen als een goede dood wordt bestempeld. Bij euthanasie wordt de mens afgesneden van het leven. De goede dood die wij als christenen belijden opent voor ons de weg naar het volle leven. Naast Jezus was ook Maria aanwezig bij de dood van Jozef. In het Wees gegroet is het bidden van Maria voor ons, zondaars, opengetrokken naar het uur van onze dood. In ons bidden tot Maria vragen we Maria's gebed om als een middelares aanwezig te zijn in ons leven. De middelares tussen haar zoon Jezus en ons. Wij vragen haar om datgene voor te zetten wat ze ooit deed op de bruiloft van Cana, waar ze de nood van de gastheer zag. Deze nood tot bij haar zoon bracht om dan het bevrijdend antwoord over te brengen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Maria maakt door haar tussenkomst het eerste mirakel dat Jezus verrichtte mogelijk. Ze opende als het ware de weg voor zijn openbare leven. Dat is het waarmee Maria ook in ons leven voorgaat. Ze brengt Jezus tot ons en ons tot Jezus. Ze doet dit tijdens ons leven en ze doet dat op een heel bijzondere wijze op het einde van ons leven. Daarvoor bidden we op het einde van ieder Wees gegroet vanuit het besef dat het uur van onze dood wellicht het meest ingrijpende moment is van ons leven. In ons gebed vragen we dat Maria ons in dit ultieme moment tot Jezus zou brengen en Jezus tot bij ons, opdat hij ons zou mogen meevoeren in de verrijzenis naar de Vader. We zijn immers aan haar toevertrouwd door dit aanbevelend woord van Jezus, dat hij uitsprak van op het kruis tot Johannes en van Johannes tot ieder van ons. Zoon, zie daar uw moeder. Als christenen mogen we bidden dat we net zoals Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria zouden mogen sterven. De aanwezigheid van Jezus en Maria bij de dood van Jozef was geen losstaand feit,
maar het voortzetten van een heel leven in het gezelschap van Jezus en Maria. We moeten derhalve in ons leven leren leven met Maria en Jozef, opdat we ook in hun aanwezigheid zouden mogen sterven. Zoals we tijdens ons leven Jezus en Maria dikwijls aanroepen, opdat de boze zich van ons zou verwijderen, mogen we dat ook in het uur van de dood doen. Met hen kunnen we dan op een bijzondere wijze Jozef aanroepen, opdat de boze ons niet in twijfel zou brengen en ons in doodsangst zou doen wegzinken. Wanneer we tot Jozef bidden om een goede dood, vragen we eigenlijk dat we net zoals hij zouden mogen sterven in het gezelschap van Jezus en Maria. Wanneer zij aanwezig zijn, is er geen plaats voor de boze en zullen we bevrijd worden van de doodsangst en alle vormen van twijfel en duisternis die ons kunnen overvallen. De goede dood van Jozef is een dood waarbij men in vrede verkeert met zichzelf, met de medemens, met God en met de hele schepping. Men is erop voorbereid om opnieuw in de originele harmonie te treden waarin we door God werden geschapen en waartoe we in de eschatologie opnieuw geroepen zijn. Het is de harmonie die we diep in ons hart voelen als een verlangen, maar die door de zonde verbroken is. Tot deze harmonie worden we geroepen wanneer we uiteindelijk zullen mogen treden over onze dood heen. Laten we daarom bidden tot Sint Jozef dat we ons zouden mogen voorbereiden op onze dood als de zekere haven van ons leven, waar we de overtocht naar het eeuwig leven zullen aanvangen. Wanneer we iedere dag slechts één moment aan onze dood zouden denken, dan zou deze gedachte geleidelijk aan deel gaan uitmaken van ons leven en zijn dreigend karakter verliezen. Ons sterk geloof in het eeuwig leven zal enerzijds ons leven hier op aarde grondig beïnvloeden, maar ook ons verlangen naar het eeuwig leven sterk doen toenemen. Afscheid moeten nemen van iets wat bekend is, zal altijd met een zekere pijn gebeuren. Maar deze pijn zal zeker verzachten als we dit onbekende met groot vertrouwen tegemoet kunnen zien.

De Mariathon van mei 2025 heeft als bedoeling inzamelen voor Radio Maria in de Filipijnen. En naar aanleiding daarvan zochten we uit of er in de Filipijnen ook een heiligdom is toegewijd aan de heilige Jozef. En jawel, de Filipijnen hebben een nationaal heiligdom van Sint-Jozef in Mandaue in de Filipijnen. Dat is in het aartsbisdom Cebu. En daar zullen we vandaag wat meer kennis mee maken. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, ook bekend als Mandaue Church, is een van de oudste kerken in het aartsbisdom Cebu, gelegen in Mandaue City. Deze parochiekerk, gewijd aan Sint-Jozef, is de enige nationale bedevaartskerk in de Filipijnen die speciaal aan Sint-Jozef is toegewijd. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1600 vestigden de Jezuïeten een missie in Mandaue, wat een van hun eerste stichtingen was in Cebu. Oorspronkelijk maakte Mandaue deel uit van een uitgestrekte Jezuïtische landerij van meer dan 3000 hectare. De Jezuïeten verkregen dit domein formeel in 1599, maar later in de vroege 19e eeuw werd het domein overgedragen aan de Augustijnen. De oorsprong van het heiligdom gaat terug tot de tijd van de Augustijner missionarissen die als eerste in de geestelijke noden van de bevolking van Mandaue voorzagen, totdat het dan in 1599 werd overgedragen aan de Jezuïeten om dan later weer terug bij de Augustijnen terecht te komen. De Jezuïtische missionarissen uit de 17e eeuw vestigden hun missie in 1600, zoals gezegd, en bouwden in 1601 een kerk waarbij Sint-Jozef werd aangesteld als patroonheilige van de parochie. Het beeld dat er vandaag nog steeds is, is het oudste dat publiekelijk wordt vereerd in de Filipijnen. Toen de Jezuïeten in 1768 werden verdreven, werd het bestuur van Mandaue overgenomen door de Recoletten. En dat bleef zo tot 1898. De kerk leed zware schade door een aardbeving in 1922. Hoewel het gebouw in 1936 werd heropgebouwd, ging veel van de oorspronkelijke Spaanse koloniale charme verloren. In datzelfde jaar werd een klokkentoren toegevoegd aan de voorgevel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk echter opnieuw zwaar beschadigd toen een Amerikaanse bom het dak opblies. De centrale klokkentoren werd als gevolg verwijderd. Onder het leiderschap van monseigneur Manuel Jap werd de kerk in de jaren

In een boek gepubliceerd door Felipe Redondo in 1886 beschreef hij de kerk als zijnde in de vorm van een Grieks kruis met twee achthoekige kapellen. Op 8 augustus 2001 werd de kerk dankzij de inspanningen van de bisschop Ragnola en kardinaal Ricardo Vidal uitgeroepen tot nationaal heiligdom door de Filipijnse bisschoppenconferentie. Het beeld van Sint-Jozef van Mandaue dat vereerd wordt, stelt Sint-Jozef voor met het kind Jezus. Sint-Jozef houdt een staf vast waar lelies uitkomen. Deze manier van afbeelden komt voort uit de traditie die ontstond door het verhaal dat Sint-Jozef uit andere mannen werd gekozen als echtgenoot voor Maria doordat zijn staf opbloeide als een lelie. Een teken dat hij door de Heer was uitgekozen als reine echtgenoot van Maria. Volgens de jezuïet-historicus pater René Javeyana is het mogelijk dat het beeld lokaal werd vervaardigd rond het jaar 1600 op vraag van Spaanse jezuïeten-missionarissen. Sint-Jozef houdt de lopende jonge Jezus vast met zijn linkerhand terwijl zijn rechterhand de bloeiende staf draagt. Het kind Jezus draagt in zijn linkerhand een timmermansgereedschapskist, terwijl zijn rechterhand omhoog is geheven naar de leidende hand van zijn voedstervader. Daarom wordt het beeld El Patrocinio genoemd, oftewel de bescherming of het patronaat van de heilige Jozef. In 2021, toen er 500 jaar christendom werd gevierd in de Filipijnen, werd er eveneens besloten door de aartsbisschop José Palma om een kuishart op het beeld van Sint-Jozef te bevestigen, aangezien het om het oudstureerde beeld van Sint-Jozef in de Filipijnen gaat. Het hart werd op het beeld bevestigd als daad van kinderlijke aanneming van Sint-Jozef als de vader van ons hart. Aanvankelijk wilde de aartsbisschop het beeld kronen als dankbetuiging voor alle wonderen en gebedsverhoringen die doorheen de eeuwen door Sint-Jozef bekomen zijn. Zo'n bisschoppelijke kroning wordt door Rome echter sinds 1973 voorbehouden voor beelden van Onze Lieve Vrouw en daarom heeft de bisschop een kuishart bevestigd op het beeld. Het hoogfeest van Sint-Jozef valt in de katholieke kerk op 19 maart, maar vanwege het samenvallen met de vastetijd is de jaarlijkse parochiefeestdag van Mandaue verschoven naar 8 mei. Sindsdien is de Mandaue Fiesta op deze dag een belangrijk cultureel en religieus evenement geworden. De festiviteiten worden door de gemeenschap breed gedragen, met de noveen, talrijke eucharistievieringen tot wel 13 op één dag en een grote toestroom van pelgrims. De kerk speelt ook een centrale rol in het jaarlijkse Panachtagbo-festival. Tijdens Panachtagbo vindt een traslación plaats. Dat is een processie waarin de beelden van Santo Niño, dat is de beschermheilige van het aartsbisdom Cebu, het heilig kindje Jezus, en Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, vanuit hun heiligdommen overgebracht naar de kerk van Sint-Jozef in Mandaue. En zo wordt de heilige familie één keer per jaar samengebracht.

Dat was Filipijnse muziek, lied voor Sint-Jozef. Vandaag staan we ook nog stil bij de devotie tot de slapende Sint-Jozef. Paus Franciscus deelde zijn bijzondere devotie tot de slapende Jozef met de menigte tijdens de World Meeting of Families in de Filipijnen in 2015. Hij zei: "Ik wil jullie ook iets heel persoonlijks vertellen. Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef omdat hij een man van stilte en kracht is. Op mijn bureau heb ik een beeld van de slapende Sint-Jozef. Zelfs als hij slaapt, zorgt hij voor de kerk. Ja, we weten dat hij dat kan. Dus wanneer ik een probleem of moeilijkheid heb, schrijf ik een briefje en leg het onder het beeld van Sint-Jozef, zodat hij erover kan dromen." De devotie tot de slapende Sint-Jozef vindt zijn oorsprong in de Heilige Schrift, waarin meerdere keren beschreven wordt hoe God zich in dromen aan Jozef openbaarde. Zo staat in Matteüs hoofdstuk 1 vers 20: "Een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria als uw vrouw te nemen, want wat in haar verwekt is, komt van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden." En later in Matteüs hoofdstuk 2 staat er: "Toen de wijzen vertrokken waren, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik het je zeg. Want Herodes is van plan het kind te zoeken en te doden." En nadat het veilig was om terug te keren uit Egypte, lezen we in Matteüs hoofdstuk 2 nog: "Toen Herodes gestorven was, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom in Egypte en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven." In een vierde droom waarschuwde God Jozef om niet terug te keren naar Judea, maar zich in Nazareth te vestigen, waarmee de profetie werd vervuld dat Jezus een Nazoreër zou worden genoemd. Er zijn duidelijke parallellen tussen de Jozef uit het Oude Testament, bekend als de dromer, en onze geliefde Sint-Jozef, voedstervader van Jezus. Telkens wanneer God zich aan hem openbaarde tijdens zijn slaap, gehoorzaamde Jozef zwijgzaam en vastberaden. Zijn rust was geen teken van onverschilligheid, maar van diep vertrouwen in Gods voorzienigheid. Juist in zijn vredevolle slaap werkte God door hem heen. Sint-Jozef, bid voor onze rust te midden van beproevingen en draag onze intenties aan de Heer, die zo nabij is aan uw zuivere hart.

Graag wil ik een diepgaand en persoonlijke getuigenis delen over een bijzondere gebedsverhoring die ik mocht ervaren door de voorspraak van de heilige Jozef. Een paar jaar geleden bevond ik me in een bijzonder moeilijke financiële situatie. Mijn klein familiebedrijf stond op de rand van het faillissement. De opdrachten bleven uit, ik kon mijn medewerkers niet meer betalen en ook thuis begon de stress zijn tol te eisen. Hoewel ik tot God bleef bidden, voelde ik me vaak moedeloos en alleen in de strijd. Op een dag herinnerde ik me de woorden van een priester die ooit in een preek zei: als je hulp en bescherming nodig hebt, ga dan naar Jozef. Ik begon toen elke dag te bidden tot de heilige Jozef, die stille werker, de beschermer van Maria en voedservader van Jezus. Ik bad een noveen en vertrouwde elke dag mijn zorgen aan hem toe. Net zoals paus Franciscus eens zei, schreef ik mijn gebedsintentie op een klein briefje en legde het onder een houten beeldje van de slapende heilige Jozef dat ik op mijn bureau had gezet. Dagelijks bad ik dit eenvoudige gebed: heilige Jozef, trouwe beschermer van de heilige familie, u kent de last en de zorgen die ik draag. Ik vraag u, bezie mijn situatie en spreek bij uw zoon ten beste voor mij. Ik vertrouw u mijn nood toe, zorg gij daarvoor. In de tweede week van de noveen gebeurde iets onverwachts. Een oude zakenpartner van wie ik al jaren niets meer had gehoord, nam plots contact op. Hij had gehoord van mijn situatie en bood aan om een grote bestelling bij mij te plaatsen met een voorschotbetaling. Deze ene opdracht was voldoende om de meest dringende schulden af te lossen en weer wat ademruimte te verkrijgen. In de maanden die volgden kwamen er nog meer opdrachten binnen en kon mijn zaak zich stilaan herstellen. Ik ben er diep van overtuigd dat deze wending te danken is aan de voorspraak van de heilige Jozef. Het was niet alleen een financiële redding, maar vooral een geestelijke verandering. Ik heb geleerd wat het betekent om te vertrouwen, stil, gehoorzaam, vol geloof, zoals Sint-Jozef zelf. Sindsdien bid ik dagelijks tot hem. Ik vertel ook anderen over zijn krachtige voorspraak en velen zijn zelf begonnen hun zorgen aan hem toe te vertrouwen. Heilige Jozef, beschermer van de kerk, beschermer van gezinnen, stille helper in nood, bid voor ons.

Aan het einde willen we nog bidden tot de slapende Sint-Jozef. We kunnen hem al onze zorgen, groot of klein, toevertrouwen. En zoals Paus Franciscus erop vertrouwen dat Sint-Jozef zich over al onze zorgen zal ontfermen. O Sint-Jozef, gij zijt een man die grote genade vond bij de Allerhoogste. De engel van de Heer verscheen u in dromen, terwijl gij sliep, om u te waarschuwen en te leiden in uw zorg voor de heilige familie. Jij waart stil en sterk, een trouwe en moedige beschermer. Dierbare Sint-Jozef, terwijl gij rust in de Heer, vol vertrouwen in zijn macht en goedheid, zie ook op mij neer. Neem mijn noden in uw hart op, droom ervan en leg ze voor aan uw zoon. En hier kunnen we dan allemaal onze persoonlijke intentie aan Sint-Jozef toevertrouwen. Help mij dan, goede Sint-Jozef, om de stem van God te horen, op te staan en te handelen met liefde. Ik loof en dank God met vreugde. Sint-Jozef, ik houd van u. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op deze vrijdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681, gevolgd door de hymne die vindt op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1211 en het verdere verloop van de dagsluiting kan u vinden vanaf bladzijde 685. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En laten we ook op het einde van deze dag, waar we met grote dankbaarheid kunnen terugkijken naar de genade die de Heer ons heeft geschonken, de Heer danken. Maar ook willen we even ons geweten onderzoeken. Even stilstaan bij de momenten waarop we hebben gezondigd, waarop we afstand hebben genomen van Hem. Willen wij vergeving vragen? Heer, die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft door ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer. Dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen. Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen. Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk. Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten. Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven. Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken. In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht. Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toorn word ik bedolven. Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers. Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet. Elke dag herroep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit. Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven? Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend? Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst? Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede. Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen? Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon. Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij. Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt. Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de profeet Jeremia. Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat ge hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u, laat ons trouw blijven aan uw enige geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid voor ons bij God, alleluia.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougan, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milson. We waren aangekomen aan hoofdstuk 7. Jeanne Bonchon en Virginie, van 1835 tot 1839. In de herfst van 1835 werd Jeanne 43 jaar. Zij moest verder. Het schijnt dat ze ergens in de buurt, misschien in Saint-Malo, als dienstmeisje ging werken. Doch zij bleef daar niet. Waarom? Weten we niet. Wat de reden ook was, ze besloot alleen te gaan wonen en haar kost te verdienen door uit werken te gaan in verschillende gezinnen van Saint-Servant en omgeving. Huishoudelijk werk, wassen, zieken oppassen. Ze was immers verpleegster. Met veel van deze gezinnen sloot ze vriendschap en we zullen zien dat ze later met deze mensen opnieuw in contact zal komen. Ze zullen voor Jeanne en haar armen vrienden en weldoeners worden. Zo komen we gaandeweg de families Tréoir, de Beaulieu, de Guyon, de Beaufort, Le Roy, de Kervère, Citré tegen. Madame Citré had een kruidenierszaak. Haar dochters, vooral Anne, waren vriendinnen van Jeanne. Jeanne deed daar het huishoudelijk werk. Ook ging ze de stad in om kaaien, gestremde melken schelpen, coquille Saint-Jacques, te verkopen. Met zwakke en schorre stem riep ze: kaaien, wie koopt er kaaien? De straatjeugd deed haar na en herhaalde met piepende stem: koop kaaien, vlug, want anders gaat Jeanne dood. Anne Citré vertelt dat haar vriendin haar aanmoedigde steeds en ondanks alles God te danken. In vreugde, in tegenslag. Als we geminacht worden, altijd moeten we zeggen: dank u, God, of ere zij God. Sinds enige tijd was Jeanne bevriend met de veel oudere Françoise Aubert, die men meestal Fanchon noemde. Zij was jarenlang in dienst geweest bij een priester in Saint-Servant, die haar bij zijn dood een kleine rente nagelaten had. In de loop van 1837 huurden ze samen een appartement, twee kamers op de tweede verdieping van een huis in de Rue du Centre. Zo bleef ze in de wijk waar ze met Madame Lecoq dicht in de buurt van de kerk gewoond had. Boven waren nog twee zolderkamers die via een valluik te bereiken waren. In dit appartement gingen ze samen een gemeenschappelijk leven leiden, waarvan het ritme door gebed bepaald werd. Deze levenswijze toonde veel overeenkomst met de wijze waarop ze nog kort tevoren met mademoiselle Lecoq geleefd had, alhoewel ze nu beiden voor hun levensonderhoud moesten werken. Fanchon spon thuis en Jeanne bleef buitenshuis werken. Weldra voegde zich een derde bij hen, Virginie Trédaniel, een jong meisje van 17 jaar. Zij was wees. Haar vader stierf op zee en stond onder voogdij van een gemeenteraadslid van Saint-Servant, Edouard Gouazon, die haar aan Jeanne toevertrouwde.

gezelschap van Amélie Fristel, stichteres van de congregatie van de Saint-Cœur van Paramé, deel aan de retraites die door pater Jérôme Louis de la Morinière, algemeen overste van de eudisten, gegeven werden. Zij bleef aandacht schenken aan de wereld van de armen, waarmee ze in de straten van Saint-Servant voortdurend in aanraking kwam. Ze zag veel bekende en geliefde gezichten, maar ook vele anderen die ze wilde helpen. Nog lang nadat zij uit Saint-Servant vertrokken was, herinnerde men zich dat zij eens een oude man ontmoette die een emmer water droeg en die zij aansprak en vroeg: "Moet u daar nog ver mee gaan?" Ze droeg de emmer zelf verder. Ze vroeg de noodlijdenden wat ze nodig hadden en deed dan in hun plaats de nodige stappen om het noodzakelijke te verkrijgen, of voorzag indien mogelijk zelf in hun behoeften. De gemeente Saint-Servant worstelde met het uitzichtloze probleem van de armoede. In het verslag van de gemeenteraad van 4 februari 1836 lezen we: "De vergadering heeft hevig geklaagd over de enorme lasten waaronder de inwoners dit jaar gebukt gaan. Vooral voor de armere klassen van de bevolking zijn de directe bijdragen bijna onbetaalbaar en leiden ertoe dat men meerdere dagen broodloos is. Saint-Servant telt ongeveer 10.000 zielen en er zijn nauwelijks 600 gezinnen die enigszins welstellend zijn." Op 16 februari 1839 vraagt de overste van de zusters die verbonden zijn aan het Bureau van Liefdadigheid onmiddellijk extra hulp voor het aanzienlijk aantal armen dat momenteel in bedroevende omstandigheden verkeert. Jeanne was van dit alles op de hoogte en leefde van harte mee. Maar wat moest ze doen? Ze werd vooral getroffen door het leed van arme bejaarden die vaak geen hulp en geen hoop meer hadden. Een enorm probleem waar ze onmachtig tegenover stond. Was het echter voldoende dat haar gevoelens erdoor geraakt werden? Moest ze zich ook niet aan den lijve laten treffen? Moest ze niet al wat zij bezat, ook het noodzakelijke, met de armen delen, al leek dit dan waanzinnig? Was dat niet het wezenlijke van de liefde? Met deze vragen liep ze rond in de koude wind van december 1839. Het antwoord zou als vanzelf komen, nadat ze het bedroefde gelaat van een blinde, arme, oude vrouw gezien had. Dat was voor haar een overduidelijk teken waaraan ze niet meer kon weerstaan. Hoofdstuk 8, Jeanne, 47 jaar. Toen Jeanne Dugon de beslissende stap zette die haar onvoorwaardelijk zou binden, had ze reeds een lange weg afgelegd. Ze was nu 47 jaar. We zagen dat ze geboren werd in de duistere tijd van revolutie en zeerampen. Ze kwam uit een arm christelijk gezin. Als jong meisje werd ze dienstbode op een kasteel waar ze een zekere verfijning leerde en oog kreeg voor het nederig dienen van de armen. Nadien verliet ze haar familie om zich te gaan wijden aan de zorg voor arme zieken in het hospitaal van Saint-Servant, een stad waar veel ellende heerste. Ze werd lid van de derde orde van het Hart van Maria en kwam zo in aanraking met een spiritualiteit die haar geest naar het essentiële richtte: de levende relatie met Jezus Christus. Na enkele jaren van uitputtend werken werd ze opgenomen en verzorgd door de goede mademoiselle Lecoq. Het werd een periode van rusten en wachten. Doch de armen in wier dienst ze zich gesteld had, lieten haar ook daar niet met rust. Tastend zocht ze haar weg en tenslotte liet ze zich geheel in beslag nemen door het beroep dat de armen op haar deden. Ze verbond haar levenslot met dat van de arme bejaarden. Zo gaan we vermoeden wat het kenmerk van de spiritualiteit van Jeanne Dugon zal zijn. Twee polen van één magnetisch veld komen reeds naar voren: God en de armen.
God, gekend en bemind in Jezus, gezocht in het gebed en altijd met zijn waak.

zelfzame liefde nabij. Haar antwoord aan hem is dank en vreugde. Haar hele bestaan is daar reeds van vervuld. Vaak hernieuwt ze haar keuze door aan iedere vorm van egoïsme te verzaken en in vereniging met Jezus de wil van de Vader te doen. De armen, de ledematen van Jezus, de bijzondere vrienden van God, vragen eerbied en liefdevolle aandacht, luisterbereidheid en dienstbaarheid. Men zag in haar reeds het verlangen met hen samen te zijn, hen meer te beminnen door te delen in hun ontbering. Jeanne wist sinds lang dat God haar vroeg zich aan hem toe te wijden en het werd haar steeds duidelijker dat zij deze toewijding zou moeten verwezenlijken in het nederig dienen van de armen. Langs verschillende etappes, vooral door haar vertrek naar Saint-Servant en haar lidmaatschap van de derde orde, rijpte dit inzicht in de stilte van haar hart tot zekerheid. In de aanvang van de winter 1839 ontlook de bloem uit haar knop. Op de dag dat Jeanne Jougon haar bed afstond aan de oude, blinde Anne Chauvin.

Tweede deel, vruchtbaarheid van 1839 tot 1852. Hoofdstuk 9, de eerste bejaarde vrouwen. Einde 1839, misschien tijdens de eerste winterkou, nam Jeanne afscheid van de Legoisse, bij wie zij lang gewerkt had. Ik verlaat u niet omdat ik elders wil gaan werken. Ik ben van plan me aan een goed werk te gaan wijden. Iedere keer als ik naar de markt ga, zie ik arme bejaarden die in ellendige omstandigheden verkeren. Mevrouw Legoisse vroeg haar hoe ze aan voedsel dacht te komen. Ik zal gaan bedelen, was haar antwoord, en ik begin bij u. Ze kreeg direct 300 francs. Enkele dagen later nam Jeanne natuurlijk met toestemming van Fanchon en Virginie een oude vrouw, de weduwe Anne Hanot Chauvin, die blind en ziek was, in huis op. Tot dan toe was ze verzorgd door haar eigen zuster. Door deze was wegens ziekte in het hospitaal opgenomen. Anne was dus aan haar lot overgelaten. Men vertelt dat Jeanne het oudje op haar rug langs de smalle trap naar boven droeg. Zeker is dat ze het vrouwtje haar eigen bed gaf en dat ze zelf op zolder ging slapen. Ze nam ze als moeder aan. Kort daarna werd er een andere oude vrouw, Isabelle Queureux, opgenomen. Zij had haar oude werkgevers tot het einde toegediend, doch deze waren noodlijdend geworden. Eerst had ze haar eigen geld aan hen besteed en daarna was ze gaan bedelen om hen in leven te houden. Beiden waren nu dood en Isabelle was ziek en uitgeput. Jeanne kreeg deze ontroerende geschiedenis van trouw en solidariteit te horen en vertelde deze overal rond. Onmiddellijk nam ze de oude vrouw met vreugde op. Deze keer stond Virginie haar bed af en ging eveneens op zolder slapen. Jeanne vertelde later dat ze iedere avond nadat ze hun twee beschermelingen verzorgd hadden en Fanchon goedenacht gewenst hadden, hun schoenen uitdeden om geen lawaai te maken en langs de ladder naar boven gingen. Als het werk klaar was, baden ze samen. Ze werkten alle drie. Virginie was naaister om in hun onderhoud en dat van de twee oude zieke mensen te voorzien. Soms moesten ze na hun dagtaak nog verstelwerk of de was doen. Mogelijk kreeg Jeanne in die tijd reeds hulp van vrienden die vaste weldoeners zouden worden. Zoals bijvoorbeeld de familie Tréhouard de Beaulieu, die zich haar bezoeken bleef herinneren. Toen ze het eerste vrouwtje, dit woord werd niet als een kleinering bedoeld, opnam, gaf men haar een goed bedoelde waarschuwing. Ze maakte zich echter geen zorgen en deed wat ze dacht te moeten doen. Na de opname van de tweede vrouw kwam ze weer bij madame Tréhouard en kreeg opnieuw een waarschuwing. Jeanne bleef kalm zitten en zei, madame Tréhouard, zo sprak ze de naam uit, ik ga niet weg voordat u mij enkele aardappelen en de korstjes van het brood van uw kleuter hebt gegeven. Ze liet het kleine meisje op haar knieën dansen en wikkelde het in haar grote kapmantel, de klederdracht van de boerenvrouwen in die tijd. Ze maakte er een gewoonte van het gastvrije gezin iedere week te bezoeken. Virginie had een vriendin, Marie Jamais, die ongeveer van haar leeftijd was. Ze kwam weldra met de huisgenoten van Virginie in contact. Zelf woonde ze bij haar ouders. Haar vader was metselaar en Marie hielp haar moeder die een winkeltje had. 'S avonds kwam ze dikwijls in de Rue du Centre en ook tijdens de weinige uren dat ze vrij was en op zondagen bezocht ze deze mensen die haar zo dierbaar waren. Langzamerhand werd ook Jeanne haar vriendin. Alle drie, soms als Fanchon erbij was, alle vier, spraken ze over God, over de armen en over allerlei levenskwesties. Marie en Virginie wisten dat Jeanne lid was van de derde orde van het Hart van Maria. Zelf waren ze daar nog te jong voor. Doch zij legden zich enkele leefregels, een soort persoonlijk reglement, op dat ze samen naleefden en dat hen in nader contact met Jeanne bracht. Deze hielp hen en wees op het wezenlijke van de leefregel van de derde ordelingen,
die zij sedert lang op haar eigen manier volgde. De kleine regel die ze aan de twee vriendinnen gaf, leek veel op die van de derde orde. Het is de moeite waard de twee teksten even te vergelijken. Er werden weliswaar andere termen gebruikt. Het is mogelijk dat de handleiding van de derde ordelingen niet uitgeleend mocht worden. De vriendinnen van Jean kregen die niet in te zien. Er waren echter veel punten van overeenkomst en sommige typische uitdrukkingen waren dezelfde. Zo was er in de loop van de voormiddag en in de namiddag een tijd van stilte en bezinning voorzien. Bij vergelijking zien we dat de geestelijke oefeningen vrijwel overeenkwamen. Zowel bij de ene als bij de andere wordt de nadruk gelegd op het verloochenen van de eigen wil. En er is sprake van zich verbergen of zich geestelijkerwijze terugtrekken in het hart van Jezus. Ook de uitnodiging tot hulp aan kinderen, zieken en armen toont veel overeenkomst. Aan een gemeenschappelijke inspiratie valt dus niet te twijfelen. Zondags gingen Maria en Virginie vaak samen wandelen. Soms rustten ze wat uit op het strand in een rotsholte die ze ontdekt hadden. Ze spraken daar langdurig over hun leven, hun toekomstplannen, hun trouw aan God en gingen daarna hoe ze de leefregel die ze zichzelf opgelegd hadden onderhielden. Er werd ook gesproken over een jonge kapelaan, Abbé Auguste Le Pailleur, die onlangs in Saint-Servan was aangekomen en die ze beiden als biechtvader gekozen hadden. Hij moedigde hun geestelijke vriendschap aan en keurde hun reglement goed. Ze vertelden hem over Jeanne en de arme vrouwen die zij zo liefdevol had opgenomen. Ze deden dit met zoveel enthousiasme dat hij belangstelling kreeg voor dit initiatief. Te meer omdat ook hij met het lot van de armen begaan was. Hij was ondernemend van aard, vindingrijk en handig en hij was van mening dat hij zijn steun moest geven aan dit initiatief dat misschien het begin kon zijn van een nieuw werk. Op zekere dag, 15 oktober 1840, kwam hij zelfs op bezoek in het logement. Misschien klom hij tot op de zolder. Hij leidde er een bijeenkomst van de drie vriendinnen en samen besloten ze een genootschap van liefdadigheid op te richten. Het kleine reglement dat was opgesteld voor Marie en Virginie zou als regel dienen. Françoise Aubert vond zichzelf te oud om nog een verbintenis aan te gaan en lid te worden van het genootschap. Ze bleef echter tot de groep van vriendinnen behoren. De hulp van de jonge priester zal Jeanne waarschijnlijk heel welkom geweest zijn. Hij was haar biechtvader niet, maar hij keurde haar enigszins dwaze onderneming goed en was bereid haar daarbij te helpen. Alhoewel er in het kleine appartement geen plaats meer was, werd er in december toch een zesde medebewoonster aangenomen. Een jonge arbeidster van 27 jaar die ernstig ziek was en door Jeanne verzorgd wilde worden. Ze dacht dat ze zou sterven en wilde het weinige dat ze bezat aan de armen nalaten, aan de armen van Jeanne. Deze nam haar op en verzorgde haar. Ze genas. Voortaan zou Madeleine Bourges, zo was haar naam, deel uitmaken van de groep van Jeanne Jougon. Ze keerde terug naar de kamer die ze bij haar werkgevers bewoond had. Uit erkentelijkheid voor het werk dat zij als wasvrouw zo goed verricht had, had men de kamer nog voor haar voorbehouden. Doch zo vaak ze kon, ging ze naar de Rue du Centre om er zoveel mogelijk dienst te bewijzen. Langzamerhand nam ze haar plaats in het genootschap in en werd een actief lid. We hebben in dit hoofdstuk twee feiten aangehaald die zeer nauw samenhangen en die van beslissende betekenis zouden worden. Het ene is dat Jeanne door haar bed af te staan aan Anne Chauvin een definitieve stap zette naar een bestaan dat alleen vanuit de liefde te verklaren is. Het andere is het ontstaan van een groep die niet meer uiteen zou gaan en die we als het embryo van de congregatie van de Zusterkens der Armen kunnen beschouwen. Hoofdstuk 10. De grote benedenverdieping. Anne Chauvin en Isabelle Courut
De twee pensioengasten van Jean Jougon werden weer gezond en voelden zich gelukkig. Maar elders waren er nog zoveel hulpbehoevenden. De zorg voor al die mensen liet Jean geen rust. Ze sprak erover met haar gezellinnen. Zou men niet meer mensen kunnen opnemen? Maar de eerste moeilijkheid was, waarvan zouden ze leven? Met 5 mensen was het al zo moeilijk. Jean wilde zich door die bedenking echter niet laten weerhouden. Haar groot verlangen was al die mensen te helpen. Haar hart werd als het ware door God overweldigd. Ja, met een duistere zekerheid wist ze dat dit het werk van God zou zijn. Het werk van de liefde. En dat, wanneer ze op hem vertrouwde, alles mogelijk zou zijn. Maar de andere bedenking was nog ernstiger. Het huis was vol en men kon de muren niet verzetten. Toen besloten ze samen eenvoudig te gaan verhuizen. Er stond een woning te huur, niet ver van de Rue du Centre, in de richting van de Solidorhaven. Het was een oude herberg. Beneden was er een grote, lage zaal, die tamelijk vochtig en erg donker was. Men kon er gemakkelijk 12 bedden plaatsen. Achterin was er een klein vertrek waar, hoe bekrompen ook, het groepje kon slapen. Een andere ruimte kon als opslagplaats en werkkamertje dienen. Men kon het huis voor 100 francs per jaar huren. De overeenkomst werd gesloten. Op 29 september, feest van Sint-Michaël, werd er verhuisd. 5 houten bedden, een tafel, enkele stoelen. Alles werd op brancards overgebracht. Jean Fonchon, Virginie en de 2 oude vrouwen vestigden zich in de Rue de la Fontaine. En nog dezelfde dag werden er 4 andere oudjes opgenomen. Een maand later waren ze met 12. Eerwaarde heer de Bonteville, sinds enkele maanden pastoor te Saint-Servant, kwam het huis en de bewoners zegenen.

Toch ontbrak er in het nieuwe huis een ruimte waar Jeanne en haar vriendinnen konden samenkomen om rustig te bidden. Er was hier geen zolder, zoals in de Rue du Centre. Een buurvrouw, Madame Mignot, stelde een vertrek van haar huis ter beschikking, dat als bidplaats werd ingericht. De verschillende taken werden verdeeld. Françoise, die al 75 jaar was, deed de huishouding. Virginie stond haar loon af en hielp ook mee in de huishouding, soms tot diep in de nacht. Madeleine bleef werken als wasvrouw of spon thuis. Marie, die nog bij haar ouders woonde, had een kleine groentenhandel waarvan ze de opbrengst afstond. Jeanne was overal aanwezig en belastte zich met de onderhandelingen buiten huis. Zondags namen ze de vrouwen die konden lopen mee naar de mis in de parochiekerk. Dat was al een heel groepje. Enkelen van hen waren kreupel. Niet iedereen was ermee ingenomen dat ze stoelen in de kerk bezetten. Naast sympathie kreeg Jeanne ook scherpe kritiek. Af en toe kregen ze bezoek. Op zekere dag zag men een jong meisje binnengaan, vergezeld van haar kleinzusje. Het waren Irma en Clémentine Lefebvre de Lamotte. Het klein meisje dat later Madame de la Corbinière zou worden en aan wie we te danken hebben dat ze zulke kostbare herinneringen aan Jeanne bewaard heeft, wist later nog over dit bezoek te vertellen. Haar zus, die ook haar meter was, had haar gezegd: "Kom, mijn doopkind, we gaan naar de Jeanne Jougons." Ze kwamen in een groot benedenvertrek, waar slechts enkele stoelen, toch een heel aantal dicht bijeengeplaatste bedden stonden. Ik hurkte neer op een krukje dat tussen twee bedden stond, die gedekt waren met dekens gemaakt van ontelbare, aaneengezette lapjes. Ik zag Jeanne Jougon. Zij glimlachte vriendelijk en maakte een kleine buiging voor de gasten. Dat wil zeggen, voor mijn meter en voor mij. Dat was alles, want ze stond klaar om te gaan bedelen. Ze sloeg haar mantel om, schikte haar haar en hing een mand aan haar arm. Iedereen in de stad kende die mand. De oude vrouwtjes noemden haar zuster Jeanne. Zuster Jeanne, zo zeiden ze. Vervang ons maar, bedel voor ons en vergeet onze boodschappen niet, de tabak en de duiten. Jeanne boog zich over hen heen, hier en daar, werd haar met zachte stem nog iets toevertrouwd. Ze lachte de vrouwtjes vriendelijk toe. Ik geloof dat ze ook enkele oudjes omhelsde, de blinden misschien. Vlug ging ze heen, want ze was gewoon alles met voortvarendheid te doen, hoewel ze toch nooit de indruk gaf haastig te zijn. Ik bewonderde de netheid die er in die grote, donkere ruimte heerste, als ook de rangschikking van het armoedige meubilair. Bij het weggaan zei haar zuster: "Heb je gezien hoe goed die oude mensen verzorgd worden en hoe tevreden ze eruit zien?" Men zal dit tafereel van Jeanne, zorgend voor de oudjes die door haar als vriendinnen beschouwd werden, met veel waardering gadegeslagen hebben. Vele andere getuigenissen benadrukken haar vriendelijkheid en genegenheid. Ze deed het onmogelijke om de oude mensen tevreden te stellen. Zelfs aan hun grilletjes kwam ze tegemoet en dat vroeg soms heel wat geduld. Op een andere keer kreeg ze bezoek van meneer Bosquet, een reder die Jeanne in Rosès had leren kennen en die vergezeld was van abbé Portier, een kapelaan van Saint-Servan. Ze waren in die wijk aan het collecteren en kwamen bij toeval binnen. Monsieur Bosquet was zo ontroerd dat hij alle geld dat hij bij zich had aan Jeanne gaf. Tijdens het middagmaal in de pastorie vertelde abbé Portier: "Monsieur Bosquet en ik zijn iets heel bijzonders tegengekomen. Twee arme meisjes hebben onderdak verleend aan 12 oude vrouwen die ze van maaltijden voorzien en waarvoor ze langs de huizen gaan bedelen." Eens kwamen haar nichtjes, de dochters van haar zuster Thérèse, Charlotte en Marie, op bezoek. Op minachtende toon vroegen de jonge meisjes aan Jeanne waarom ze al die oudjes bijeenraapte.
Zij antwoordde op een nogal ijzige manier iets wat ze zelden deed. Die oude vrouwtjes waren aan hun lot overgelaten. Ik heb ze opgenomen. De meisjes bleven zich dit antwoord altijd herinneren. Van Madeleine Bourges wordt verteld dat ze wol of vlas spon. De oudjes die daartoe in staat waren sponnen eveneens. Men dacht een deel van het gesponnen garen te kunnen verkopen. Er werd in Bretagne veel gesponnen en geweven. In heel Frankrijk zag men, zeker tot in 1850, marskramers die de weefsels van Bretagne te koop aanboden. De opbrengst vormde voor de arme gemeenschap een bescheiden bron van inkomsten. Bovendien had Jeanne ontdekt dat werken de vitaliteit van oudere mensen bevordert. De moderne ergotherapie zou dit inzicht later in de praktijk brengen. Het werk van Jeanne Jugon raakte in Saint-Servant bekend en dikwijls werd haar gevraagd: kunt u niet iemand opnemen die er erg ellendig aan toe is? Doch ze moest weigeren. Het was niet mogelijk er nog een bed bij te plaatsen. Reeds 3 maanden na de verhuizing naar het sombere lokaal ging men aan een groter en geriefelijker huis denken. Dicht bij de kerk stond een gedeelte van een oud klooster te koop dat als staatsgoed geliquideerd werd. Het huis van de Dochters van het Kruis. Zouden ze het grote bedrag van 20.000 frank bijeen kunnen krijgen? Ja, als het nodig was voor de armen zou dat kunnen. Jeanne gaf al haar spaargeld, maakte bekend dat ze het huis wilde kopen en deed een beroep op de milddadigheid van de inwoners van Saint-Servant en Saint-Malo. Mademoiselle Douanelle, een zakenvrouw en een van Jeannes vriendinnen, wilde haar bij de uitvoering van haar plan behulpzaam zijn. Abbé Le Pailleur verkocht zijn gouden kelk en monstrans. Eindelijk, op 5 februari 1842, konden mademoiselle Douanelle en Abbé Le Pailleur, die onlangs door zijn pastoor tot officiële verantwoordelijke voor het werk benoemd was, het oude klooster namens het genootschap aankopen. Men hoopte dat door het bedelen van Jeanne de schuld kon worden afgelost. Op Sint-Michielsdag moesten er 12.000 francs betaald worden. De rest van 8.000 francs diende in de komende 7 jaar voldaan te worden. In diezelfde tijd verliet Virginie Trédaniel voor enkele maanden de grote benedenverdieping en haar gemeenschap. Met het oog op de toekomst was er beslist dat ze wat onderricht moest krijgen. De zusters van Montauban de Bretagne wilden haar opnemen en een sumiere opleiding geven. Hoewel het groepje volledig door haar zware taak in beslag genomen werd, dacht men toch ook aan de toekomst. Het werk werd geleidelijk aan beter georganiseerd en ook op andere terreinen trachtte men vooruitgang te maken. Op Sacramentsdag 29 mei 1842 kwam de groep na de vespers samen. Ook Abbé Le Pailleur was aanwezig. Virginie was er niet bij, toch wel mademoiselle Douanelle, die erover dacht zich bij de groep aan te sluiten. Marie en Madeleine kozen Jeanne tot overste en beloofden haar gehoorzaamheid. Virginie deed deze belofte op 10 juli. De leden noemden zich voortaan dienaressen van de armen. Aan hun leefregel werden enkele praktische punten toegevoegd, betreffende de gehoorzaamheid, de armoede en de eenvoud. Pater Félix Massot van het klooster van Sint-Johannes de Deo te Dinan, die veel waardering had voor Jeanne en haar gezellinnen, was voor hen een grote steun. Zijn ervaring in ziekenhuisapostolaat, maar ook zijn raadgevingen over het gebed en de liefde tot het kruis waren zeer welkom. Zo waren Jeanne en haar gezellinnen een weg ingeslagen waarop geen terugkeer meer mogelijk was. In dienende liefde zouden zij delen in de ellende en de nood van hen die hun hulp nodig hadden. Ze zouden in armoede met de armen samen zijn en zoeken naar een uitweg.
Hun beslissing om te gaan bedelen maakte deze keuze duidelijk. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Klein worden om lief te hebben, het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen. Morgen lezen we verder. Tot dan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 264 van ons leesjaar. En wij lezen samen Matteüs hoofdstukken 22 tot en met 24 en Spreuken hoofdstuk 19, versen 17 tot en met 20. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst, www.radiomaria.be. Daar kan u al deze uitzendingen terugvinden om ze daar te beluisteren. Beste luisteraars, wij lezen ook vandaag verder in het Matteüs-evangelie en we gaan daar gewoon onmiddellijk aan beginnen, nadat wij natuurlijk eerst samen gebeden hebben. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Matteüs hoofdstuk 22. Gelijkenis van een bruiloftsfeest. Opnieuw sprak Jezus tot hen in gelijkenissen. Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn slaven om de gasten te roepen die voor de bruiloft genodigd waren. Maar ze wilden niet komen. Hij stuurde weer andere slaven met de opdracht. Zeg tegen de genodigden. Kijk, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en het mestvee zijn geslacht. En alles staat gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze trokken zich er niets van aan en gingen hun eigen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen grepen zijn slaven vast, mishandelden en vermoorden hen. De koning werd woedend. Hij stuurde zijn soldaten, liet die moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Toen zei hij tegen zijn slaven, het bruiloftsmaal is klaar, maar de genodigden waren het niet waard. Ga nu dus naar de kruispunten van de wegen en nodig iedereen die je maar tegenkomt uit voor de bruiloft. Die slaven gingen naar de wegen en brachten iedereen mee die ze tegenkwamen, slechten en goeden. En de bruiloftzaal liep vol met gasten. Maar toen de koning binnenkwam en de gasten zag, merkte hij iemand op die geen bruiloftskleding aan had. Hij zei tegen hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleding? Hij wist niets te zeggen. Toen zei de koning tegen de dienaren, bind hem aan handen en voeten en werp hem in de uiterste duisternis. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Immers, velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. Vragen aan Jezus. Toen gingen de fariseeën weg en maakten plannen om hem in zijn redenering te verstrikken. Ze stuurden hun leerlingen op hem af, samen met de Herodianen. Die zeiden, Meester, we weten dat u een waarheidslievend man bent en naar waarheid onderricht geeft over de weg van God en u door niemand laat beïnvloeden, want u ziet geen mens naar de ogen. Zeg ons dan wat u hiervan vindt. Mag men belasting betalen aan de keizer of niet? Maar Jezus, die hun kwalijke opzet doorzag, zei, Waarom stelt u me op de proef, huichelaars? Laat mij eens een belastingmunt zien. Ze gaven hem een denari. Hij zei hun, Van wie is die afbeelding en het opschrift? Ze zeiden hem, Van de keizer. Daarop zei hij tegen hen, Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Toen ze dat hoorden, stonden ze verbaasd. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe. Die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden hem de volgende vraag voor. Meester, Mozes heeft gezegd, als iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingen verwekken. Nu waren er bij ons 7 broers. De eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nakomelingen had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ging het ook met de tweede en met de derde, tot de 7e toe. Het laatst van allen stierf de vrouw. Van wie van de 7 zal ze bij de opstanding de vrouw zijn? Want allemaal hebben ze haar als vrouw gehad. Jezus gaf hun te antwoord.
U zit op een dwaalspoor, omdat u de schriften niet kent en evenmin de macht van God. Want bij de opstanding huwt men niet en wordt men niet uitgehuwelijkt, maar is men als engelen in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet het woord gelezen dat door God tot u gesproken is? Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Er is geen God van doden, maar van levenden. Toen de menigte dat hoorde, waren ze geestdriftig over zijn onderricht. Toen de Farizeeën hoorden dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem op de proef te stellen. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Jezus zei hem, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangen heel de wet en de profeten. Jezus' tegenvraag over de Messias. Terwijl de Farizeeën bij elkaar waren, vroeg Jezus hun: wat denkt u van de Messias? Van wie is hij de zoon? Ze zeiden hem: van David. Hij zei: hoe kan David, geïnspireerd door de Geest, hem dan Heer noemen, als hij zegt: de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan uw voeten heb gelegd. Als David hem Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Niemand kon hem daarop een antwoord geven, en niemand durfde hem van die dag af nog iets te vragen. Hoofdstuk 23. Toespraak over de schriftgeleerden en fariseeën. Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen: op de stoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de fariseeën plaatsgenomen. Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen. Ze bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken. Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden, want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot. Ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen, en willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd worden. Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw vader, die in de hemel. Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias. De grootste van u zal uw dienaar zijn. Wie zich verheft, zal vernederd worden. En wie zich vernedert, zal verheven worden. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Want u gaat er zelf niet binnen. En u verhindert de mensen die erin willen, om binnen te gaan. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. Zee en land doorkruist u, om één bekeerling te maken. En als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u. Wee u, blinde leiders, die zeggen:
Als iemand zweert bij de tempel, is dat niets. Maar als hij zweert bij het goud van de tempel, is hij gebonden. Dwazen en blinden, wat is groter? Het goud of de tempel die het goud heiligt? En als iemand zweert bij het altaar, is dat niets. Maar als iemand zweert bij de gave erop, is hij gebonden. Blinden, wat is groter? De gave of het altaar dat de gave heiligt? Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij. En bij alles wat erop ligt. Wie zweert bij de tempel, zweert daarbij. En bij hem die er woont. En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God. En bij hem die erop zetelt. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U draagt een tiende af van munt, anijs en komijn. Maar wat het zwaarst weegt in de wet, verwaarloost u. Recht, barmhartigheid en trouw. Het ene moet u doen, maar het andere niet laten. Blinde leiders die de mug uitzeven en de kameel doorstikken. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U maakt de beker en de schotel van buiten schoon, maar van binnen zitten ze nog vol roofzucht en gulzigheid. Blinde fariseer, maak eerst de beker van binnen schoon, dan wordt ook de buitenkant schoon. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U lijkt op witgekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Zo ziet u ook er van buiten oprecht uit voor de mensen, maar van binnen bent u vol schijnheiligheid en onrecht. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, schijnheiligen. U bouwt graftekens voor de profeten en versiert de grafstenen van de rechtvaardigen. En u zegt, als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig geweest zijn aan de moord op de profeten. Zo getuigt u zelf dat u zonen bent van profetenmoordenaars. Maak de maat van uw vaderen maar vol. Slangen, addergebroed, hoe kunt u ontkomen aan de veroordeling tot de hel? Kijk, daarom stuur ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar u. U zult sommigen van hen doden en kruisigen. U zult anderen geeselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat op u neerkomt al het rechtvaardige bloed dat op aarde vergoten is, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekia, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar. Ik verzeker u, dit zal allemaal op deze generatie neerkomen. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegenen stenigt die tot haar gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Kijk, uw huis blijft onbewoond achter, want ik zeg u, vanaf nu zult u me niet meer zien, tot het moment waarop u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hoofdstuk 24.
Jezus voorzegging over de tempel. Jezus verliet de tempel en ging weg. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. Daarop zei hij tegen hen: "Zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven. Alles wordt neergehaald." De komst van de Mensenzoon. Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen hem vragen. Ze waren onder elkaar

moet gebeuren, maar is het einde nog niet? Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat is allemaal het begin van de weeën. Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden. En je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden. Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld, als een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel waarover gesproken is bij monden van de profeet Daniel, op de heilige plaats ziet staan, let op, lezer, dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog dingen uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat jullie vlucht niet plaatsvindt in de winter of op Sabbat. Want het zal dan een grote verschrikking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nog niet geweest is en er ook niet meer zal komen. Als die dagen niet ingekort zouden worden, zou niemand gered worden. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias, of daar, vertrouw het niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Kijk, ik heb het jullie van tevoren gezegd. Als ze jullie dan zeggen, kijk, hij is in de woestijn, trek er niet op uit. Kijk, hij is ergens binnenskamers. Vertrouw het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de mensenzoon. Waar het kadaver ligt, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon aan de hemel verschijnen en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het dan vlak voor de deur staat. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan,

Mijn woorden gaan niet voorbij. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte. Zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn. De een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet, als de Heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig is de slaaf die de Heer daarmee bezig vindt bij zijn komst. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen. Maar als die slechte slaaf bij zichzelf zegt: mijn Heer blijft nog wel een tijd weg, en hij begint zijn medeslaven te mishandelen, en hij eet en drinkt met dronkaards, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag waarop deze hem niet verwacht, op een uur dat hij niet kent, en hij zal hem onthoofden en hem het lot laten delen van de schijnheiligen. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Spreuken hoofdstuk 19, versen 17 tot en met 20. Wie zich ontfermt.

We zijn vandaag dag 264 en wij hebben zo net Matteüs hoofdstukken 22 tot en met 24 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 17 tot en met 20 gelezen. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Patricius. Eeuwig zal ik mijn God dank betuigen, die mij op de dag van mijn beproeving trouw heeft doen blijven, zodat ik hem nu vol vertrouwen het offer opdraag en mijzelf als een levend slachtoffer aan Christus

0: mijn Heer aanbiedt. Hij heeft mij al uit al mijn moeilijkheden gered. Daarom kan ik zeggen, wie ben ik, Heer? Of waarom hebt gij mij geroepen? Gij hebt mij immers zo'n grote goddelijke wijsheid geopenbaard, dat ik nu onder de heidenen voortdurend jubelend uw naam verheerlijk, waar ik ook ben, en niet alleen als het mij goed gaat, maar ook als ik verdrukt word. Daarom moet ik alles wat mij overkomt, of het goed of slecht is, zonder onderscheid op mij nemen en God altijd dankbaar zijn. Hij heeft mij immers doen inzien dat ik voortdurend in hem moet geloven, omdat men niet aan hem mag twijfelen. Ook heeft hij mijn smeken gehoord, zodat ik deze zo heilige en buitengewone taak, ondanks mijn gebrek aan kennis, in mijn laatste levensdagen op me durf te nemen, in navolging van hen die eertijds op bevel van de Heer voor het einde van de wereld zijn evangelie zouden gaan verkondigen, tot getuigenis voor alle volkeren. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde van deze leesdag alweer één dag dichter bij het volledig gelezen hebben van de Bijbel. Morgen gaan wij daar natuurlijk mee verder, dan zijn wij dag 265 en lezen wij Matteüs hoofdstukken 25 en 26 en Spreuken hoofdstuk 19 versen 21 tot en met 24. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
9: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
9: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
10: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
10: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
10: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
10: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eus senetricem Virginem Mariam perpetui capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 25. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de proef gesteld te worden. Na 40 dagen en 40 nachten vasten kreeg hij tenslotte honger. De beproever kwam naar hem toe en zei: "Als u de Zoon van God bent, zeg dan dat deze stenen brood worden." Hij antwoordde: "Er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond van God komt." Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad, zette hem op de rand van de tempel en zei: "Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij bevelen u op handen te dragen, zodat u aan geen steen uw voet zal stoten." Jezus zei hem: "Er staat ook geschreven, u zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Weer nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun pracht en zei: "Dit alles zal ik u geven, als u voor mij in aanbidding neervalt." Toen zei Jezus hem: "Ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen." Toen liet de duivel hem met rust en er kwamen engelen om hem van dienst te zijn. Toen hij hoorde dat Johannes overgeleverd was, nam hij de wijk naar Galilea. Met voorbijgaan van Nazareth vestigde hij zich in Kafarnaum bij het meer in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gezegd is: "Land van Zebulon en land van Naftali, aan de weg naar zee, aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen. Het volk dat in duisternis zit, heeft een groot licht gezien, en over hen die in het land en in de schaduw van de dood zitten, over hen is een licht opgegaan." Vanaf toen begon Jezus te verkondigen. Hij zei: "Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is op handen." Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net uitwerpen in het meer, want het waren vissers. Hij sprak hen aan: "Kom achter mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken." Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Verderop zag hij nog twee broers, Jacobus van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren in de boot met hun vader Zebedeus hun netten aan het klaren. Hij riep hen. Meteen lieten ze de boot en hun vader achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea, terwijl hij in hun synagoge onderricht gaf, de goede boodschap verkondigde van het koninkrijk en elke ziekte en elke kwaal onder het volk genas. Zijn faam drong door tot in heel Syrië, en ze brachten alle zieken bij hem, die gekweld werden door allerlei ziekte en pijnen, mensen die bezeten waren door demonen, lijders aanvallende ziekte en verlamden, en hij genas hen. Een grote menigte volgde hem vanuit Galilea, de Decapolis, Jeruzalem, Judea en van de overkant van de Jordaan.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 48. Bij het zien van deze menigte ging hij de berg op, en toen hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak. Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want ze zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten voor jullie vervolgd. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krachteloos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt. Je steekt een lamp niet aan om haar onder de korenmaat te zetten, maar je zet haar op de kandelaar en dan schijnt ze voor allen in huis. Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen. Want ik verzeker jullie, eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn. Wie een van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet meer betekent dan die van de schriftgeleerden en fariseeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan. Jullie hebben gehoord dat tot de oude gezegd is, u zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Maar ik zeg jullie, ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie leeg hoofd zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden aan het Sanhedrin. En wie domkop zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur. Dus, als je je offergave naar het altaar brengt en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat dan je offergave daar voor het altaar achter en ga je eerst verzoenen met je broeder en kom dan terug om je offergave te brengen. Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter en de rechter aan de gerechtsdienaar die je in de gevangenis zet. Ik verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is, u zult geen echtbreuk plegen. Maar ik zeg jullie, ieder die begeerig naar een vrouw kijkt, heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd. Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid. En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam naar de hel gaat. Ook is er gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven. Maar ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk. En wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk.
Verder hebben jullie gehoord dat tot de oude gezegd is: u zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer. Maar ik zeg jullie helemaal niet te zweren, niet bij de hemel, omdat die de troon van God is, niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is, niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning. Zweer ook niet bij je eigen hoofd, omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken. Maar je ja zei ja en je nee zei nee. Wat daar nog bij komt, is uit den boze. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, geef hem dan ook je jas. Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er dan twee met hem mee. Geef aan wie jou iets vraagt en wend je niet af als iemand van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: u zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Maar ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen. Dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechte en goede, en hij laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want als je lief hebt wie jou lief heeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 34. Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van de mensen, om door hen gezien te worden. Anders wacht je geen loon bij jullie Vader in de hemel. Dus wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij barmhartig bent, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. En wanneer je bidt, wees dan niet als de schijnheiligen. Zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden om op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader die in het verborgene is, en je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Gebruik bij het bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want die menen dat ze vanwege hun talrijke woorden verhoord zullen worden. Neem daar geen voorbeeld aan, want jullie Vader weet wat je nodig hebt voordat je het hem vraagt. Jullie moeten zo bidden. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het nodige brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie schulden heeft bij ons. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want als jullie de mensen hun overtredingen vergeven, zal je hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als jullie de mensen niet vergeven, zal je Vader jullie overtredingen ook niet vergeven. Wanneer je vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen, want zij vertrekken hun gezicht om met hun vasten op te vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je vast, zalf dan je hoofd en was je gezicht, opdat het bij de mensen niet opvalt dat je vast, maar wel bij je Vader, die in het verborgene is, en je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen. Verzamel geen schatten op aarde, waar mot of houtworm ze aantast en waar dieven inbreken om ze te stelen. Maar verzamel schatten in de hemel, waar mot nog houtworm ze aantasten en waar geen dieven inbreken om ze te stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog slecht is, zal heel je lichaam duister zijn. Als je nu binnenin je het licht duisternis is, hoe erg zal dan de duisternis zijn? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen. Daarom zeg ik jullie, maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de vogels van de hemel. Ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet. Je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar ik zeg jullie, zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

0: in de buurt.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 29. Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. Want onder het oordeel dat jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Of hoe kun je tegen een ander zeggen, laat me de splinter uit je oog halen, en kijk, de balk zit in je eigen oog. Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog, en pas dan zie je scherp genoeg om de splinter uit het oog van de ander te halen. Geef het heilige niet aan de honden, en gooi jullie parels niet voor de varkens, opdat zij die niet met hun poten vertrappen, zich tegen je keren en je verscheuren. Vraag en jullie zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Of is er soms iemand onder jullie die zijn zoon een steen geeft als hij om brood vraagt? Of een slang als hij om vis vraagt? Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer dan zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het hem vragen? Wel nu, behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen, want dat is de wet en de profeten. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt. Er zijn vele mensen die daar langs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt? Er zijn maar weinig mensen die hem vinden. Pas op voor de valse profeten die naar jullie toekomen in schaapskleren, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je ze kennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken en geen vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de zieke boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een zieke boom geen goede. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Aan hun vruchten zal je ze dus kennen. Niet ieder die Heer, Heer tegen me zegt, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan, maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Velen zullen mij op die dag zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan? Maar dan zal ik hun openlijk zeggen, nooit heb ik u gekend. Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet. Ieder die me hoort en doet wat ik zeg, zal het vergaan als een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortte zich op dat huis. En het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest. Ieder die deze woorden van me hoort en ze niet doet, zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis en het stortte in. Het werd één grote ruïne. Toen Jezus deze woorden beëindigd had, was de menigte geestdriftig over zijn onderricht. Want hij onderrichtte hen als iemand met gezag en niet zoals hun schriftgeleerden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 34. Hij daalde van de berg af en een grote menigte volgde hem. Daar kwam opeens een melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u me rein maken. Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei: Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester en breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren. Daar kwam opeens een melaatse naar hem toe. Hij knielde voor hem neer en zei: Heer, als u wilt, kunt u me rein maken. Hij stak zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei hij. Meteen werd de melaatse rein. Jezus zei: Zorg dat u er met niemand over praat, maar ga u laten zien aan de priester en breng de offergave die Mozes heeft voorgeschreven, om hun het bewijs te leveren. Toen hij in Kafarnaum was gekomen, kwam een centurio naar hem toe die hem te hulp riep. Hij zei: Heer, mijn kind ligt verlamd thuis met vreselijk veel pijn. Hij zei hem: Ik zal het komen genezen. De centurio antwoordde daarop: Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek een woord en mijn kind zal beter worden. Want ik ben iemand die onder bevel staat en soldaten onder zich heeft. Tegen de een zeg ik: ga en hij gaat. En tegen de ander: kom en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dit en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, was hij verbaasd. En hij zei tegen degene die hem volgde: Ik verzeker u, bij niemand in Israël heb ik zo'n groot vertrouwen aangetroffen. Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen in de uiterste duisternis geworpen worden. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Jezus zei tegen de centurio: Ga maar naar huis. Het mogen u gaan overeenkomstig uw vertrouwen. En op datzelfde uur werd zijn kind beter. Jezus ging naar het huis van Petrus en zag diens schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij nam haar bij de hand en de koorts verliet haar. Ze stond op en bediende hem. Toen het avond was geworden, brachten ze velen bij hem die van demonen te lijden hadden. Met zijn woorden dreef hij de geesten uit en hij genas alle zieken. Opdat vervuld zou worden wat bij monden van de profeet Jesaja gesproken is. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze kwalen gedragen. Toen Jezus een menigte om zich heen zag, gaf hij opdracht om naar de overkant te gaan. Een schriftgeleerde kwam naar hem toe en zei: Meester, ik zal u volgen waar u ook gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben een hol en de vogels van de hemel een nest, maar de mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen. Iemand anders, een van zijn leerlingen, zei tegen hem: Heer, sta me toe om eerst mijn vader te gaan begraven. Maar Jezus zei hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Toen hij aan boord ging, volgden zijn leerlingen hem. Opeens werd de zee zo onstuimig dat de golven over de boot heen sloegen. Hij sliep. Ze maakten hem wakker en riepen: Heer, red ons, wij vergaan. Hij zei: Waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte wind en zee en het werd volkomen stil. De mensen stonden verbaasd en zeiden: Wat is dat toch voor iemand dat zelfs de wind en de zee naar hem luisteren? Toen hij aan de overkant kwam, in het land van Gadarenen, kwamen hem vanaf de rotsgraven twee bezetenen tegemoet. Ze waren zeer gevaarlijk, zodat niemand over die weg durfde te gaan. Ze brulden: Wat wilt u van ons, zoon van God? Bent u ons hier voortijdig komen kwellen? Een eind verderop weidde een grote troep varkens. De demonen smeekten hem. Als u ons uitdrijft, stuur ons dan naar die troep varkens. Hij zei tegen hen, ga maar. Ze kwamen eruit en gingen de varkens in. Heel de troep stoof de helling af het meer in en ze kwamen om in het water. De varkenshoeders gingen er vandoor. Ze gingen naar de stad en vertelden alles, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu ging heel de stad Jezus tegemoet. En toen ze hem zagen, vroegen ze hem om uit hun gebied te vertrekken.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 38. Hij stak per boot over en kwam in zijn stad. Daar brachten ze een verlamde bij hem die op een bed lag. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus tegen de verlamde: "Wees maar gerust, vriend, uw zonden worden u vergeven." Nu zeiden een paar schriftgeleerden onder elkaar: "Die man lastert God." Jezus wist wat voor gedachten ze koesterden. Hij zei: "Waarom koestert u die boze gedachten? Want wat is eenvoudiger? Zeggen: 'Uw zonden worden vergeven,' of zeggen: 'Sta op en loop'? Maar opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde zonden te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Sta op, pak uw bed op en ga naar huis." En hij stond op en ging naar huis. Toen de menigte dit zag, kregen ze ontzag en ze verheerlijkten God die deze bevoegdheid aan de mensen geeft. Toen Jezus vandaar verder ging, zag je iemand bij het tolkantoor zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: "Volg mij." Hij stond op en volgde hem. Nu kwamen er bij een maaltijd in zijn huis vele tollenaars en zondaars aan tafel, samen met Jezus en zijn leerlingen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn leerlingen: "Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?" Hij hoorde dat en zei: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ga heen, u moet maar eens leren wat dit zeggen wil. Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Toen kwamen de leerlingen van Johannes naar hem toe met de vraag: "Waarom vasten wij en de fariseeën zo vaak, maar doen uw leerlingen dat niet?" Jezus zei hun: "Kunnen bruiloftsgasten soms rouwen, zolang de bruidegom bij hen is? Maar er zullen dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen, en dan zullen ze vasten. Niemand zet een lap van ongekrompen stof op een oude jas, want het opgezette stuk trekt aan de jas en de scheur wordt nog erger. Ook doe je geen jonge wijn in oude zakken, anders barsten de zakken, de wijn loopt weg en de zakken gaan verloren. Nee, jonge wijn doe je in nieuwe zakken, en dan blijven beide bewaard." Terwijl hij dat tegen hen zei, kwam er een aanzienlijk man die voor hem neerknielde en zei: "Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom haar toch de hand opleggen, dan zal ze leven." Jezus stond op en volgde hem samen met zijn leerlingen. Toen kwam er een vrouw naar hem toe die al 12 jaar aan vloeien leed. Ze raakte van achteren de zoom van zijn kleed aan. Want ze zei bij zichzelf: "Al zou ik zijn kleed maar aanraken, dan ben ik gered." Jezus draaide zich om en toen hij haar zag, zei hij: "Wees maar gerust, mijn dochter. Uw vertrouwen is uw redding." Van die tijd af was de vrouw gered. Jezus kwam bij het huis van de aanzienlijke man en toen hij de fluitspelers en de drukte van de mensen zag, zei hij: "Eruit jullie, want het meisje is niet gestorven, maar slaapt." Ze lachten hem uit. Toen hij de mensen naar buiten had gestuurd, ging hij naar binnen, pakte het meisje bij de hand en ze stond op. De faam hiervan verspreidde zich in heel die streek. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem 2 blinden die schreeuwden: "Zoon van David, heb medelijden met ons." Toen hij thuisgekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus zei tegen hen: "Hebt u er vertrouwen in dat ik dit kan doen?" Ze zeiden: "Ja, Heer."

weer. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: het mogen u gaan overeenkomstig uw vertrouwen. En hun ogen gingen open. En bars zei Jezus tegen hen: zorg dat niemand het te weten komt. Maar eenmaal buiten maakten ze zijn faam bekend in heel die streek. Terwijl ze weggingen, kijk, daar bracht men iemand bij hem die niet kon spreken, omdat hij in de macht van een demon was. Toen de demon uitgedreven was, begon de stomme te praten. De menigte zei vol verbazing: zoiets is in Israël nog nooit vertoond. Maar de fariseeën zeiden: het is de opperdemon waardoor hij de demonen uitdrijft. Jezus trok alle steden en dorpen rond terwijl hij in hun synagoge onderricht gaf, de goede boodschap van het koninkrijk verkondigde en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zonder herder. Toen zei hij tegen zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 42. Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. De namen van de 12 apostelen zijn deze. Allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt. En dan Andreas, zijn broer. Jacobus van Zebedeus en Johannes, zijn broer. Verder Filippus en Bartholomeus. Thomas en de tollenaar Matteüs. Jacobus van Alfeus en Thaddeus. Simon Cananeus en Judas Iscariot, die hem overgeleverd heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: sla de weg naar de heidenen niet in en ga een stad van de Samaritanen niet binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondig op je tocht: het koninkrijk der hemelen is op handen. Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven. Neem geen goud, zilver of kopergeld mee in je beurs. Neem geen reistas mee voor onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn levensonderhoud waard. Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist. Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede. Als het huis die waard is, mogen jullie vrede dan daarop neerdalen? En als het die niet waard is, mogen jullie vrede dan naar jullie terugkeren. Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten. Ik verzeker jullie, voor het land van Sodom en Gomorra zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad. Bedenk wel, ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven. Pas op voor de mensen, want ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en in hun synagogen zullen ze je geeselen. Men zal jullie voor landvoogden en koningen brengen omwille van mij, als een getuigenis voor hen en de heidenen. Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen, want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de geest van je vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere aan de dood uitleveren en een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden. Wanneer ze jullie vervolgen in deze stad, vlucht dan naar de volgende. Want ik verzeker je, jullie zullen de steden van Israël nog niet rond zijn voordat de Mensenzoon komt. Een leerling staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer. Voor de leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn meester, en voor de slaaf dat hij wordt als zijn heer. Als men de heer des huizes als Beelzebul genoemd heeft, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten. Word dus niet bang voor hen, want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden, en niets is verborgen dat niet bekend zal worden. Wat ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken. Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel. Twee mussen kosten toch maar een stuiver. En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.
Als iemand partij kiest voor mij bij de mensen, zal ook ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. Wie mij verloochent tegenover de mensen, die zal ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel. Denk niet dat ik op aarde vrede ben komen brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard. Want ik ben gekomen om een weg te drijven tussen zoon en vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder. Ja, huisgenoten worden vijanden. Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van mij, is mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie zijn kruis niet opneemt en mij niet volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, krijgt het loon van een profeet. En wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige. Wie een van deze kleinen een beker koud water geeft omdat het een leerling is, ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 30. Toen Jezus zijn opdrachten aan de 12 leerlingen beëindigd had, ging hij daar weg om in hun steden te onderrichten en te verkondigen. Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij hem bij monden van zijn leerlingen vragen: "Bent u het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet. Blinden zien weer en kreupelen lopen. Melaatsen worden rein en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan mij neemt." Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken. "Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij. Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot nu toe leidt het koninkrijk der hemelen geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Want tot aan Johannes hebben alle profeten en de wet het voorzegd. En als u het wilt aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft, moet horen. Waarmee zal ik deze generatie vergelijken? Het is ermee als met kinderen die op de marktpleinen zitten en de anderen toeroepen: wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie hebben niet gedanst. We hebben een treurlied gezongen en jullie hebben niet gejammerd. Want Johannes is gekomen, hij at niet en dronk niet, en ze zeggen: hij is in de macht van een demon. De mensenzoon is gekomen, hij at en dronk, en ze zeggen: kijk die veelvraat, die slemper, die vriend van tollenaars en zondaars. De wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar daden. Toen begon hij de steden waar de meeste van zijn machtige daden waren verricht te verwijten dat ze zich niet bekeerd hadden. "Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Als in Tyrus en Sidon de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zouden ze zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar ik zeg u, voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het oordeel draaglijker zijn dan voor u. En Kafarnaum, zult u hemelhoog verheven worden? Tot in het dodenrijk zult u neerdalen. Als in Sodom de machtige daden verricht waren die bij u verricht zijn, zou het tot op de dag van vandaag nog bestaan. Maar ik zeg u, voor het land van Sodom zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u." In die tijd nam Jezus het woord: "Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goed gevonden. Alles is me door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Komt allen naar me toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 50. In die tijd liep Jezus op Sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen kregen honger en begonnen aren te plukken en aten die op. De fariseeën zagen het en zeiden hem: "Kijk eens, uw leerlingen doen iets dat op Sabbat niet mag." Maar hij zei: "Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij het huis van God binnenging en hoe ze de offerbroden aten, die hij niet mocht eten, en ook zijn metgezellen niet, maar alleen de priesters? Of hebt u niet gelezen in de wet dat op Sabbat de priesters in de tempel de Sabbat ontheiligen en toch onschuldig zijn? Ik zeg u, hier is meer dan de tempel. Als u begrepen had wat dit zeggen wil: barmhartigheid wil ik en geen offer, zou u geen onschuldige veroordeeld hebben. Want de mensenzoon is heer van de Sabbat." Hij ging daar weg en kwam in hun synagoge. Daar was iemand met een verschrompelde hand. Ze stelden hem de vraag: "Mag men op Sabbat genezen?" Met de bedoeling om hem te kunnen aanbrengen. Maar hij zei hun: "Als iemand van u een schaap heeft en het is op Sabbat in een kuil gevallen, zal hij het er dan niet uithalen? Hoeveel meer is een mens niet waard dan een schaap? Daarom mag men op Sabbat goed doen." Toen zei hij tegen de man: "Strek uw hand." Dat deed hij en ze werd weer even gezond als de andere. Eenmaal buiten beraamden de fariseeën plannen tegen hem om hem uit de weg te ruimen. Toen Jezus dat merkte, week hij uit naar elders. En een grote menigte volgde hem en hij genas allen. En hij verbood hun om zijn verblijfplaats bekend te maken. Zo werd vervuld wat gezegd is bij monden van de profeet Jesaja: "Zie mijn knecht die ik gekozen heb, van wie ik houd en in wie ik vreugde vind. Ik zal mijn geest op hem leggen en het recht zal hij verkondigen aan de volkeren. Hij zal niet twisten, niet schreeuwen en niemand zal op straat zijn stem horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en een smeulende pit zal hij niet doven tot hij het recht laat zegevieren. En op zijn naam zullen de volkeren hun hoop stellen." Toen werd een bezetene bij hem gebracht die blind was en niet kon spreken. Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. Heel de menigte was buiten zichzelf en zei: "Is dat niet de zoon van David?" Toen de fariseeën dat hoorden, zeiden ze: "Alleen door Beelzebul, de opperdemon, drijft hij de demonen uit." Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen: "Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld raakt, wordt een woestenij. En geen stad of huisgezin kan stand houden wanneer ze innerlijk verdeeld raken. Als de Satan de Satan uitdrijft, raakt hij in zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn rijk dan stand houden? Als ik met hulp van Beelzebul de demonen uitdrijf, hoe doen uw eigen mensen het dan? Dus die zullen over u oordelen. Maar als ik met de hulp van de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is kennelijk het koninkrijk van God onder u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van een sterke binnendringen en de inboedel weghalen als hij niet eerst de sterke vastbindt? Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, verstrooit. Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal niet vergeven worden. Als iemand de mensenzoon weerspreekt, zal het hem vergeven worden. Maar als iemand de Heilige Geest weerspreekt, zal het hem niet vergeven worden, niet in deze tijd en niet in de komende. Stel dat de boom goed is, dan is ook zijn vrucht goed. Stel dat de boom ziek is, dan is ook zijn vrucht rot. Want aan de vrucht kent men de boom. Addergebroed, hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u slecht bent? Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over.
Een goed mens haalt uit zijn goede voorraad goede dingen tevoorschijn en een slecht mens haalt uit zijn slechte voorraad slechte dingen tevoorschijn. Ik zeg u, over ieder zinloos woord dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig bevonden worden en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Toen gaven enkele uit de kring van schriftgeleerden en fariseeën hem ten antwoord. Meester, we willen een teken van u zien. Maar daarop gaf hij hun als antwoord. Een slechte en overspelige generatie verlangt een teken. En geen ander teken zal hun gegeven worden dan het teken van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij bekeerden zich tot de verkondiging van Jona, maar hier is meer dan Jona. De koningin van het zuiden zal bij het oordeel opstaan met deze generatie en haar veroordelen. Want zij kwam van het uiteinde van de aarde om Salomo's wijsheid te horen. Maar hier is meer dan Salomo. Wanneer een onreine geest iemand verlaten heeft, doolt hij rond door dorre streken op zoek naar rust, zonder die te vinden. Dan zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis waar ik vandaan kom. Bij zijn terugkomst vindt hij het leeg, schoon en opgeruimd. Dan gaat hij 7 andere geesten halen die nog slechter zijn dan hij zelf. Ze gaan naar binnen en blijven daar wonen. Zo iemand is er uiteindelijk erger aan toe dan van tevoren. Zo zal het ook gaan met deze slechte generatie. Terwijl hij nog tot de menigte sprak, stonden daar opeens zijn moeder en zijn broers buiten. Ze wilden hem spreken. Iemand zei tegen hem, kijk, uw moeder en uw broers staan buiten en willen u spreken. Hij gaf degene die hem dat zei het antwoord, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Met een gebaar naar zijn leerlingen zei hij, kijk, hier zijn mijn moeder en mijn broers. Want wie de wil doet van mijn vader in de hemel, die is mijn broer en zuster en moeder.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 58. Op die dag was Jezus het huis uitgegaan en hij zat aan het meer. Er stroomden zoveel mensen bij hem samen dat hij in een boot ging zitten, terwijl het volk allemaal op de oever stond. Hij vertelde hun veel door middel van gelijkenissen. Een zaaier ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op doordat het geen diepe grond had. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het. Weer een ander deel viel in goede aarde en leverde vrucht op, 100-voudig, 60-voudig of 30-voudig. Wie oren heeft, moet horen. De leerlingen kwamen hem vragen, waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Hij gaf hun ten antwoord, jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk der hemelen te verstaan, maar hun niet. Want aan degene die heeft, zal gegeven worden, en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat die heeft. Hierom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat ze kijken en niet zien, luisteren en niet horen en begrijpen. In hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met uw oren zult u horen en niet begrijpen, met uw ogen zult u kijken en niet zien. Want het hart van dit volk is verhard, met hun oren luisteren ze slecht en hun ogen houden ze dicht, opdat ze met hun ogen niet zien en met hun oren niet horen, opdat ze met hun hart niet verstaan en zich bekeren, en ik hen zou genezen. Gelukkig zijn jullie, omdat jullie ogen zien en omdat jullie oren horen. Want ik verzeker jullie, veel profeten en rechtvaardigen hadden willen zien wat jullie zien, en zij hebben het niet gezien, en hadden willen horen wat jullie horen, maar zij hebben het niet gehoord. Luisteren jullie dan naar de gelijkenis van de zaaier. Telkens wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat in zijn hart is gezaaid. Dat is degene die op het pad is gezaaid. Die op de rotsgrond is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en meteen met vreugde aanneemt. Hij is niet echt geworteld, hij is iemand van het ogenblik. Als er dan onderdrukking of vervolging ontstaat vanwege het woord, komt hij meteen ten val. Die tussen de distels is gezaaid, dat is degene die het woord hoort. Maar de zorgen om het bestaan en de begoocheling van de rijkdom verstikken het woord. En hij blijft zonder vrucht. Die in goede aarde is gezaaid, dat is degene die het woord hoort en begrijpt en die draagt dan vrucht. De een 100-voudig, de andere 60-voudig, weer een ander 30-voudig. Toen stuurde hij de menigte weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en zeiden, leg ons het beeld uit van het onkruid op de akker. Hij antwoordde, de zaaier van het goede zaad is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide is de duivel. De oogst is de volleinding van de tijd en de maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid bijeen wordt gehaald en in het vuur verbrand wordt, zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De mensenzoon zal zijn engelen uitsturen en die zullen uit zijn koninkrijk allen bijeenbrengen die anderen ten val brengen en onrecht bedrijven. En ze zullen hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft, moet horen. Het gaat met het koninkrijk der hemelen als met een schat in de akker verborgen. Toen iemand hem vond, verborg hij hem. En van blijdschap ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht hij die akker. Ook
gaat het met het Koninkrijk der Hemelen als met een koopman op zoek naar mooie parels. Toen hij één kostbare parel gevonden had, ging hij alles verkopen wat hij had en kocht hij haar. Ook gaat het met het Koninkrijk der Hemelen als met een sleepnet dat in zee werd gegooid en vissen van allerlei soort bij elkaar bracht. Toen het vol was, trokken ze het op de oever. Ze gingen zitten en verzamelden de goede vissen in manden. De slechte gooiden ze weg. Zo zal het zijn bij de volleinding van de tijd. De engelen zullen uitgaan en de kwade tussen de rechtvaardigen uithalen en hen in de vuuroven gooien. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars. Hebben jullie dat allemaal begrepen? Ze zeiden hem ja. Hij zei hun: daarom gaat het met iedere schriftgeleerde die leerling is geworden in het Koninkrijk der Hemelen als met een huisvader die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Toen Jezus deze gelijkenissen beëindigd had, ging hij daar weg. Hij kwam in zijn vaderstad en onderrichtte hen in hun synagoge op een manier die hen verbaasde. En ze zeiden: waar heeft hij die wijsheid en machtige daden vandaan? Dat is toch de zoon van de timmerman? Zijn moeder heet toch Maria? En Jacobus, Jozef, Simon en Judas zijn toch zijn broers? Zijn zusters wonen toch allemaal bij ons? Waar heeft hij dat dan allemaal vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei hen: een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen huis. Hij verrichtte daar niet veel machtige daden vanwege hun gebrek aan vertrouwen.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 36. In die tijd hoorde de tetrarch Herodes over Jezus' faam, en hij zei tegen zijn dienaren: "Dat is Johannes de Doper. Hij is uit de doden opgewekt, en daarom zijn die krachten werkzaam in hem." Want Herodes had Johannes gearresteerd en hem in de boeien geslagen en in de gevangenis opgesloten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: "Het is u niet geoorloofd om haar te bezitten." Hij wilde hem uit de weg ruimen, maar hij was bang voor de mensen omdat die hem voor een profeet hielden. Toen echter de verjaardag van Herodes gevierd werd, trad de dochter van Herodias op als danseres, tot groot genoegen van Herodes. Daarom beloofde hij onder ede haar te geven wat ze maar zou vragen. Door haar moeder opgestookt, zei ze: "Geef me hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper." De koning werd bedroefd, maar vanwege zijn eed en omwille van zijn gasten gaf hij het bevel om het haar te geven. En hij liet Johannes in de gevangenis onthoofden. Zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven, en zij bracht het naar haar moeder. Zijn leerlingen kwamen het lijk halen en ze begroeven het en ze gingen Jezus op de hoogte stellen. Toen Jezus dat hoorde, week hij met een boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Toen de mensen dat hoorden, volgden ze hem te voet vanuit de steden. Toen hij van boord ging, zag hij een grote menigte. Hij had zeer met hen te doen en genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen hem zeggen: "Dit is een eenzame plaats en het is al laat geworden. Stuur de mensen weg, dan kunnen ze zelf in de dorpen eten gaan kopen." Maar Jezus zei: "Ze hoeven niet weg te gaan. Jullie moeten hun te eten geven." Ze zeiden hem: "We hebben hier niets anders dan 5 broden en 2 vissen." Hij zei: "Breng die hier." Hij verzocht de mensen op het gras te gaan zitten, nam die 5 broden en 2 vissen, keek op naar de hemel, sprak de zegenbeden uit. Hij brak de broden en gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 12 korven vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het zo'n 5000 man die gegeten hadden. Meteen hierna dwong hij de leerlingen om aan boord te gaan en alvast voor hem uit over te steken. Dan zou hij intussen de mensen wegsturen. Toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij de berg op om te bidden. Hij alleen. Toen het avond geworden was, was hij daar nog alleen. Toen de boot al veel stadia uit de kust was, had hij het zwaar te verduren van de golven omdat de wind tegenzat. Op het einde van de nacht ging hij lopend over het meer naar hen toe. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. "Een spook," riepen ze, en ze schreeuwden van angst. Meteen zei Jezus: "Rustig maar, ik ben het, wees niet bang." Petrus gaf hem ten antwoord: "Heer, als u het bent, laat me dan over het water naar u toe komen." Hij zei: "Kom." En Petrus stapte overboord, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Toen hij lette op de kracht van de wind, werd hij bang. En toen hij begon te zinken, schreeuwde hij: "Heer, red me." Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Hij zei: "Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?" Toen ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De mensen in de boot vielen voor hem op de knieën en zeiden: "Werkelijk, u bent de Zoon van God." Ze staken over en kwamen aan land in Genezareth. Toen de mensen uit die plaats hem herkenden, brachten ze de hele omgeving op de hoogte en bracht men alle zieken bij hem. Die vroegen of ze hem mochten aanraken, al was het maar de zoom van zijn kleed. En wie hem aanraakte, werd gered.

Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 39. Toen kwamen uit Jeruzalem fariseeën en schriftgeleerden naar Jezus toe met de vraag: waarom overtreden uw leerlingen de traditie van de oudsten? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. Maar hij gaf hun ten antwoord: waarom overtreedt zelfs u het gebod van God door uw traditie? Want God heeft gezegd: eer uw vader en uw moeder, en ook: wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u zegt: wie tegen zijn vader of moeder zegt: ik geef als offergave datgene waarmee ik u had kunnen ondersteunen, die hoeft zijn vader niet meer te eren. Zo ontkracht u het woord van God door die traditie van u. Huichelaars, treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun verering stelt niets voor. Wat ze als ware leer brengen, zijn voorschriften van mensen. Hij riep de mensen bij zich en zei tegen hen: luister en begrijp me toch. Niet wat de mond binnenkomt, maakt de mens onrein, maar wat uit de mond komt, dat maakt de mens onrein. Toen kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: weet u dat de fariseeën, toen ze hoorden wat u zei, daarover gevallen zijn? Maar hij gaf hun ten antwoord: elke aanplant die mijn hemelse vader niet heeft geplant, zal uitgetrokken worden. Laat ze dus maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil. Petrus zei daarop: leg ons dat beeld eens uit. Hij zei: zijn ook jullie nog altijd vol onbegrip? Weet je niet dat alles wat de mond binnenkomt naar de buik gaat en er weer uitgaat op het gemak? Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens. Want uit het hart komen slechte gedachten: moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat zijn de dingen die de mens onrein maken. Met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein. Jezus ging daar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. En kijk, een Canaanese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: heb medelijden met mij, Heer,

Want wat die hondjes eten, zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen. Toen gaf Jezus haar ten antwoord: Vrouw, groot is uw vertrouwen. Mogen het u vergaan zoals u wenst. En haar dochter was vanaf dat moment genezen. Jezus ging daar weg en kwam bij het meer van Galilea. En hij ging de berg op en nam daar plaats. Er kwamen veel mensen naar hem toe met kreupelen, blinden, verminkten, stommen en nog veel anderen bij zich. Ze legden die aan zijn voeten neer en hij genas hen. Het volk stond verbaasd toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël. Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei: Ik heb te doen met deze mensen, want ze zijn al 3 dagen bij me en hebben niets te eten. Ik wil ze niet met een lege maag wegsturen, ze zouden onderweg wel eens kunnen bezwijken. De leerlingen zeiden hem: Waar halen we in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om zoveel mensen te eten te geven? Jezus zei hun: Hoeveel broden hebben jullie? Ze zeiden: 7 en wat visjes. Toen hij de mensen had gezegd op de grond te gaan zitten, nam hij de 7 broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, 7 manden vol. Afgezien van vrouwen en kinderen waren het 4000 man die gegeten hadden. Toen hij de mensen had weggestuurd, ging hij aan boord en hij ging naar het gebied van Magadan.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 28. De Farizeeën en Sadduceeën kwamen naar hem toe om hem op de proef te stellen, en ze vroegen hem om hun een teken uit de hemel te laten zien. Daarop gaf hij hun ten antwoord: "'S'avonds zegt u, het wordt goed weer, want de hemel is vuurrood. En 's morgens, vandaag komt er storm, want de hemel is donkerrood. De verschijnselen van de hemel weet u te beoordelen, maar met de tekenen der tijden kunt u dat niet. Een verdorven en overspelige generatie verlangt een teken, maar geen ander teken.